0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Kissie, Keno, lekker lang opladen. Kissie, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Clara Live.

0: als pfeifen.
1: Zin in Duitse kwaliteit?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go en tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Clara Live.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier...

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: Clara Live.

0: continuo.
1: Zes uur, een goeiemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz. De belangrijke vaarroute zou vanaf vrijdag opengaan. En de Verenigde Staten zouden ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. Ja, Thomas de Grave, hoe belangrijk is deze aankondiging van een deal?
2: Wel, het is sowieso belangrijk nieuws dat alle partijen zich hier akkoord verklaren. Hè. De ondertekening is er natuurlijk nog niet, maar dit is een belangrijke stap. Maar ook dat is belangrijk om te beseffen dat dit nog maar een stap is, de eerste stap. Dit is eigenlijk een soort van overeenkomst om bepaalde doelen te bereiken. En het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel netelige problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran? Wat gebeurt er met het hoogverrijkt uranium? Wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran? Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen. Maar wat er nu al bereikt is, is hopelijk een staakt het vuren in de hele regio voor 60 dagen en een straat van Hormuz die vanaf vrijdag hopelijk opnieuw open is.
1: Thomas de Graven vanuit de VS, dankjewel. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook een aantal of verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. En de hervormingen worden vaak in snel tempo ingevoerd via urgentieprocedures, zegt directeur Martien Schotmans.
3: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen om experts, academici enzovoort, die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
1: Het Federaal Mensenrechteninstituut vraagt de overheid om hervormingen in de toekomst beter te onderbouwen en schendingen van mensenrechten te voorkomen. Sport. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning de leider in groep F, de groep van Nederland. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het winnende doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Aanvoerder Virgil van Dijk is teleurgesteld.
4: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Het weer, eerst afwisselend wolken en opklaringen. In het westen is het vaak vrij zonnig, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met kans op wat plaatselijke buien of regen. Daarna droog en vrij zonnig en temperaturen tot 25 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
5: Goedemorgen, het is 6:04. Ik hoop dat u een fijn weekend heeft gehad, want het is weer maandag en we rollen meteen de rode loper uit. Niet alleen voor onze duivels, maar ook voor deze Fairy Queen van Henry Purcell. Welkom bij Espresso.

Dansmuziek van Henry Purcell, de chaconne uit zijn opera The Fairy Queen door het ensemble Jupiters. En hopelijk mogen onze duivels straks ook een vreugdedansje doen, want vanavond spelen zij hun eerste match op het WK tegen Egypte. Om 9 uur beginnen ze eraan en ze spelen in Seattle, de stad van Grey's Anatomy, maar hopelijk straks ook heel even van onze duivels.

0: Ja, probeer dat maar eens te zingen als je nog maar net wakker bent. Rejoice greatly, O daughter of Zion, uit de Messiah van George Frederick Handel door sopraan Hilary Cronin en het Irish Baroque Orchestra.
1: Espresso.
0: Gisteren zat een van mijn favoriete dichters in de jaren, Maud van Houwaard. Zij schrijft poëzie, romans en sinds enkele jaren ook korte stukjes op de voorpagina van De Morgen. De ene keer heeft het over haar kinderen, dan weer over een circus in de buurt of over haar eigen guilty pleasures. Met andere woorden, ze schrijft over het doodgewone leven, maar dan heel kort en krachtig, want die stukjes die mogen niet langer zijn dan 1000 tekens. Dat zijn gemiddeld zo'n 150 woorden. Ja, dat is alsof je een olifant in een koelkast moet proppen. Maar zelfs daar is Maud van Houwaard zeer goed in. En bovendien is ze ook nog eens een geweldige performer. Dat liet ze gisteren nog maar eens zien.
2: Ik ben absoluut ervan overtuigd dat ik een aantal momenten in mijn herinnering heb gecultiveerd en dat die nu veel meer gewicht hebben dan ze misschien toen hadden. Maar ik stond daar als klein meisje op een podium in de Stenen Zaal in Veurne een gedichtje voor te dragen van Annie M. G. Schmid. Het gedichtje heet Stekelvarkentjes Wiegelied. En dat begint dan zo, ja, prikkeltje. Daar buiten schijnt de maan. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. En als vanzelf, dat is dan het motorisch geheugen, begin ik nu ook weer de gebaartjes erbij te maken die ik toen heel goed had geoefend. En in dat gedicht op dat moment gaat het over de leeuw heeft manen en de tijgers hebben strepen en onze oom giraf heeft een hele lange nek. Maar jij hebt allemaal stekeltjes en dat is ook niet gek. En dus bij die giraf die zijn nek aan het uittrekken was, had ik mij voorgenomen om even op de toppen van mijn tenen te staan en even heel lang de stilte vast te houden. En ja, achteraf voelde ik dat moment, toen ik daar op de tippen van mijn tenen die stilte in stand hield, net iets te lang wellicht, dat er een soort combinatie was tussen twee gevoelens. Enerzijds een onwaarschijnlijke kwetsbaarheid, hè, want je staat daar alleen ten opzichte van allen. Het is één tegen allen. Het gevoel van, ja, als het publiek hier nu recht staat, naar voren stormt en hakken uitvoert, dan kunnen ze mij zo verpletteren. Maar tegelijkertijd voelde ik dat ik daar ook wel een zekere macht had. Hè. Ik had de touwtjes in handen, want ik kon zelf kiezen van hoe lang ik die stilte zou kunnen oprekken. Hè. Ik denk dat die confrontatie of die paradox ook, dat mij onnoemelijk blijft fascineren.
0: Maud van Houwaard op de tippen van haar tenen. Gisteren bij Helene de Bruyne in de jaren over onder andere haar nieuwe boek Leven in Mootjes. Een bundeling van de mooiste columns die ze voor De Morgen schreef. En het volledige gesprek kan u altijd herbeluisteren via VRT Max.

Il Giardino Armonico met het tweede deel uit de Trouwersymfonie van Joseph Haydn. Weer eentje die ze van hun to-do-lijst kunnen schrappen, want in 2032 is het 30 jaar geleden dat Haydn geboren werd. En dat willen ze bij Il Giardino Armonico vieren met een integrale opname. Maar ze hebben wel nog wat werk voor de boeg, want Haydn heeft in totaal 104 symfonieën geschreven. Dus daar zijn ze nog wel even zoet mee.

De cellist met de mooiste krullen, Misha Majski, en pianist Pavel Giliov in het Rondo voor cello en piano van Antonin Dvořák. En het is een paar minuten voor 6:30. U bent misschien al even wakker, maar het Four Aces Guitar Quartet duikt nog even terug de nacht in met deze muziek van Debussy, La Soirée dans Grenade.

0: Het Four Aces Guitar Quartet met La Soirée d'Engrenade van Debussy. Het is 6:30. Ton Janssens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ton, er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
1: Ja, Pakistan, de bemiddelaar in de onderhandelingen, maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst van die deal zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag. Dat is de belangrijke vaarroute voor schepen, onder andere met olie en gas. En de Verenigde Staten zouden ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen daar. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd ook geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het tak van de kathedraal vloog in brand. En ook in Kharkiv zijn 5 mensen om het leven gekomen. Dat zijn daar reddingswerkers die gestorven zijn. En op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij deze overwinning leider in groep F, de groep van Nederland. Nederland speelde gisteren gelijk tegen Japan, het werd 2-2. En nog vannacht speelde Ivoorkust tegen Ecuador en die wonnen liever met 1-0. En dan het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt, temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden

0: Hoogstraten Aardbeien.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Wij zitten vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Clara Live.

De finale uit het octet van Howard Ferguson door de Wigmore Soloists. En de Russische pianist Lukas Geniasas die is ongetwijfeld al aan het aftellen naar vrijdag, want dan verschijnt zijn nieuwe album. Maar wij mogen er nu al een klein stukje uit laten horen. Uit de Wanderer Fantasie, een werk dat Franz Schubert schreef voor piano solo. Maar Franz Liszt die maakte er 30 jaar later deze orkestversie van.

Het eerste deel uit de Wanderer-fantasie van Franz Schubert. Met een beetje hulp van Franz Liszt, want hij maakte deze orkestbewerking. En dit was een gloednieuwe opname van pianist Lucas Geniassus uit zijn nieuwe album dat nu vrijdag uitkomt. En deze componist is vandaag jarig, Edvard Grieg. De man die van elk ochtendhumeur een morgenstemming kan maken. Maar hij schreef natuurlijk nog veel meer, zoals dit ontroerende lied over iemands laatste lente.

De Noorse sopraan Lise Davidsen en James Bellew aan de piano met Lente, een lied van Edvard Grieg. En straks in Ampersand viert Tinne de Donder zijn verjaardag tussen 9 en 12, maar daarvoor heeft ze natuurlijk wel uw hulp nodig. Dus welke muziek van Grieg wilt u deze voormiddag graag horen? Laat het zeker weten in onze Clara-app.

Arturo Benedetti Michelangeli met de vierde mazurka van Frédéric Chopin, de man van de nocturnes. En wij duiken deze week ook de nacht in, want midzomernacht komt eraan, de kortste nacht van het jaar. En wij gaan deze week in Espresso op bezoek bij een paar bekende nachtraven na het nieuws van 7.

0: Het is 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. Ja, Tom van de Wegen, wat weten we nu?
1: Ja, beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
0: Oké, dankjewel Tom. En dan gaan we meteen naar Jens Fransen, onze Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
2: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interimakkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
0: Oké, dankjewel Jens. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO Werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder elektriciteit. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. Dat had veel zorgvuldiger moeten gebeuren, zegt directeur van het Mensenrechteninstituut Martien Schotsmans.
3: Wat men zou moeten doen is ten eerste voldoende tijd nemen om de impact te bestuderen op basis van objectieve indicatoren. Ten tweede geen urgentieprocedures, voldoende tijd uittrekken voor een parlementair debat en voor het consulteren van experts. En ten derde zorgen dat als er een achteruitgang is, dat die niet aanzienlijk is en dat er geen onevenredige impact is op de meest kwetsbare personen in onze samenleving.
0: Straks rond 9 uur valt in Noorwegen de uitspraak in de veelbesproken zaak tegen Marius Borg-Hoiby. De oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit staat terecht voor zo'n 40 aanklachten, waaronder de verkrachting van 4 vrouwen. Maar Helen Goedgebeur, die zwaarste beschuldigingen heeft hij altijd ontkend.
4: Ja, de Noor van 29 stond begin dit jaar 6 weken terecht, onder andere voor drugsgebruik, het stiekem filmen van zijn vriendinnen toen die naakt waren. Dat heeft hij nooit ontkend, maar hij moest zich dus ook verantwoorden voor het mishandelen van zijn vriendin en ook het verkrachten van 4 vrouwen tussen 2018 en 2024. Vrouwen die hij wel kende, maar die bewusteloos waren op het moment van de feiten. En die aanklachten ontkent hij wel, maar net op die misdrijven staan natuurlijk de hoogste straffen. Het parket eist daarom een celstraf van 7 jaar en 7 maanden. Zijn advocaten hebben maar 1,5 jaar gevraagd. Rond 7:30 zou de voorlezing hier starten en dan kent dit monsterproces dus een verdict.
0: Bedankt Helen. sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het werd 2-2 tegen Japan. De vier doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
5: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgden nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
0: En nog op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. En vanaf donderdag halen we maximaal boven de 30 graden. Vrijdag kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag officieel ondertekend zal worden. De Straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven ook nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer op vrtnieuws.be.
6: Blijf verwonderd.
7: Symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
6: Espresso met Clara de Dekker.
8: Het weekend is nog maar net gedaan, maar we kunnen al beginnen aftellen naar het volgende, want u hoorde het misschien daarnet al, het wordt eind deze week zalig weer. Net op tijd, want zondag begint officieel de zomer, dus alleen maar goede vooruitzichten. En de koffie, die staat uiteraard ook weer klaar, dus welkom terug bij Espresso.

De Montreal Chamber Players met een paar instrumentale liederen van Guy Ropaerts, een componist uit Bretagne. En dit is muziek van de leraar van Benjamin Britten, Frank Bridge.

0: Het BBC National Orchestra of Wales met een serenade van de Ierse componist Frank Bridge.
1: Espresso.
0: Voelt u het ook? De dagen worden langer, de nachten korter en dat blijft nog even zo. Want nu, zondag, is het zonnewende, de langste dag van het jaar. Een ideaal excuus om nog wat langer buiten te blijven zitten. Maar sommige kunstenaars die kijken net uit naar de nacht, omdat ze dan het liefst werken of omdat ze zich laten inspireren door de stilte en de duisternis. Zoals beeldend kunstenaar Hans Op de Beek. Vorig jaar liep in het KMSKA zijn tentoonstelling Nachtreis. Maar wat betekent de nacht voor hem?
2: Die roes van de nacht, ik denk dat die wel heel vaak voelbaar is in mijn werk. Dat tijdloze gevoel ergens. Er ontstaat een soort van onderbewuste flow en je bijna gedreven wordt door iets wat je niet echt kan vatten. Heel veel werk van me ontstaat 's nachts, vooral wanneer ik schrijf en wanneer ik grote aquarellen schilder, dan is dat in de eenzaamheid van de nacht, wanneer iedereen uit het atelier verdwenen is en alles stil is en er ook geen onderbreking meer mogelijk is door telefoons of mensen die langskomen. De nacht is in feite een soort van zone van loslaten. Ja, als je 's nachts langs een park loopt, dan staan die speeltuigen er ook bij, alsof het een soort van UFO's zijn uit een ander universum die daar geland zijn. De spelende kinderen die daar logica aan geven, die zijn verdwenen. Dus ruimtes die getemd, gestructureerd, geordend zijn voor menselijke activiteit, zien er heel anders uit wanneer die activiteit er dan niet is. En op dat moment presenteert de wereld zich als een verlaten filmset. En ben jij, ja, zo de verloren gelopen protagonist. Op de nachtreis tentoonstelling in het KMSKA wilde ik een soort van droomachtige ervaring ensceneren. Dus op een gegeven moment laat je los, ben je tussen waken en slapen en dan geef je je over aan de droom of aan het onderbewuste. Daar heb je geen vat op. Het is alsof je op een vlot stapt, dat je niet zelf aanstuurt, maar dat je door de elementen ergens heen brengt. En dus die overgave, zonder alles te kunnen duiden of zonder alles te willen legitimeren en begrijpen, is iets wat ik in het museum probeerde te ensceneren. Er was ook geen tekst en uitleg in de zaal aanwezig, dus je kon ergens bordjes vinden met titels of formaten of afmetingen, materiaalgebruik. Ik vond dat allemaal veel te concreet. En dus kreeg je een soort van een raadselachtig oord met personages, jong en oud, mannen, vrouwen, kinderen. Je kreeg fictieve architectuur, zoals een paalwoningendorp, dat deed denken aan de sloppenwijken in Vietnam. Het was een soort van mengeling van contrasten. Het licht is zo belangrijk. Omdat het over licht en schaduw gaat, licht en donker. Ik ben zeer bewust bezig met wanneer ik de nacht ensceneer. In het KMSKA heb ik alles verduisterd en heel erg nadrukkelijk met spotlights gewerkt. En dat heb ik geleerd van Vermeer. Het grote verschil tussen de beleefbaarheid van die compacte schilderijen van Vermeer en van zijn tijdgenoten die gelijkaardige taferelen schilderden, is net het licht. Dat is echt het licht. Dus de manier waarop Vermeer het licht behandelt, laat de magie ontstaan en laat ook de magie ontstaan van iets dat ontegensprekelijk 17e eeuws is, maar dat toch tot ons komt alsof het vandaag is. Je staat letterlijk met die man of vrouw in die ruimte op dit moment. En dat heeft alles te maken met dat hele zachte daglicht dat meestal van een raam opzij naar binnen valt. Op het personage dat een brief vasthoudt of een kruik melk aan het uitschenken is. hoe het licht in feite de dingen aanlicht en de inhoud laat ontstaan. Het korte van de nachten heeft wel een invloed op mij. Ja. Ik vind de nacht belachelijk kort op dit moment. Ik ben ook ontzettend vroeg wakker deze dagen, omdat ja, het daglicht daar al zo vroeg is. Hè. Het heeft zeker een impact op mijn productie. Ik kan het niet benoemen, ik kan er de vinger niet op leggen, maar onderbewust of onbewust is daar wel een verschuiving.

Het Hermes Ensemble met muziek van Sam Vloemans, die hij schreef voor de animatiefilm Vanishing Point van Hans Op de Beek. Onze eerste nachtraaf van deze week, want deze week gaan we in Espresso dus op zoek naar kunstenaars die een bijzondere band hebben met dag en nacht. En morgen dan duiken we in de nacht boven de Poolcirkel.

0: Camerata, vreden met een sextet voor strijkers van Louis Spohr. Het is 19:30 en Tony Janssens, de Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt.
1: Ja, gisteravond laat heeft bemiddelaar Pakistan bekendgemaakt dat er een overeenstemming is tussen beide landen en dat die deal vrijdag officieel ondertekend zal worden in Zwitserland. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden, maar er blijven ook nog wel grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover en over andere zaken wordt de komende 60 dagen dan nog onderhandeld. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen en een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd daarbij geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand en ook in Kharkiv kwamen 5 reddingswerkers om het leven. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. En ook op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En dan het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt en we krijgen temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: Vergeet NIMBY, oftewel Not in My Backyard. Fleur Moors leert ons in het laatste nieuws het begrip NIMO kennen. Not in my own wallet. Zodra een beleidsbeslissing de eigen portemonnee zou raken, schiet bijna iedereen in een kramp. Een extra rijke tax, laat maar komen, zegt driekwart van de Belgen. Niemand denkt toch dat hij zelf bij die grote vermogens hoort. Maar meer dan 4 euro betalen bij de huisarts, oh wee. Het is daardoor dat we politici dwingen lafaards te zijn. Miljarden wegsnijden van het begrotingstekort is onvermijdelijk ook snijden in het vlees van burgers. Pijnloos is dat nooit. Maar wie vandaag niet ingrijpt, schuift de miserie gewoon voor zich uit. Het abortusdebat krijgt aandacht in de morgen. Dat CD&V een uitbreiding van de abortustermijn afwijst, is verdedigbaar. De manier waarop de partij dat debat voert, veel minder, vindt Stavros Kelepouris. Net zoals andere partijen het recht hebben om een andere ethische grens te trekken. Maar het is CD&V dat al 2 regeringen na elkaar de coalitiepartners afdreigt. Als het parlement vrij mag stemmen over abortus, laten wij de regering vallen. CD&V wil geen vrije stemming, omdat ze weet dat ze die grandioos zou verliezen. In het belang van Limburg gaat het over de vestiging van wapenfabrikant FN in Zutendaal. Die krijgt een vergunning om uit te breiden. Economisch gezien is dat goed nieuws, maar het gaat om een uitbreiding van de productiecapaciteit voor munitie. Hoe begrijpelijk de nood aan defensie ook is, het blijft wrang dat extra jobs vandaag steeds vaker verbonden zijn aan een industrie die leeft van een wereld die onveiliger wordt. Lieve Sioen van de Standaard ziet dat de controle over de krachtigste technologische innovatie van deze tijd voor het eerst als geopolitiek instrument is ingezet. Vrijdag besliste de Amerikaanse regering dat alle niet-Amerikaanse bedrijven, organisaties en individuen de toegang moeten worden ontzegd tot Fable en Mythos. America first dus, dat is een confronterende vaststelling voor Europa. Hier is er wel wetgeving om de macht van Amerikaanse technologiebedrijven ondergeschikt te maken aan het belang van consumenten of de...
3: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoeken.

Nog, zij hebben ieder steun nodig in deze moeilijke dagen. Een strenge houding tegenover hun leiders kan hen alleen maar helpen. Ook Bart Haak heeft het in de tijd over Trump. Zijn politieke nalatenschap zal grotendeels bepaald worden door de chaos die hij creëerde. We hadden al de comeback van de Europese defensie. Door de oorlog met Iran krijgen we nu ook verhoogde urgentie om fossiele energie af te bouwen. Zelfs moest er een vredesdeal komen, zal dat gevoel van potentiële chaos en kwetsbaarheid blijven. Het versnelt een transitie die al bezig was, maar nu nog urgenter wordt. Weg van fossiele energie. We blijven in de VS, maar dan voor het WK-voetbal. Over het WK-voetbal dat vorige week werd afgetrapt, en zeker over de Verenigde Staten als medegastland, valt heel wat te zeggen. En dat is meestal niet erg vleiend, schrijft Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Maar ondertussen is en blijft het WK één van die momenten waarop mensen zonder scrupules en vaak uitzinnig verbroederen. Voor even zijn de zorgen en de sleur van het dagelijkse leven vergeten. Het is maandag 15 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.

Het Scherzo, het eerste pianotrio van Anton Arensky door het Borodin Trio. En vanaf woensdag wordt het opnieuw beter weer. Net op tijd, want donderdag begint het festival Stroom. En meteen met een wereldpremière, want Jeff Neve en Jeroen Olieslagers hebben samen een passie geschreven. Een humane passie, zo noemen ze het zelf, want niet God of Jezus staat centraal, maar wel een gewone mens. Een mens van vlees en bloed, en dat is meteen ook de titel. Uw vlees en bloed. En Jeff Neve komt er straks alles over vertellen, want hij is deze middag te gast bij Olaf in Music Matters.

0: De London Mozart Players en fagotiste Kim Walker in de suite concertino van Ermanno Wolf Ferrari.
1: De keuze van Clara.
0: Vorige week vrijdag kwam de Ghanese muzikant Nana Ossei naar Music Matters om zijn debuutalbum voor te stellen, Journey to the Unknown. Hij speelde zelfs een nummer live in onze studio en u gaat hem deze week nog vaker horen, want zijn album is ook onze nieuwe keuze van Clara. Nana Ossei verhuisde 4 jaar geleden naar hier, naar Gent, vanuit zijn thuisland Ghana, waar hij de muziek al van jongs af aan meekreeg. Vooral dankzij zijn oma en zijn nonkel, want via hen leerde hij veel muziek kennen die van generatie op generatie wordt doorgegeven. En die invloeden, die hoor je ook op dit album. Dat vertelde muzieksamensteller Christophe Rebist zaterdag in de keuze van Clara.
2: Enerzijds is het duidelijk dat hij respect heeft voor het verleden, maar hij probeert dat verleden niet alleen te kopiëren, hij probeert er ook een moderne, hedendaagse draai aan te geven. En dat doet hij onder meer op de nieuwe plaat door heel uiteenlopende gasten uit te nodigen. Je hebt misschien ook de gastlijst ook al gezien. Er is Nicolas Mortelmans, een sitarspeler. Er is Roland van Kampenhout, de bluesman uit Boom. Er is de contrabassiste Lara Rosseel. En ik sla er nog een paar over, want ik kan moeilijk iedereen opnoemen. En dan krijg je een plaat die, wat mij betreft, een van de mooiste is die ik dit jaar al gehoord heb. Heeft te maken met de stem van Nana Ossei. Hij zingt op een hele zachte, maar toch heel bezwerende en in zekere zin ook dwingende manier. En het heeft te maken met de arrangementen die heel subtiel zijn, heel rijk zijn, nooit heel opzichtig zijn. Maar als je echt luistert met koptelefoon, en ik luister heel graag met koptelefoon naar deze plaat, dan merk je al die kleine details die ervoor zorgen dat het gewoon een fantastische plaat is.

Ja, bezwerend, dat is het minste wat je kan zeggen van deze muziek. Fantastisch. Nipa van Nana Ossei staat op zijn debuutplaat Journey to the Unknown. En wij gaan deze week mee op reis, want het is onze nieuwe keuze van Clara.

0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt dat wordt vrijdag officieel ondertekend. Er zijn vertragingen op de luchthaven van Zaventem door een spontane staking bij Aviapartner. En Nederland is aan het WK begonnen met een gelijkspel. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat de handtekeningen vrijdag gezet worden in Zwitserland. Tom van de Wegen.
2: Beide landen beloven een onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties, ook in Libanon. En heel concreet gaat de straat van Hormuz weer open. En de Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens wordt opgeheven. Trump reageerde meteen euforisch op zijn sociale media. Schepen van de wereld, start uw motoren, laat de olie stromen, zo schreef hij. Dat had meteen effect op de markten. De olieprijs zakte zo'n 4%. Maar de grote vraagtekens, ja, die blijven. Wat gebeurt er met het Iraanse kernprogramma en wanneer worden de sancties tegen Iran opgeheven? Daarover wordt de komende 60 dagen verder onderhandeld. En opvallend toch wel, beide kampen claimen nu al de overwinning. Trump zegt dat zijn aanvallen Iran gedwongen hebben, terwijl ze op de Iraanse staatstelevisie net zeggen dat zij de Amerikanen op de knieën hebben gekregen.
1: Ja, en we gaan live naar Jens Fransen, Midden-Oosten-kenner. Komt er nu vrede met dit akkoord?
3: Wel, het is alvast de eerste keer dat alle drie de spelers, zowel de Verenigde Staten, Iran als de onderhandelaar Pakistan, min of meer hetzelfde zeggen. Er is een interim akkoord, er is een akkoord. Maar er is geen akkoord over alles. De echte onderhandelingen, bijvoorbeeld over dat omstreden atoomprogramma van Iran, die beginnen nu pas. Iran heeft een voorraad hoog verrijkt uranium en dat is de grondstof voor een kernbom. En dat zal verwijderd moeten worden of onklaar moeten worden gemaakt. Maar wie dat waar, wanneer gaat doen, dat is nu nog onduidelijk. Dan is er nog een tweede grote onbekende en dat is Israël. De afspraak met dit interimakkoord is dat Israël moet stoppen met oorlog voeren tegen Libanon, tegen een bondgenoot van Iran daar. De grote vraag is dan, kan de Amerikaanse president Trump die Israëlische premier Netanyahu echt in het gareel krijgen? Kan hij hem doen luisteren? Veel vragen dus nog, maar voor even nu een interimakkoord dat toch rust zou moeten brengen in Iran en de regio.
1: Dankjewel Jens. En intussen stromen de reacties op het interimakkoord binnen. De Europese leiders zijn voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Ze willen wel dat Iran nooit een kernwapen krijgt en zijn pas bereid de sancties op te heffen als Iran daarvoor duidelijke, controleerbare stappen zet. En het akkoord tussen de VS en Iran is ook goed nieuws voor de economie. De prijs voor een vat ruwe olie is sinds de aankondiging al met 4% gedaald. Dat vertelt ook econoom Erik Scholli.
4: Je ziet dat de Brent op dit ogenblik rond $83,5 per vat staat. Maar toch even opletten. Ik denk dat de energiemarkten de komende week best nerveus zullen blijven. Het zal pas definitief zijn wanneer het akkoord effectief ondertekend wordt.
1: Op de luchthaven van Zaventem staan er lange wachtrijen bij de check-in-balies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk waarom het personeel staakt en hoe lang de staking zal duren. Peter de Kroebelen van op de luchthaven, wat zie jij daar van die vertragingen?
5: Wel, ik sta bij check-in balies 10 en 11. Het is een beetje hier dat het aan het gebeuren is. Inderdaad, veel volk dat staat te wachten. En er is ook een infobord hier dat zegt dat check-in verstoord is door die onaangekondigde staking. En als ik dan kijk op het bord van de vertrekkende vluchten, zie ik inderdaad enkele vluchten die een serieuze vertraging hebben. Die naar Malaga bijvoorbeeld, naar Antalya, naar Ouida. Het zijn vaak chartervluchten van TUI dat samenwerkt met Aviapartner. En daar knelt het schoentje op dit moment. Hè. Nu, ik moet wel zeggen, voor de rest van de vluchten lijkt dat allemaal nog mee te vallen. En als je dan navraagt bij Brussels Airport hoe en wat, zeggen zij ja, we gaan nog niet veel zeggen, we wachten een beetje de impact af van die staking bij Avia Partner. Dus ja, er is al impact. Het is vooral uitkijken hoe, ja, hoe lang, hoe intens en hoe breed die impact zal zijn in de loop van de voormiddag.
1: Oké, dankjewel Peter. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk werd geraakt. Het gaat om het Holenklooster, dat is UNESCO werelderfgoed. Het dak van de kathedraal vloog in brand. Er vielen ook verschillende gewonden en volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom. Ook een groot flatgebouw staat in brand na een drone- of raketinslag. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Straks kent Marius Borghoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses, met een Marit zijn straf. De 20er staat in de Noorse hoofdstad Oslo terecht voor onder andere huiselijk geweld, diefstal, intimidatie en verkrachting. Helen Goedgebeur, wat riskeert de man?
6: Het Openbaar Ministerie heeft 7 jaar en 7 maanden cel gevraagd voor in totaal een 40-tal misdrijven. Zijn advocaten daarentegen hebben maar 1,5 jaar geëist. Want enkele misdrijven heeft hij natuurlijk nooit ontkend. Hè, dat hij een contactverbod met zijn ex-vriendin heeft genegeerd. Dat hij stiekem enkele van zijn vriendinnen gefilmd heeft wanneer ze naakt waren. Die beelden zijn hier trouwens ook getoond. Maar de zwaarste beschuldigingen heeft hij wel altijd weerlegd. Namelijk de verkrachtingen van 4 vrouwen die gedrogeerd zouden zijn geweest op het moment van de feiten. En ook het wurgen, slaan en schoppen van zijn ex-vriendin, ook dat ontkent hij. Zometeen weten we wat de rechter hier is gevolgd en wat het dus wordt.
1: Oké, dankjewel Helen. Sport. Nederland is met een gelijkspel aan het WK voetbal begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. De 4 doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker liever van Japan kwam helemaal op het einde van de match. Een verslag van Bert Sterks.
7: Nederland leek op weg naar een overwinning in Dallas, maar een late kopbalgoal bracht toch weer evenwicht in een wedstrijd waarin Oranje aanvankelijk veel balbezit had, maar te stereotyp speelde. Enkel malen zorgde nu en dan voor wat dreiging. De gestalte van Virgil van Dijk was uiteindelijk nodig om de wedstrijd na rust open te breken met een kopbal via de paal 1-0. Vanaf dan viel het niet meer stil. Nakamura maakte meteen door een bos van benen gelijk. De jonge Somerville trapte via de paal de 2-1 binnen. Zo kwam Nederland dichtbij een overwinning tegen het ambitieuze Japan, maar een kopbal van Ogawa ging via ex-STVV-speler Kamada nog in doel en 2-2. Meer tevreden gezichten dus bij de Japanners na die late gelijkmaker. De neutrale voetballiefhebber was de winnaar dankzij een erg meeslepende tweede helft.
1: En ook op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En Ivoorkust won op de valreep met 1-0 van Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Het weer vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger met vanaf donderdag maximaal boven de 30 graden. Vrijdag wel kans op onweersbuien. Dit nieuws begon met de deal tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan heeft gisteravond laat bekendgemaakt dat er overeenstemming is tussen beide landen en dat de deal vrijdag ondertekend zal worden. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, zoals het Iraanse kernprogramma. Daarover wordt de komende 60 dagen onderhandeld. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd. Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara. Espresso met Clara de Dekker.
9: En onze Rode Duivels, die zullen ook wel een espresso kunnen gebruiken, want zij spelen vanavond hun eerste match op het WK. Toen ik naar hier reed deze ochtend, zag ik al verschillende vlaggen buiten hangen. Dus nu maar hopen dat die er morgen vroeg ook nog hangen.

De Argentijnse pianist Pablo Ziegler, hij is 81, maar een paar jaar geleden is hij een nieuwe carrière begonnen als componist. Daarvoor was hij vooral de vaste pianist van Astor Piazzolla, maar nu schrijft hij dus ook zijn eigen muziek, zoals dit nummer Murga del Amanecer. En we blijven nog even in Zuid-Amerika met deze prachtige aria uit de Baquianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos.

Bach op zijn Braziliaans. Sopraan Maria Baio met die bloedmooie aria uit de Bachianas Brasileiras van Heitor Villa-Lobos. En punk is niet dood, zeker niet in Aalst, want daar loopt momenteel de tentoonstelling Songs of Dissent, met werk van allemaal hedendaagse kunstenaars die zich op de een of andere manier door de punkgeschiedenis hebben laten inspireren. En u blijft zeker niet met honger achter, want er is ook een restaurant dat uitgebaat wordt door kunstenaar Dennis Tyfus, toch ook een beetje een punker. En het is een no-choice restaurant, dus met andere woorden, u eet wat de pot schaft, ook dat is punk. En curator Laura Herman, zij komt er straks nog meer over vertellen, want zij is deze namiddag de gast in Pompidou tussen 17:00 en 18:00.

0: Het Allegretto, het quintet voor piano en blazers van Mozart met pianist Friedrich Guldan. Het is 8:30 en Toon Janssens, je hebt voor ons de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, de Verenigde Staten en Iran hebben een interimakkoord dat vrijdag officieel ondertekend zal worden in Zwitserland. De straat van Hormuz zal vanaf dan weer openen en de Iraanse havens zullen niet meer geblokkeerd worden. Er blijven wel nog grote vraagtekens, onder meer over het Iraanse kernprogramma. De komende 60 dagen zal daarover dan nog verder onderhandeld worden. Op de luchthaven van Zaventem is er voorbije nacht een spontane staking uitgebroken bij een bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking gaat duren en waarom het personeel het werk heeft neergelegd. Aan sommige check-in-balies zijn er daardoor wel langere wachtrijen, maar al bij al is er geen grote hinder. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK-voetbal begonnen. Het speelde 2-2 gelijk tegen Japan. De vier doelpunten vielen allemaal in de tweede helft en de ultieme gelijkmaker van Japan kwam helemaal op het einde van de match. En nog op het WK heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Zweden staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. En dan heb ik nog het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt en krijgen we temperaturen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fugue tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zijn muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Clara Live. Harpiste Annelien van Wouwen en l'Orchestre National de Lille met een vrolijke canzonetta van Gabriel Pierné. En het is 9:05. Misschien staat u op dit moment wel voor uw kleerkast na te denken over welke jeans u vandaag gaat aantrekken, welke t-shirt, welk hemd. Dat zijn soms heel moeilijke beslissingen, ik weet waarover ik spreek, maar wees toch maar blij dat u niet in de 18e eeuw leeft, want toen was het allemaal nog veel ingewikkelder. Rokken, onderrokken, strikken, gespen, noem maar op. En zometeen veel meer daarover na dit menuet van Maurice Ravel.

0: Het Radio Symfonieorkest van Stuttgart met het Menuet Antique van Maurice Ravel onder leiding van Stefan de Neef.
1: Espresso.
0: Ik was vanmorgen op 5 minuten aangekleed. Zeker als ik zo vroeg moet opstaan, dan maak ik het mezelf zo gemakkelijk mogelijk. Maar in de 18e eeuw klonk het 's ochtends zo in de dressing. En het korset was aan. He, daar zijn we gelukkig aan ontsnapt. En hoe kleding door de eeuwen heen steeds eenvoudiger is geworden, daarover gaat de tentoonstelling Simplicities in het Mode- en Kantmuseum in Brussel. De expo opende dit weekend. En modejournaliste Veerle Windels, jij bent voor ons gaan kijken. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Veerle, mijn eerste vraag. Heb jij al ooit een korset gedragen? Dat wil ik nu wel weten.
2: Nee, maar ik denk dat het wel interessant zou zijn als we dat dus deden. Dan zouden we allemaal ons toch wel een pak vrouwelijker voelen, denk ik. En misschien anders gaan stappen en zo. Maar dat aantrekken, inderdaad, dat moet een hele klus geweest zijn. Je moest er ook met twee voor zijn.
0: Ja, je moest er personeel voor hebben om je korset aan te trekken. Ah, dus jij wilt eigenlijk gewoon het korset terug invoeren?
2: Helemaal niet hoor.
0: Ik had al even schrik. Want gelukkig, Veerle, de tijden zijn toch veranderd ondertussen, hè?
2: Ja, het ding is dat mode is natuurlijk van alle tijden en alles is mode, zeker vandaag. Maar in die 18e eeuw, 19e eeuw waren er regels. Hè. De Engelse mode was aan zet, het Franse hof gaf de toon aan. En je ziet dat eigenlijk op die tentoonstelling. Men gaat terug naar simplicities. De aanleiding is tweevoudig. Enerzijds de COVID-periode, een periode waarin wij niet naar ons werk moesten gaan. Dus we gingen anders gekleed in die tijd, dat is één ding. En dan anderzijds is de curator op een bepaald moment gestoten op een rieten hoed met een bloemversiering op. En ze dacht, die retour naar de natuur zat er echt in, eind jaren 18e eeuw. Mm-hmm. Laten we daar misschien iets mee doen, laten we die dingen combineren.
0: Oh, ja.
2: En het is dus een expo geworden rond 6 thema's, met heel veel kledij in glazen kasten, die een beetje... hoe moet ik het zeggen, de tijden lopen door elkaar. Dus je loopt soms wat verloren in de tijd. 18e eeuw kan naast 1920 staan en evengoed naast een hedendaags stuk van Prada of Margiela of Marie-Adam Leenaert. Dus dat is ergens zo een beetje een zoektocht. Maar het gaat erom dat in tijden als Marie-Antoinette bijvoorbeeld, wat we toch vereenzelvigen met het meest luxueuze hof van Versailles.
0: Ja, enorm. Jurken, torenhoge kapsels, denk ik dan meteen.
2: Absoluut, met boten in en wat van alles en nog wat in. Inderdaad, maar zij had haar Hameau de la Reine op Versailles, haar boerderijtje. En daar, we zien dat heel goed in die film van Sofia Coppola, Marie-Antoinette, dat ze daar dan...
0: Voor vestimentaire vereenvoudiging gezorgd? Want dat kan ik me
2: dat wilde zij wel, ja.
0: Ah, ja.
2: Dat wilde zij wel. Dus op de expo hangt, het is wel een replica, maar van zo'n jurken, een witte, heel dunne jurk. Heel leuk ook. Heel, hoe moet ik zeggen, vrij, maar ook fris. En wat geestig is, is dat ze in die jurk geschilderd is door Vigée Lebrun, haar hofschilderes. Men vond dat schilderij niet passen bij de rest. Dus Vigée Lebrun heeft dat opnieuw moeten schilderen. Want dat was toch not done. Het was te natuurlijk. Het was te anders
0: simpel.
2: Dan... Te simpel. Te simpel, dat is het, ja.
0: Ja, al die jurken allemaal goed en wel, Veerle. Maar op een bepaald moment zijn vrouwen wel in de kast van hun man beginnen kijken. Want plots begonnen we broeken te dragen. Wat lange tijd absoluut not done was. Hoe is dat precies gekomen?
2: Ja, dat hebben we aan Coco Chanel te danken natuurlijk. Hè. Dus Coco Chanel die had wel eens een lover hier en daar en ze keek graag in die garderobe en zij vond het... Ze vond het niet kunnen dat dames geen pantalon mochten dragen. Dat korset heeft zij ook aan de kant gelaten. Zij heeft ook haar haar geknipt. Ze heeft naar de zon gekeken en de parasol aan de kant gelegd. Dus zij heeft heel veel dingen gedaan waar wij haar eigenlijk als vrouwen dankbaar moeten voor zijn.
0: Ja.
2: Ja, ook de cardigan, dus dat is dat gebreid vest met knopen. Ja, dat heeft zij geleend te garderobe van haar man. En daar heeft ze ook een stuk voor vrouwen van gemaakt. Ja. Terwijl dat vroeger enkel gedragen werd door mannen.
0: Ja.
2: Dat soort dingen, dat is wel fijn dat je ziet dat het altijd in evolutie is. Hè. Dingen bewegen voortdurend. Het is, laat het maar vloeien. Hè.
0: Ja, ik ben Coco Chanel heel dankbaar. Of ik zat er nu ook in de studio in een korset met een jurk waar ik niet meteen de deur zou binnen kunnen. Dus op de expo, Veerle, krijgen we ook hedendaagse stukken te zien. Kunnen we vandaag volgens jou spreken van simplicity, van eenvoudige kledij? Of zijn we dat onderweg toch ook weer ergens kwijtgeraakt?
2: Het straatbeeld is natuurlijk één ding. Je mag niet vergeten dat als we spreken over dingen die we in musea zien, dan hebben we het vaak over hofkledij. Mm. Dan hebben we het dus eigenlijk over kledij gedragen door mensen die inderdaad, zoals je al zei, aangekleed worden. Die echt mensen in dienst moeten hebben om hen te helpen. En als je dan kijkt naar vandaag de dag, ja, op straat worden wel andere dingen gedragen. Hè. Een van de grootste, meeste vragen die ik krijg als ik een lezing geef ergens, is: maar wie draagt dat allemaal? En dat is omdat je inderdaad bepaalde kledingstukken die we op catwalk zien absoluut niet tegenkomen op de tram. Hè.
0: Nee. Maar het is wel mooi om naar te kijken.
2: Ik pleit wel naar dat soort dingen. Ik pleit wel om misschien iets meer te durven op feestjes en zo. Doe eens gek, ga eens uit de bol.
0: Dat vind ik een heel mooi advies op deze maandagochtend, Veerle Windels. En voor de rest moeten we gewoon gaan kijken naar Simplicities in het Mode- en Kantmuseum in Brussel. We hebben nog even tijd, want de expo loopt nog tot begin januari 2027. En doe eens gek, Veerle Windels, ik ga het onthouden. Dank je wel.
2: Fijne week, bye.
0: Dank je.
2: Dag.

De jonge Canadese pianist Jan Lisetsky met het Rondo Capriccioso van Felix Mendelssohn. En het is bijna 9 uur. Als u nog niet helemaal goed wakker bent, blijf dan zeker luisteren, want Tinne gaat deze voormiddag op zoek naar de ideale ochtendmuziek in ampersand. Dus geniet ervan en wat mij betreft heel graag tot morgen vroeg.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Marius Borg-Hoijby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, krijgt 4 jaar cel. Die straf heeft de rechter in Oslo net uitgesproken. De Noor van 29 is onder andere schuldig aan 2 verkrachtingen, mishandeling binnen intieme relaties en druggebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft hij de verkrachtingen altijd ontkend. Op dit moment leest de rechter het vonnis nog voor. Het telt in totaal meer dan 120 pagina's. Marius zelf is niet aanwezig bij de uitspraak. Hij volgt alles via videoverbinding. Hij en het Openbaar Ministerie kunnen ook nog in beroep gaan. De Verenigde Staten en Iran hebben na meer dan 3 maanden oorlog een akkoord bereikt. Vrijdag worden officieel de handtekeningen gezet in Zwitserland. Die dag moet de straat van Hormuz weer opengaan, die door Iran geblokkeerd wordt. De straat van Hormuz is van wereldbelang omdat er zoveel olie en gas door vervoerd wordt. De Verenigde Staten stoppen dan met de blokkade van Iraanse havens. Dit is wel nog maar een voorlopige deal, zegt Midden-Oosten-expert Jens Fransen.
1: Wat eigenlijk nu is afgesproken is dat er vanaf vrijdag onderhandeld zal worden. 2 maanden lang. Want de echte onderhandelingen die moeten eigenlijk nog beginnen. En waarover gaan die? Die gaan over dat omstreden atoomprogramma van Iran. Iran heeft hoogverrijkt uranium. En dat is de grondstof voor een kernbom. En dat hoogverrijkt uranium zal nu moeten worden ontmanteld of zal moeten worden ontklaargemaakt. Maar wie dat juist gaat doen en waar, dat is nog onduidelijk. Dit is het Midden-Oosten, altijd nog veel vragen, maar voor nu toch een stuk goed nieuws.
0: Door het akkoord zou de oorlog van Israël en Libanon ook moeten stilvallen, maar de Israëlische premier Netanyahu heeft nog niet gereageerd, zegt Lennart Swolfs, correspondent in Israël, maar de afgelopen dagen is er wel al veel kritiek geuit vanuit politieke hoek.
2: En dat heeft er vooral mee te maken dat de oorlogsdoelen van Israël niet behaald worden. Het belangrijkste oorlogsdoel is voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt. Gaan ze de komende 60 dagen nog over onderhandelen. Dus daar is veel kritiek op. En de andere 2 belangrijke oorlogsdoelen, het ontmantelen van het ballistische raketprogramma van Iran en ervoor zorgen dat Iran stopt met steun aan bondgenoten in de regio. Daar wordt eigenlijk niet eens over gesproken. En dan weten we sinds gisteren ook nog dat de gevechten in Libanon moeten stoppen. Dus er is wel echt heel veel kritiek hier op die afspraak.
0: Intussen lopen de internationale reacties op het akkoord ook binnen. Europa is voorzichtig positief. Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk spreken van een diplomatieke doorbraak en een kans om de rust in de regio te herstellen. Europees buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat het akkoord overal wordt toegejuicht en hoopt dat het stand houdt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bekijken vandaag wat Europa kan bijdragen aan de volgende fase. De Oekraïense president Zelensky noemt de Russische aanval op het Holenklooster in Kiev een van de zwaarste misdaden tegen de christelijke cultuur tot nu toe. Bij een grootschalige Russische raket- en droneaanval vannacht vatte het dak van de Maria Hemelvaartkathedraal vuur. Het klooster staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Zelensky roept de G7-landen op om druk op Rusland om die op te voeren en Oekraïne meer luchtafweer te leveren. Op de luchthaven van Zaventem is er afgelopen nacht een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner, een van de 2 bagageafhandelaars op de luchthaven. De aanleiding is niet duidelijk. Voor een deel van de reizigers is er op dit moment hinder, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
3: Mensen die een vlucht hebben, die wordt afgehandeld door Aviapartner, kunnen impact ondervinden. Hè. Wachttijd aan de check-in-balie en ook de vlucht kan vertraging oplopen. Momenteel zijn er een 15-tal vluchten die vertraging hebben opgelopen van een 1 à 2 uur.
0: Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen nog wat bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Vergeet NIMBY, oftewel Not in My Backyard. Fleur Moors leert ons in het laatste nieuws het begrip NIMO kennen. Not in my own wallet. Zodra een beleidsbeslissing de eigen portemonnee zou raken, schiet bijna iedereen in een kramp. Een extra rijke tax, laat maar komen, zegt 3/4 van de Belgen. Niemand denkt toch dat hij zelf bij die grote vermogens hoort. Maar meer dan 4 euro betalen bij de huisarts, oh wee. Het is daardoor dat we politici dwingen lafaards te zijn. Miljarden wegsnijden van het begrotingstekort is onvermijdelijk ook snijden in het vlees van burgers. Pijnloos is dat nooit. Maar wie vandaag niet ingrijpt, schuift de miserie gewoon voor zich uit. Het abortusdebat krijgt aandacht in de morgen. Dat CD&V een uitbreiding van de abortustermijn afwijst, is verdedigbaar. De manier waarop de partij dat debat voert, veel minder, vindt Stavros Kelepouris. Net zoals andere partijen het recht hebben om een andere ethische grens te trekken. Maar het is CD&V dat al twee regeringen na elkaar de coalitiepartners afdreigt. Als het parlement vrij mag stemmen over abortus, laten wij de regering vallen. CD&V wil geen vrije stemming, omdat ze weet dat ze die grandioos zou verliezen. In het belang van Limburg gaat het over de vestiging van wapenfabrikant FN in Zutendaal. Die krijgt een vergunning om uit te breiden. Economisch gezien is dat goed nieuws, maar het gaat om een uitbreiding van de productiecapaciteit voor munitie. Hoe begrijpelijk de nood aan defensie ook is, het blijft wrang dat extra jobs vandaag steeds vaker verbonden zijn aan een industrie die leeft van een wereld die onveiliger wordt. Lieve Sioen van de Standaard ziet dat de controle over de krachtigste technologische innovatie van deze tijd voor het eerst als geopolitiek instrument is ingezet. Vrijdag besliste de Amerikaanse regering dat alle niet-Amerikaanse bedrijven, organisaties en individuen de toegang moet worden ontzegd tot Fable en Mythos. America First dus, dat is een confronterende vaststelling voor Europa. Hier is er wel wetgeving om de macht van Amerikaanse technologiebedrijven ondergeschikt te maken aan het belang van consumenten of de vrije concurrentie. Maar daar ben je weinig mee als Europese bedrijven geen alternatief kunnen aanbieden voor Mythos, Claude of GPT-5.5. Peter Meijlemans van het Nieuwsblad keek naar het feestje van de jarige Trump. Het was er een met veel show. De dag zelf was wel een koude douche. Geen deal met Iran en een Israëlische premier die hem uitgerekend op zijn verjaardag de middenvinger opstak door Beirut aan te vallen. Trump heeft het imago van de VS in de wereld gekelderd. Netanyahu dat van Israël verwoest. Wie dat zegt, wordt er snel van beschuldigd anti-Amerikaans of zelfs antisemitisch te zijn. Om het in de taal van Trump te zeggen, dat is bullshit. Het is geen oordeel over de Israëlische of Amerikaanse burgers. Meer nog, zij hebben ieder steun nodig in deze moeilijke dagen. Een strenge houding tegenover hun leiders kan hen alleen maar helpen. Ook Bart Haak heeft het in de tijd over Trump. Zijn politieke nalatenschap zal grotendeels bepaald worden door de chaos die hij creëerde. We hadden al de comeback van de Europese defensie. Door de oorlog met Iran krijgen we nu ook verhoogde urgentie om fossiele energie af te bouwen. Zelfs moest er een vredesdeal komen, zal dat gevoel van potentiële chaos en kwetsbaarheid blijven. Het versnelt een transitie die al bezig was, maar nu nog urgenter wordt. Weg van fossiele energie. We blijven in de VS, maar dan voor het WK-voetbal. Over het WK-voetbal dat vorige week werd afgetrapt, en zeker over de Verenigde Staten als medegastland, valt heel wat te zeggen. En dat is meestal niet erg vleiend, schrijft Patrick van der Perre in Gazet van Antwerpen. Maar ondertussen is en blijft het WK één van die momenten waarop mensen zonder scrupules en vaak uitzinnig verbroederen. Voor even zijn de zorgen en de sleur van het dagelijkse leven vergeten. Het is maandag 15 juni, ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
4: Ampersand met Tine de Donder.
6: Een hele goede morgen. Is het een goede morgen? Bent u in een goede stemming en bestaat er zoiets als een ochtendstemming? Zo ja, welke muziek past daar dan bij? Voor Edward Grieg was het in elk geval deze.

Bergen Philharmonic Orchestra in de morgenstemming van de Peer Gynt-suite van Edvard Grieg. Het zou vandaag zijn verjaardag geweest zijn, want hij werd 183 jaar geleden geboren. En deze morgenstemming is natuurlijk zijn allerbekendste werk. En dat is voor ons de aanleiding om een hele ampersand te maken rond de vraag: welke klassieke muziek past bij uw ochtendstemming? Bestaat er zoiets als de ideale klassieke muziek om rustig mee wakker te worden? Of misschien iets meer uptempo, zodat u meteen goed wakker bent. Laat het mij maar weten. Al uw suggesties zijn welkom via de gekende weg, ampersand@clara.be, of via een bericht via het Clara-kanaal op VRT Max. En terwijl ik wacht op uw suggesties, laat ik een lied horen van Lodewijk Mortelmans: Hoe schoon de morgendauw.

Bariton Dietrich Fischer-Dieskau met Wolfgang Sawallischin, Felix Mendelssohn en Morgan Groos. En daarvoor Werner van Mechelen met Jozef de Beenhouwer. We zijn vandaag op zoek naar mooie muziek om goedgezind mee wakker te worden. Of misschien blijft u liever nog een beetje wegdromen. Zo belanden we bij Edward Elgar's en Chanson de Matin.

Charlie Seam op viool en Itamar Golan aan de piano in Edward Elgar's en Chanson de Matin. Ochtendelijke muziek, daar zoeken wij vandaag naar. En dit past wel bij een lome ochtend. Wanneer een mens nog een beetje slaperig is en alles traag op gang komt. Het is de Entrée de Poligny uit Les Boréades van Jean-Philippe Rameau.

Les Musiciens du Louvre, onder leiding van Marc Minkowski, in een deel uit de orkestsuite Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. Johan heeft een verzoekje ingestuurd over muziek die past bij de ochtendstemming. Hij schrijft La Mer van Claude Debussy. Dat beschrijft het ontwaken van de zee bij ochtendlicht. Wij gaan luisteren naar het eerste deel uit die suite, De l'aube à midi sur la mer.

0: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
1: Clara, live.

Anima Eterna Brugge in het eerste deel uit La Mer van Claude Debussy. Jo heeft gereageerd in de app. Hij, of zij, schrijft veel rustige muziek om bij wakker te morgen te worden. Vanmorgen allemaal goed en wel, maar mijn ochtenden zijn soms toch ook anders. Wanneer ik mij bijna overslaap en dan ineens wakker schiet en dan de hele dag het gevoel heb dat ik overal achteraan hol. Ken je dat gevoel? Zo brusk ontwaken. Kan je daar ook een muziekje bij zoeken? En dat hebben wij gevonden, want dit is Un réveil en sursaut van Giacchino Rossini.

Een werk om stevig mee wakker te worden. Het was een deel uit Péché de vieillesse van Giacchino Rossini door de Duitse pianist Stefan Irmer. Een jaar of 4 geleden schreef componiste Rachel Portman het werk First Morning of the World in opdracht van mezzo-sopraan Joyce Di Donato. Want zij wou een wereldwijd project starten rond milieubewustzijn. Een muzikale oproep om ons opnieuw te verbinden met de natuur. Joyce Di Donato zingt het hier zelf ook, met verzen als: kunnen we proberen om de aarde weer wat beter te begrijpen? De taal van de bomen en het geluid van de vogels in het Hof van Eden. Dit is First Morning of the World.

Joyce Di Donato met Il Pomodoro in een compositie van Rachel Portman. Arlet heeft een verzoekje ingestuurd, net zoals elke ochtend. En zij wil graag elke dag ontwaken met Gabrielle Fauré, want die heeft zoveel mooie dingen geschreven die passen bij dit thema. Vandaag kiezen wij voor een bewerking van zijn stuk Après un rêve.

De nacht mocht nog even langer blijven duren. Après un rêve van Gabriel Fauré met Camille Thomas op cello en Julien Libert aan de piano. En het is nog Maurizio Pollini, die speelt een arabesque van Robert Schumann. Tot aan het nieuws.

0: 10 uur goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. Marius Borghoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor verkrachting en mishandeling. Dat heeft de rechtbank in de Noorse hoofdstad Oslo beslist. Het vonnis stelde meer dan 120 pagina's. Helen Goedgebeur heeft de uitspraak gevolgd in Oslo.
1: Hier in de rechtszaal is zo net het verdict gevallen. Marius Borghoiby krijgt 4 jaar cel. Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van Nora Haukland, een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
0: In Libanon wordt hoopvol gereageerd op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, dat vrijdag ondertekend wordt. Iran zegt dat met deze deal al het geweld zal stoppen. Maar de vraag is of Israël ook echt bereid is om te stoppen met bombarderen in Libanon. Israël vecht daar tegen de pro-Iraanse beweging Hezbollah en heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het blijft dus afwachten, zegt Daisy Moore, correspondente in de Libanese hoofdstad Beirut.
2: Dit initiële akkoord is echt veel details die nog ontbreken. Ja, dit zijn de eerste stappen. Maar er komen natuurlijk nog hele lastige vraagstukken aan. Zoals het nucleaire dossier, de sancties, de bevroren tegoeden van Iran. En dan met Libanon als mogelijke dealbreaker.
0: Zodra het principeakkoord vrijdag ondertekend is, zal Iran de straat van Hormuz opnieuw volledig openen en zullen de Verenigde Staten de Iraanse havens niet meer blokkeren. Maar over een aantal moeilijke punten, zoals het Iraanse kernprogramma, moet nog verder onderhandeld worden in de komende 60 dagen. Het Verenigd Koninkrijk wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Dat kondigt premier Starmer aan. Een volledig verbod is volgens hem de juiste keuze. Het gaat om platformen als TikTok, Snapchat en Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië met ook beperkingen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. De regelgeving moet voor kerstmis door het parlement. Het verbod zelf treedt dan begin volgend jaar in werking. Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds, niet te verwarren met het Kinderkankerfonds. Het Kinderkankersteunfonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind met kanker hebben. Maar sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd gebruikt werd om kinderen met kanker te helpen. En vandaag is het zover voor de Belgen op het WK-voetbal. De Rode Duivels spelen om 9 uur vanavond tegen Egypte. In theorie zijn ze favoriet, maar aanvoerder Yuri Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten.
3: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Het weer. Vandaag wordt het gedeeltelijk bewolkt. Temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijke kans op regen of buien. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
5: En goedemorgen en welkom terug. We zijn nog altijd op zoek naar de meest passende muziek bij uw ochtendstemming. Omdat de maker van de bekendste morgenstemming, Edvard Grieg, vandaag geboren werd, 15 juni. Dit is alvast een rustige ochtendpastorale van de Letse componist Peteris Vasks.

Albrecht Maier met het Symfonisch Orkest van Letland in een hobo-concerto van Peteris Vasks. Mieke stuurde dit bericht. Een dag hoeft niet altijd rustig te beginnen, zoals met de morgenstemming van Grieg. Je kan hem ook schallend laten beginnen. Dat deden wij bijvoorbeeld op de weekends met het koor van de universitaire parochie van Leuven, eind jaren 60. Wij lieten de deelnemers namelijk wakker worden met de trumpet tune van Henry Purcell. Een groot voordeel, iedereen was meteen helemaal wakker. En Mieke schrijft nog, ook thuis speelden wij deze muziek op bijzondere feesten om zo de toon te zetten. Dus past deze vandaag toch ook.

De trumpettune van Henry Purcell. We gaan dan verder met de ochtendlijke muziek van op de Britse eilanden. Dit is een van de folksongs Early One Morning, een arrangement van een stuk van Benjamin Britten.

sopraan Maria Jette met Judith Kogan op harp in muziek van Benjamin Britten. Jean-Paul stuurt hier een bericht. Gelukkig heb ik maar zelden de wekker nodig om mij uit bed te krijgen. Maar als het toch nodig is, dan programmeer ik die graag 10 minuutjes te vroeg. En dat doe ik graag met Alexander Borodin, zijn In de Steppen van Centraal-Azië. Er is voor mij geen zachtere manier om wakker te worden en ook nog eventjes te blijven liggen.

Tsjechisch Filharmonisch Orkest nam ons mee naar de steppen van Centraal-Azië. Muziek van Alexander Borodin. Dat is de perfecte muziek om in te stellen op uw wekker, volgens Jean-Paul. Stefan die zegt dan weer, voor mij muziek bij het ochtendgloren, dan kies ik voor het madrigaal Quando l'alba in Oriente van Claudio Monteverdi.

sopraan Maria Christina Kier en bas Stephen MacLeod in Quando l'alba in Oriente van Claudio Monteverdi. Een berichtje dan van Constant, die zegt... Ik ga even terug in de tijd. Het is bijna 30 jaar geleden dat wij met onze 3 tienerdochters met de auto naar Italië reden. Wij overnachten telkens in de jeugdherberg van Menaccio aan de oevers van het Como-meer. Die lag zo'n beetje tegen de helling. En 's morgens kreeg je daar het ontbijt met een latte macchiato en veel Italiaanse zoetigheden in die langwerpige veranda in de ochtendzon met een prachtig uitzicht op de andere oever van het meer. Met zijn bergen en groen en dan een goede morgen in alle talen. En elke morgen weer klonk daarbij muziek van Vivaldi. Heerlijke tijden.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Koffer gestolen in Kreta?
3: Oh nee.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Clara Live.
4: Continuo met trompetisten Manu Melaerts en Alain de Ridder. Het was een vakantieherinnering van Constant aan de ochtenden in Italië. En die passen wel bij het verzoek van Ronald, want hij schrijft... De landlady van de B&B in het boekendorp Hay-on-Wye, waar ik jaarlijks heen trek, die speelde elke morgen tijdens het ontbijt heerlijke Britse klassieke muziek. Natuurlijk ook The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams. Graag dit prachtig stukje muziek, zo vertoef ik weer eventjes in dat geweldige, heerlijke Wales.

Isabelle van Keulen met het NDR Radio Philharmonisch Orkest in The Lark Ascending van Ray Vaughan Williams. Wij zoeken vanmorgen ideale muziek voor uw ochtendstemming. Bijvoorbeeld deze beroemde aria Mattinata van Ruggero Leoncavallo. Jonas Kaufmann smeekt zijn geliefde om wakker te worden, want de dageraad is daar. Bewogen door een geheimzinnige huivering opent hij de deur voor de grote zon en zo wordt de schepping wakker.

Jonas Kaufman in Mattinata. En dit is nog Alain Planès met een dromerig stukje piano. De Rêverie van Claude Debussy.

Alain Planès. En ondertussen is het bijna 11 uur. Ik heb nog Katia Bouniatischvili in een arrangement van een kantate van Johann Sebastian Bach. Was mir behaagt, is nur die muntere jagd. Tot zo.

0: 11 uur, goedemorgen, 14 nieuws met Sophie van der Dokt. De Belgische Redersvereniging is opgelucht dat er een principeakkoord is tussen de VS en Iran om vrijdag de straat van Hormuz vrij te geven. Maar ze blijven voorlopig wel voorzichtig. Belgische schepen in de regio zullen pas door de straat kunnen varen als het akkoord effectief getekend is. Maar zo dicht stonden de VS en Iran nog niet bij een effectief akkoord. En dat is goed nieuws voor de bemanning op de schepen daar, zegt Loïc van Staaij.
1: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflict situatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
0: In Libanon gaan de gevechten intussen gewoon door. Het Israëlische leger voerde vannacht en vanochtend nog aanvallen uit op het zuiden van het land. De Libanese autoriteiten waarschuwden mensen die op de vlucht zijn om niet te snel terug te keren. Dat zijn er meer dan 1 miljoen. De Israëlische minister van Defensie Katz zegt dat het leger voorlopig in Zuid-Libanon, Syrië en Gaza blijft. En minister van Veiligheid Ben-Gvir gaat nog verder. Volgens hem bindt het akkoord Israël niet en moet de pro-Iraanse beweging Hezbollah eerst volledig ontmanteld worden. Morgen zakt de maximumprijs voor diesel weer onder 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Als de deal van afgelopen nacht tussen de VS en Iran stand houdt, zullen de olieprijzen nog verder dalen en tanken zal dan ook goedkoper worden. De olieprijzen schommelen sinds het begin van de oorlog eind februari voortdurend op een hoog niveau. Door het WK voetbal duiken er meer namaak voetbalshirts op. Vorige week heeft de douane 1300 valse shirts onderschept en die zullen vernietigd worden, zegt topman Christian van der Maren.
2: Al die namen die komen uitsluitend van China. Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen daar in de buurt in Azië. Maar 95% of zelfs meer productie is daar China. We onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
0: De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Premier Starmer heeft dat aangekondigd. Een volledig verbod is volgens hem de juiste keuze. Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië, met ook beperkingen op livestreams, gaming-apps en AI-chatbots. De regelgeving moet voor kerstmis door het Britse parlement. Het verbod zelf zou dan begin volgend jaar van kracht worden. Gedeeltelijk bewolkt vandaag en temperaturen tot 21 graden. Ook morgen eerst nog wat bewolking met plaatselijk kans op regen of buien. Vanaf woensdag wordt het warmer en zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Tine de Donder.
4: En goedemorgen. We zijn maandag voormiddag. Het is de verjaardag van Edvard Grieg, de man die de ochtendstemming perfect in muziek kon vertalen. En daarom zoeken wij vandaag nog andere stukken die passen bij dat ochtendgevoel. Dit werk van Ottorino Respighi bijvoorbeeld. Dat is ideaal om rustig, dromerig bij wakker te worden en van start te gaan.

Tempest, een symphony orchestra in een deel van de antieke dansen van Ottorino Respighi. Jeff schreef een bericht: ik heb toch graag iets vrolijks om de dag mee te beginnen, als tegengif bij al dat slechte nieuws in het journaal. Wat denken jullie van dit scherzo van Georg Philipp Telemann? Verkocht.

De Parnassi-muzici speelden het derde scherzo van Georg Philipp Telemann. Bruno laat weten dat hij het heerlijk vindt om wakker te worden met het gekwetter van de vogeltjes. In Gli Uccelli laat Ottorino Respighi die vogels een vrolijk ochtendconcert geven onder uw slaapkamerraam. Dus graag nog eens deze muziek.

Orpheus Chamber Orchestra in Gli Uccelli van Notorino, Respighi. Neil heeft ook een verzoek ingestuurd met het verhaal erbij van Wolfgang Amadeus Mozart, die zijn echtgenote kregen moeilijk uit bed, maar uiteindelijk lukte het dan toch om hem aan het werk te krijgen door een onopgelost akkoord te spelen. Misschien daarom vanmorgen toch iets uit dat dissonante kwartet van Mozart.

kwartet ook al speelde het Allegro uit het dissonante kwartet van Wolfgang Amadeus Mozart. Louis had ook nog een goede suggestie. Hij schrijft, het gezegde gaat dat de ochtendstond goud heeft in de mond, maar hoe kunnen we dat gevoel in muzieknoten vatten? Een van de componisten die dat heeft proberen te doen is Melanie Bonis, of Mel Bonis. Zij schreef een prachtig klein tweeluik voor pianotrio met de titel Soir Matin. Opus 76. Daaruit vandaag graag het deel Matin Andantino.

ontluikende muziek van Mel Bonnies. Onze vraag vandaag was: welke klassieke muziek past bij uw ochtendstemming? Bestaat er zoiets als klassieke muziek om rustig mee wakker te worden en mee op te staan? En ik moet zeggen, na 2,5 uur, ik kreeg toch opvallend veel verzoekjes binnen over wakker worden in de zomer, in de vakantie. Dus ik vermoed dat we misschien met z'n allen een beetje nood hebben aan vakantie. Rustig ontwaken in elk geval, op een dag dat niks moet.

tijd in beslag. Al die adellijke vrouwen die konden dus toen rustig wakker worden. Het was gewoon een en al me-time. En dan vaak ook nog met de gepaste muziek. Dus mag het voor mij vandaag wel iets zijn van Franse barok. En zo belanden wij bij deze van Jean-Baptiste Lully.

Café Zimmerman in drie delen uit Jean-Baptiste Lully zijn Suite d'Air d'Opéra. Ik kreeg hier ook opvallend veel berichtjes vandaag over de muziek op uw wekker. En wij maar denken dat u wakker wordt met een wekkerradio die op Clara staat. Maar nee, Dirk die schrijft hier. Ik had jaren geleden een radiocassettewekker en ik liet mij dan elke morgen wekken met de ouverture van La Traviata. Zalig om zo zachtjes wakker te worden. Misschien past die muziek vandaag ook wel.

Berliner Philharmoniker in de prelude uit La Traviata van Giuseppe Verdi. Eefje stuurde net ook nog een bericht. Zij zit bij de kapper Kaprijke in Gent, waar blijkbaar Clara op staat. Dat horen wij graag. En Eefje vraagt vanuit de kapperstoel een werk aan van Frederick Delius. On Hearing the First Cuckoo in Spring.

Bergen Philharmonic Orchestra in On Hearing the First Cuckoo of Spring. En zo zit deze ampersand er bijna op. Ik heb nog een mooie ochtendgroet. Obade van Louis-Theodore Gouvy door het pianoduo Tal en Groothuizen. En dan is de ochtend echt wel voorbij, maar dan is er ook Olaf Grondelaars met Music Matters. Ik wens u nog een mooie dag bij Clara en heel graag tot morgen in Django. Bye bye.

0: symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal. Laat u meevoeren door de adembenemende aria's op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
1: Het is 12 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Het principeakkoord tussen de VS en Iran heeft de oorlog van Israël in Libanon nog niet doen stoppen. Toch zijn de internationale reacties voorlopig voorzichtig positief. De zoon van de Noorse kroonprinses heeft 4 jaar cel gekregen en de douane onderschept veel namaak voetbalshirts nu het WK voetbal aan de gang is. In het zuiden van Libanon gaan de gevechten op dit moment gewoon voort, ondanks het principeakkoord tussen de VS en Iran. Onder dat akkoord valt ook het stilleggen van het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse beweging Hezbollah. Maar in Israël is er weinig enthousiasme over, zegt correspondent Lennart Swolfs vanuit Tel Aviv.
2: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz. En die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven. Om ja, de grens te bewaken, de burgers in het noorden van Israël te beschermen. Ja, en daarnaast klinkt er toch wel veel kritiek vanuit de coalitie. De ultra-rechtse coalitiepartners van Netanyahu. Ben-Gvir en Smotrich bijvoorbeeld, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
1: Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord. Maar op het terrein in Libanon lijkt er voorlopig weinig te veranderen. Tom van de Wegen, hoe zit dat nu precies?
3: Wel, ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Het is daar gewoon nog niet veilig, klinkt het. Bij de Libanezen valt te horen dat Israël niet te vertrouwen valt. En de kern van het probleem is dat Israël zelf geen partij is bij dit akkoord en laat verstaan dat het zijn troepen voorlopig niet terugtrekt. Elders wordt er wel positief gereageerd, ook bij ons. Premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens.
4: En we zullen natuurlijk de uitvoeringen van nauwlettend volgen.
3: Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat. Cruciaal voor de wereldeconomie.
1: Dankjewel, Tom. De Belgische Redersvereniging is hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat, maar wacht voorlopig nog af. De Belgische schepen zullen pas kunnen varen als de handtekeningen effectief onder het akkoord staan, zegt Loïc van Staaij.
5: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen. Dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
1: De aankondiging van het principeakkoord doet de beurzen alvast stijgen en de olieprijzen dalen. Een vat Noordzeeolie is gezakt naar zijn laagste prijs sinds begin maart. De maximumprijs voor diesel wordt morgen weer onder de 2 euro per liter. Ook dat was al 3 maanden geleden. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Marius Borkhøiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Helen Goedgebeur volgde de uitspraak in de rechtbank in Oslo.
6: Marius Borkhøiby dømmes voor overtredelse av til fengsel i vieren hoor.
1: Het verdict voor Marius Borg-Hoijby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaten gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
7: En zoals gezegd, delen van dommen, zijn we vernieuwd met, delen van dommen, zijn we meer kritisch geteeld, kansen.
1: Marius zelf is niet in de rechtbank, hij heeft gevolgd via videoverbinding.
8: In Oekraïne zijn vannacht opnieuw 9 doden gevallen bij Russische aanvallen. 5 in Kharkiv en 4 in Kiev. Daar werd ook het historische Holenklooster zwaar beschadigd. Jeroen Rijgaard.
9: De gouden koepel staan er nog, maar niet de zon of maan, maar metershoge vlammen weerkaatsen erin. Een drone heeft het dak van de kathedraal van de Werelderfgoedsite in lichterlaaien gezet. Reddingsdiensten doen alles om de schade te beperken, zegt de Oekraïense binnenlandminister. Maar het is niet makkelijk door de vele houten structuren. Het zijn beelden die doen denken aan de Notre-Dame in Parijs. Alleen zijn deze niet ontstaan door een ongeluk, maar... door een barbaarse aanval, zegt de patriarch, terwijl hij met zijn voeten in het bluswater staat tussen de eeuwenoude muren. Naast de materiële schade is ook de menselijke tol vannacht in Oekraïne opnieuw hoog. Oorlogsmisdaden noemt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas het.
10: Attacks on civilians also UNESCO heritage site, so these are all war crimes that Russia is committing.
9: Met sancties en het aanpakken van de schaduwvloot wil de EU de druk op Rusland blijven zetten. En in Oekraïne blijft het intussen puinruimen.
8: Door het WK voetbal onderschept de douane meer namaak voetbalshirts dan anders. Vorige week werd een partij van meer dan 1300 valse shirts onderschept die nu vernietigd zullen worden. Peter de Kroebele ging kijken bij de douane op Brucargo op Brussels Airport.
11: Hier zie je nu 2 grote dozen.
12: Allerlei voetbalshirts, ook van de Rode Duivels, de Mannschaft en Brazilië. En als je online koopt, hoe kan je namaak best vermijden? Christian van der Waarde, administrateur-generaal van de douane.
11: 1, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond. Is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
12: En van waar komt dat dan allemaal?
11: 95% of zelfs meer productie is daar China. Het meest onderschep hebben we ook wel in Luik, omdat daar die Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
12: De gouden tip.
11: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vals.
12: Vorig jaar onderschepte en vernietigde de douane in ons land goed 40.000 namaakproducten.
8: Vanavond onze tijd begint het WK voetbal ook voor de Rode Duivels. Ze spelen om 9:00 tegen Egypte. Tom Boudewil in Seattle, zijn de Duivels er klaar voor?
13: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12:00, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30. Zo wordt voorspeld.
8: Dankjewel, Tom. Bij ons tot 21 graden vandaag. Bewolkt, maar droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui en al tot 25 graden in de Kempen. Tegen donderdag klimmen de maximumtemperaturen boven 30 graden. De opener van het nieuws was het principeakkoord tussen de VS en Iran. Internationale reacties zijn positief, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren in Libanon. Meer in de app van VRT Nieuws.
14: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
15: Goedemiddag.
6: Jeff Neve heeft voor het eerst een passie geschreven. Hij heeft een passieverhaal van schrijver Jeroen Olieslagers op muziek gezet. Uw vlees en bloed, een humane passie heet het. En donderdagavond is de wereldpremière op het Stroomfestival in Dendermonde. Jeff zit volop in repetities daarvoor, voegt daar nog een jetlag aan toe die hij heeft overgehouden aan een week Australië vorige week. Wel, ik kon hem tussendoor toch strikken voor een gesprek. Dat laat ik om iets over 1 uur horen. En ik heb ook muziek van Jeff Neve klaarstaan in dit eerste uur. Nu het overgrote deel van dit eerste uur Music Matters kleurt hoe dan ook Vlaams met werk van Wim Hendricks, Walter Hus, Myrdin de Kouter en Peter Cornet. Dit is eerst iemand die de Britten niet graag aan ons zouden afstaan, denk ik. Henry Purcell. Al klinkt de titel van dit werk best wel fijn in het Nederlands. Strijk die violen en laat u lustig gaan op die luiten.

Strike the Vial van Henry Purcell in een heerlijk swingende uitvoering van Les Musiciens de Saint-Julien. En de contratenor die ons humeur opkrikte was Tim Mead. En dan een eerste Vlaamse componist, Peter Cornet. Die leefde rond de evenwisseling naar de 17e eeuw. Was organist, orgelbouwer ook in dienst aan het hof van aartshertogen Albrecht en Isabella aan de Koudenberg hier in Brussel. Hun hof trokken die tijdelijk heel erg veel organisten en componisten aan, ook vaak internationale namen, zoals de Engelse Peter Phillips of John Bull, die tegelijkertijd met Peter Cornet daar werkten. Nu, Bernard Vaucroul heeft al die organisten verenigd op een nieuw album dat Organ Music from the Low Countries heet, met daarop onder andere deze delen uit het Regina Caeli van die Peter Cornet. En voor de volledigheid en voor de kenners, het orgel dat we horen is dat van de kerk van Schurhoven bij Sint-Truiden van bouwer Ancion van rond 1650.

Twee delen uit het Regina Celli van Peter Cornet. Dat was een Vlaamse componist van rond 1600. Die zoals verschillende Engelse collega's ook in dienst werkte van aartshertogen Albrecht en Isabella. Organist Bernard Focroul heeft nu een volledig album gewijd aan die roemrijke periode voor het orgel aan het Brusselse paleis op de Koudenberg. En van een Regina Celli naar een Agnus Dei dat ook ergens als orgelmuziek klinkt, maar dat hebben we dan te danken aan de zachte textuur van het Vlaams radiokoor, aan sopraan Lore Binon, aan de electronics van Jorrit Tamminga, maar vooral ook aan de muziek van Wim Hendricks.

Naar het hele mooie, stille Agnus Dei uit Revelations van Wim Hendricks. Was ook een echte revelatie toen het uitkwam in 2021 met die mooie stemmen van het Vlaams Radiokor en Laure Binon ook erbij. TW Classics kent u misschien als rockfestival met allerlei grote acts uit het verleden op het podium. Nu, TW Classics is ook de naam van een minifestival in Vorst in Brussel dat dit weekend zijn slotweekend kende. Het wordt ook georganiseerd door de leden van het Senne Strijkkwartet. Zij zijn echte ambassadeurs ook van de strijkkwartetten van Walter Hus. Walter vormde samen met Peter Vermeers, Erik Sleichem en Thierry de Meij in de jaren 1980 het heel invloedrijke Maximalist. Maar hij baande zich nadien een eigen weg. Met 24 preludes en fuga's voor diverse instrumenten. Met verschillende opera's voor Jan de Korte geschreven bijvoorbeeld. Met veel muziek, zelfs met muziek voor de kaporgel. Maar dus ook met verschillende strijkkwartetten. En dit is een fragment uit Walter Hussen zevende strijkkwartet, Jeunesse. Waarin, zoals dat hoort bij jeugdigheid, naast bezadiging toch ook ongeleide onstuimigheid de kop opsteekt. Dit is het Zennekwartet.

0: gaan nog even wachten op die pizzicato op het einde. Het was de eerste beweging uit het zevende strijkkwartet van Walter Huss met het Senna-kwartet. De ondertitel is Jeunesse. Zij concerteren dat Senna-kwartet onder andere op 8 juli tijdens Midi Minim in Brussel en op 9 juli tijdens de Leuze tegenhanger de Zomer van Sint-Pieter. Het zijn hele fijne middagconcerten die ik u van harte kan aanbevelen. En dat Senna-kwartet brengt op die concerten twee vrienden mee, want ze spelen namelijk het eerste strijksextet van Johannes Brahms dan.
1: Music Matters.
0: Gisteren speelde een ander kwartet nog tijdens Côté Jardin in de Bijloken in Gent, het collectief Sonetos del Amor Oscuro, dat de poëzie van Federico García Lorca voor een tweede keer tot leven brengt met een nieuw album, volume 2, Secretos de Melancolia. En die naam zegt het. En nu pakken ze García Lorca zijn meest intieme gedichten aan met hun muziek, die het viertal omschrijft als Zuiderse sprookjesachtige kamermuziek. Dit heet Vendaval. En Wikipedia heeft mij geleerd dat dat een krachtige, stormachtige zuidwestenwind is die vooral voorkomt in de straat van Gibraltar en de Middellandse Zee. Armand Pien, die had het niet beter kunnen bedenken.

Vendaval met de groep Sonetos del Amor Oscuro met onder andere zangeres Helena Casella en gitarist Mirdin de Kouter. En Mirdin zette opnieuw enkele gedichten van Federico García Lorca op muziek. En deze keer is het een ode aan zijn grootvader, schrijft hij in het cd-boekje. Dat was een kunstschilder, Emile de Kouter, die overleed voor Mirdin zijn geboorte. Dus Mirdin heeft hem nooit gekend, maar toch voelt hij ergens dat hij zijn grootvader gekend heeft via zijn schilderijen, waarin hij als geen ander het geheim van de melancholie wist vast te leggen. Dat zijn de woorden van Mirdin de Kouter. En van melancholie gaan we naar uitbundige extraversie. Daar moeten we voor bij gitarist Gael Solal zijn. Zij liet voor haar nieuwe album Rio enkele pianowerken van de Braziliaanse componiste Chiquinha Gonzaga bewerken voor gitaar en kamerorkest.

0: Gaël Solal, samen met haar gitaar, met het orkest Royal de Chambre de Wallonie, in twee delen uit een suite, met muziek van Chiquinha Gonzaga.
1: Music Matters.
0: Ja, die jingle moest nog even wakker worden. Nu, wie dit programma vaker beluistert, die weet dat ik rond dit moment alles graag vooruit wijs naar de gespreksgast in het volgende uur. Wel, dat is pianist Jeff Neven. Hier is hij omgeven door fijn volk als een echtgenoot Andy Dont op sax, met zijn manager Pieter Kind op bastrombone en met zijn goede maat Teus Nobel op trompet. Dit heet Sweet Sad Young Tenor.

Sweet Sad Young Tenor van Jeff Neve, die net terug is van een tournee door Australië met minstens twee van de muzikanten die we hier ook hoorden. Tus Nobel op trompet en Pieter Kind, zijn manager, hier op bastrombone. En Jeff is net op tijd terug, want nu donderdag gaat zijn allereerste passie in première. Is dat dan effectief het lijdensverhaal van Christus? En hoeveel van de muziek is geïnspireerd door zijn grote held Bach? Dat zijn allemaal vragen die ik hem vorige vrijdag kon stellen, omdat hij vandaag volop aan het repeteren is. Ik laat dat gesprek na het nieuws van 1 uur horen. En tot aan dat nieuws is dit nog L'Île Joyeuse van Claude Debussy.

0: Gitarist en componist Finesse is een van de sleutelfiguren in de elektronische muziek. Al meer dan 3 decennia vindt hij zichzelf telkens opnieuw uit. Op 20 juni viert hij bij Bozar de 25e verjaardag van zijn doorbraakalbum Endless Summer, samen met videoartiest Lille Vem. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Een uur goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Het principeakkoord tussen de VS en Iran heeft de oorlog van Israël in Libanon nog niet doen stoppen. Toch zijn de internationale reacties voorlopig voorzichtig positief. De zoon van de Noorse kroonprinses heeft 4 jaar cel gekregen. En de douane onderschept veel namaak voetbalshirts nu het WK voetbal aan de gang is. Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Vannacht kondigden beide aan dat ze vrijdag een deal willen ondertekenen. En die deal moet ook een einde maken aan de oorlog in Libanon. Maar op het terrein lijkt er voorlopig weinig te veranderen. Tom van de Wegen, hoe zit dat precies?
2: Wel, ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. Bij een droneaanval rond de stad Nabatie vielen er gewonden. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Het is daar gewoon nog niet veilig, klinkt het. Elders wordt er wel positief gereageerd. Ook bij ons, premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens.
3: We zullen natuurlijk de uitvoeringen van nauwlettend volgen.
2: Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat. Cruciaal voor de wereldeconomie.
1: Dankjewel, Tom. En zoals Tom ook al zei, ook vandaag gaat Israël dus door met aanvallen op het zuiden van Libanon. In Israël zelf reageren zowel meerderheid als oppositie dan ook negatief op het principeakkoord, zegt correspondent Lennart Zwolfs in Tel Aviv.
4: Premier Netanyahu die heeft nog niets van zich laten weten. Wel zijn defensieminister Katz. En die heeft aangegeven wat hij eigenlijk van de week al herhaaldelijk heeft geroepen. Dat de Israëlische troepen in het zuiden van Libanon aanwezig blijven. Om ja, de grens te bewaken, de burgers in het noorden van Israël te beschermen. Ja, en daarnaast klinkt er toch wel veel kritiek vanuit de coalitie. De ultra-rechtse coalitiepartners van Netanyahu. Ben-Gvir en Smotrich bijvoorbeeld, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
1: En de Belgische Rijdersvereniging is intussen hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat, maar wacht voorlopig nog af. De Belgische schepen zullen pas kunnen varen als de handtekeningen ook effectief onder het akkoord staan, zegt Loïc van Staaij.
5: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen, dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al eens een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
1: De aankondiging van het principeakkoord doet de beurzen stijgen en de olieprijzen dalen. Een vat Noordzeeolie is gezakt naar de laagste prijs sinds begin maart. De maximumprijs voor diesel zakt morgen weer onder 2 euro per liter. Er gaat 8 cent aan af en een liter diesel kost dan maximaal 1 euro en 98 cent. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex-vriendin. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Helen Goedgebeur heeft de uitspraak in het gerechtsgebouw gevolgd.
6: Marius Borg Høiby dømmes voor overtredelse av til fengsel i 4 hoor.
7: Het verdict voor Marius Borg-Hoijby is 4 jaar cel en een schadevergoeding van zo'n 600.000 kronen aan de slachtoffers, zo'n 60.000 euro. Voor 2 aantijgingen van verkrachtingen is hij vrijgesproken wegens twijfel, maar 2 andere vrouwen heeft hij wel verkracht, klinkt het. Op beelden die hij zelf stiekem gefilmd heeft, is volgens de rechter duidelijk te zien dat een van hen aan het slapen was en niet beweegt. De slachtoffers zijn opgelucht, zegt hun advocaat.
8: She's relieved. Because she feels that she's believed.
7: Marius is ook schuldig aan mishandeling, drugsgebruik en vernielingen. Zijn advocaten gaan nu eerst het vonnis van 128 pagina's bestuderen.
9: He's still of the opinion that he is not guilty, so we will consider an appeal now.
7: Marius zelf is niet in de rechtbank, hij heeft gevolgd via videoverbinding.
1: En we vernemen zo pas dat de zoon van de kroonprinses in beroep gaat. In Oekraïne zijn vannacht opnieuw 11 doden gevallen bij Russische aanvallen. 5 in Kharkiv en 4 in Kiev. Daar werd ook het historische Holenklooster zwaar beschadigd. Jeroen Rijgaard.
10: De gouden koepel staan er nog, maar niet de zon of maan, maar metershoge vlammen weerkaatsen erin. Een drone heeft het dak van de kathedraal van de Werelderfgoedsite in lichterlaaien gezet. Reddingsdiensten doen alles om de schade te beperken, zegt de Oekraïense binnenlandminister. Maar het is niet makkelijk door de vele houten structuren. Het zijn beelden die doen denken aan de Notre-Dame in Parijs. Alleen zijn deze niet ontstaan door een ongeluk, maar... door een barbaarse aanval, zegt de patriarch, terwijl hij met zijn voeten in het bluswater staat tussen de eeuwenoude muren. Naast de materiële schade is ook de menselijke tol vannacht in Oekraïne opnieuw hoog. Oorlogsmisdaden noemt de EU-buitenlandvertegenwoordiger Kaja Kallas het.
11: Attacks on civilians also UNESCO inheritage site, so these are all war crimes that Russia is committing.
10: Met sancties en het aanpakken van de schaduwvloot wil de EU de druk op Rusland blijven zetten. En in Oekraïne blijft het intussen puinruimen.
1: Door het WK-voetbal onderschept de douane meer namaakvoetbalshirts dan anders. Vorige week werd een partij van meer dan 1300 valse truitjes onderschept die nu vernietigd zullen worden. Peter de Kroebel ging kijken bij de douane op Brucargo op Brussels Airport.
12: Hier zie je nu 2 grote dozen.
13: Allerlei voetbalshirts, ook van de Rode Duivels, de Mannschaft en Brazilië. En als je online koopt, hoe kan je namaak best vermijden? Christian van der Waarde, administrateur-generaal van de douane.
12: 1, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond. Is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
13: En van waar komt dat dan allemaal?
12: 95% of zelfs meer productie is daar China. Het meest onderschep hebben we ook wel in Luik, omdat daar die Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
13: De gouden tip?
12: Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het vals.
13: Vorig jaar onderschepte en vernietigde de douane in ons land goed 40.000 namaakproducten.
1: En vanavond begint het WK voetbal ook voor onze Rode Duivels. Ze spelen om 9 uur tegen Egypte. Tom Boudweel in Seattle, zijn de Duivels er klaar voor?
14: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12 uur, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30. Zo wordt voorspeld.
1: Dankjewel, Tom. Bij ons hier temperaturen tot 21 graden vandaag, bewolkt maar droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui. En al tot 25 graden in de Kempen. Tegen donderdag klimmen de maximumtemperaturen boven 30 graden. De opener van het nieuws was het principeakkoord tussen de VS en Iran. Internationale reacties zijn voorzichtig positief, maar Israël blijft aanvallen uitvoeren in Libanon. Meer op vrtnieuws.be.
15: Blijf verwonderd.
6: Music matters. En dat kan je letterlijk nemen, want klassieke muziek zit niet zoals sommige andere mensen wel zullen denken onder een glazen stolp. Maar het is iets organisch, bewegelijk en daarom moeten we erover kunnen komen vertellen hier op de radio.
15: Music matters met Olaf Grondelaars.
16: Goedemiddag. Ja, reken maar dat hierover komt vertellen. Jeff Neve heeft namelijk zijn eerste passie geschreven. Ja, echt wel zo'n groot stuk met een evangelist, met een Jezusfiguur ook. Maar dan in de vorm van een jongere die zich als klimaatactivist opwerpt. En met een koor dat die activist langzaam maar zeker verguist. Jeff zit volop in repetities voor de grote première nu donderdagavond. Ik interviewde hem vorige week en deel dat gesprek met jullie over een kleine 10 minuten. We nemen een aanloop met twee bijzondere platen, zoals dit Barnyard Disturbance. Met de twee bassisten Christian McBride en Edgar Meyer.

Thebas is de verjagen de kippen op het boerenerf. Dit waren Christian McBride en Edgar Meyer in Barnyard Disturbance. Wat als je een passief verhaal neemt, hè, zoals dat waar Bach vroeger muziek voor heeft geschreven, en je vervangt de evangelist door een overwerkte moeder. Die oefening heeft Chef Neve gemaakt samen met schrijver Jeroen Olieslagers. Hun nieuwe passie gaat donderdag in première en de rol van de moeder gaat naar de dame die deze muziek bedacht en ook zingt, Anne Pierlet.

0: Daybreak, met het kwartet van Anne Pierlet, staat op het meest recente album Ultimate Survival. En survival, ja, dat wordt het zeker voor Anne Pierlet, nu donderdagavond. Want ze heeft een stevige rol te pakken in een gloednieuw passieverhaal op tekst van Jeroen Olieslagers, dat donderdagavond in première gaat tijdens het Stroomfestival in Dendermonde. Uw vlees en bloed, een humane passie, heet dat. En Jeff Neve, die tekent voor de muziek. Nu wilde Jeff Neve daar per se over horen, maar die man was totaal onbekend. Bereikbaar blijkbaar vorige week, bleek dat hij in Australië zat. Wat was hij daar ook alweer gaan doen?
1: Ik heb daar dat duo-album met Thuis Nobel voorgesteld, die Eschofonie. Die plaat die wij vorige herfst hebben uitgebracht. Dus we hebben daar een zevental concerten gespeeld. Veel onderweg geweest, Olaf. Het was een stevige reis.
0: Ja, maar Jeff Neve zit dus met een kleine jetlag weer in België. Maar ik kon hem vorige vrijdag toch even spreken over de wereldpremière van zijn allereerste passie. Hoe kwam je er eigenlijk bij om die te schrijven, Jeff Neve?
1: Wel, die vraag kwam eigenlijk vanuit het koor, Reflection Vocaal. Ik heb met die mensen samengewerkt in het kader van het Renrequiem dat ik een aantal jaar geleden heb gecreëerd. Mm-hmm. En dat was toen een samenwerking met David van Rijbroek. En zij kwamen nu met het idee af om dus... de eerste werktitel was eigenlijk Passion for John Dow. Dus eigenlijk voor Jan Modaal. En omdat dat passieverhaal uiteraard nog steeds heel universeel is, vonden we dat wel een goed thema. En we wouden het eigenlijk een beetje ontdoen van de liturgische elementen. Dus dan zijn we op zoek gegaan naar iemand om daar een mooie tekst voor te maken. En dan zijn we eigenlijk heel snel uitgekomen bij Jeroen Olieslagers. Die is daar direct mee aan de slag gegaan. Die is zelf helemaal verliefd op de bekende passies van Bach, uiteraard. En dat merk je ook wel in de ritmiek die hij in zijn tekstvoering gebruikt. Dus het was voor mij als componist een uitdaging om toch iets nieuws te schrijven daaronder en om niet gewoon helemaal schaamteloos mijn grote idool Johann Sebastian Bach te gaan kopiëren.
0: Ja, ja.
1: Maar dus we zijn er wel in geslaagd, denk ik, om toch referenties te blijven hebben, muzikaal gezien, naar de passies zoals dat we ze kennen, maar er dan toch ook een soort van meer filmische elementen hier en daar aan toe te voegen en wat meer dramatiek aan toe te voegen.
0: Het doet inderdaad echt aan de passies van Bach denken, bijvoorbeeld. Hè? Want je hebt een evangelist en zo, je hebt er een koor bij, je hebt koralen erin zetten en zo. Nu, je zegt net, librettist Jeroen Olieslagers, ik ken hem als een geweldig literair stormram op Facebook ook. Hè? Een zeer geëngageerde man. Hij heeft dat gegeven van de passie ook echt geactualiseerd. Hoe heeft hij dat precies gedaan, Jeff?
1: Wel, eigenlijk heeft hij het passieverhaal ontstaan van alle liturgische elementen. Dus bijvoorbeeld de sleutelfiguur in heel deze passie is een vertellende moeder die het zeer druk heeft. Die probeert haar puberkind op het juiste spoor te houden, maar tegelijkertijd wordt die ook constant onderbroken, bij wijze van spreken, door haar gsm die constant afgaat. En je voelt gewoon een vrouw die struggelt om overeind te blijven in een maatschappij die tegen 2000 km per uur doorraast. En Jeroen heeft dat ongelooflijk mooi textueel kunnen vastpakken. En je gelooft die vrouw ook echt. En die vrouw wordt vertolkt door Anne Pierlet, die dat sowieso wel gewoon is om ook wat theatraal te werk te gaan met tekst. Dus die vertolkt die vertellende moeder. En het puberkindje eigenlijk is iemand die uit een soort van woke-beweging komt, die kritische vragen stelt naar het volk, het koor. Hè, en die zich vragen stelt rond klimaatopwarming, die zich vragen stelt rond verharding van de maatschappij, die zich vastkleeft aan kunstwerken. En die daar dus ook door het volk in het begin eigenlijk door gehoord wordt, maar na een tijd draait dat volk zich eigenlijk, of keert dat volk zich tegen dat kind en wordt dat eigenlijk bij wijze van spreken bijna opgeofferd, zoals het lam gods dat eigenlijk wordt geofferd om de zonde weg te nemen van de wereld.
0: En dus, ook op het einde van de passie gebeurt dat ook natuurlijk met Jezus ook. Dus eigenlijk, die wordt ook geofferd voor het volk zelf ook. Ik heb eens in dat libretto kunnen kijken van Jeroen Olieslagers. En inderdaad, zoals je zegt, die vertellende moeder, die eigenlijk de evangelist is van die passie, Anne Pierlet, er zit een scène in dat dan hoor je het kind mama, mama zeggen. En dan zegt de vertellende moeder, minuutje schat, mama is even bezig. Ik hoor het Anne Pierlet zo zingen. Ga jij de evangelist altijd laten zingen of zit er ook gewoon een dialoog in het werk, Jeff?
1: Alles wordt gezongen, maar ja, natuurlijk, om de tekst een beetje snelheid te geven, worden koralen afgewisseld met recitatieven.
0: Mm.
1: Want anders kwam ik als componist eigenlijk niet echt uit om het genoeg vaart te blijven geven. Het werk zal nu ook al 2 uur duren, dus het is al een stevige brok.
0: Mm.
1: Ik moest wel heel veel muziek schrijven om ervoor te zorgen dat die tekst uiteindelijk helemaal tot zijn recht kwam. En ik heb toch geprobeerd van in die compositie van 2 uur van daar echt een grote lijn van te maken van punt A tot helemaal punt Z aan het einde van het alfabet.
0: Ja, ja, absoluut. En jullie staan wat veel op het podium. Je zegt Anne Perlet is de evangelisten. Box is het kamerorkest dat gaat meespelen. Baroque Orchestration X. Chorus Reflection onder leiding van Patrick Windmolders allemaal. Die gaat zelf piano spelen, Jeff Neven. Ik zie dat er zelfs een aria Erbarmen in zit. Dat is wel een heel vette knipoog naar Bach's en Erbarmen tegen Jeff.
1: Zeker en vast. En het is eerlijk gezegd, ik ben uiteraard zoals elke muzikant zo gefascineerd door Bach. Het is op dat moment zeer moeilijk. Het zijn heel grote schoenen om te vullen in elk geval.
0: Mm.
1: Maar ik heb geprobeerd van er toch, toch een compositie van te maken die ook beklijvend is, die bij de eerste beluistering toch ook de mensen meepakt.
0: Ja, ja.
1: Want dat is natuurlijk de grote uitdaging. Hè?
0: Ja.
1: De,
0: en wordt het echt vintage? Jeff Neven zo klassiek, maar toch hier of daar nog een streepje jazz? Of is het echt wel helemaal klassiek gedacht?
1: Er zitten zeker een vast vintage Jeff Neven dingen in, zoals je het zo schoon noemt. Er zijn zeker een vast stukken die uit een heel andere soort van stijl komen dan het pure barok repertoire. Dus er zitten zeker een vaste afwisselingen in waar de muziek eerder theatraal of filmisch wordt. Er zitten zeker een vast ook dingen in die dan misschien toch wel wat meer uit de harmonische wereld komen in de welke dat ik mij elke dag begeef. Hè, vanuit mijn geïmproviseerde, je noemt het nu jazz, maar ja, wat is het om een duur nog? Ik krijg constante opmerking dat het iets is tussen klassiek en jazz. Ik durf op mezelf al lang niet meer het label jazzpianist.
0: Gewoon vintage Jeff Neven, zeggen we gewoon van.
1: Ja.
0: Dat is goed, dat vind ik een heel goed label, als je dan toch moet labelen in dat geval. Nu, Jeff, je zei het al, het verhaal begint vanuit een vraag, waarom doen we niets tegen het nakende onheil, bijvoorbeeld dat de klimaatverandering is, dat lam, die puber klimaatactivist, die wordt veroordeeld, eigenlijk opgeofferd zoals Jezus in de passies. Eindigt jouw passie even noodlottig als die van Bach, Jeff? Mogen we dat al weten?
1: Je mag het zeker weten. Er is een soort van deus ex machina helemaal op het einde. Er wordt wel een personage opgeofferd. Ik zal misschien nog niet verklappen welk personage dat er wordt opgeofferd. Maar het keert terug in een andere gedaante. Dus in die zin heeft het toch een soort van mooi einde, een verzoenend einde. Ja.
0: Oké, okay, dat is wel fijn. Dat is beter dan bij de passies van Bach in dat geval.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat is zo. Jeff, jij bent zelf ook een geëngageerd mens. Hoop jij dat deze passie de ogen zal openen?
1: Ik denk sowieso dat het wel mensen gaat aanzetten tot reflectie. Dat denk ik wel. Het is een soort van kritisch. Een kritische vraag die eigenlijk wordt gesteld van vinden we het oké hoe dat we de dingen vandaag de dag aanpakken? En misschien binnenkopper het antwoord daarop is nee, we kunnen het beter doen dan wat we vandaag doen. Maar ik denk dat ik hier een open deur in trap, want ik denk dat heel veel mensen het met mij zullen eens zijn dat er op dit moment heel rare dingen gebeuren in de wereld. En dat we daar toch met z'n allen soms met heel veel verbazing naar staan te kijken. En ik denk dat deze passie daar een reflectie van is.
0: Voilà. En we moeten niet aan de zijlijn staan kijken, we kunnen ook iets doen. En misschien kan dat met muziek. Dat kunnen we misschien met uw vlees en bloed doen. En dus die humane passie van jou, Jeff Neven, op tekst van Jeroen Olieslagers, met Anne Perlet, met Box en het koor Reflection. Nu donderdag om 20:30 in Hangar 43 in Dendermonde, in het kader van het Stroomfestival, is de wereldpremière. En wie dat mist, kan op 21 juni nog terecht om 3 uur in zaal Athena, in het Atheneum aan de Roosevelt-plaats in Antwerpen. Jeff Neven, ga jij nu donderdag nog zenuwachtig zijn of ben je het al zo gewoon ondertussen?
1: Het is toch altijd een beetje spannend, zo'n première. Dus ik ga toch blij zijn als alles goed gelopen is.
0: Ah, wel, kijk, ja. dat hoop ik dan met jou. Dit is uit dat andere geëngageerde project van jou, Rain Requiem, van enkele jaren geleden dat je schreef voor het Stroomfestival. Toen Mater Dolorosa met Hanna Roos, sopraan, en datzelfde vocaal ensemble Reflection, onder leiding van jou, Jeff Neven. Jeff, heel veel succes donderdag.
1: Dank je wel.
0: En dank je wel voor je tijd, hè.
1: Heel graag gedaan.

0: stem van Hanne Ros, sopraan, samen met het vocaalensemble Reflection onder leiding van Jeff Neven in Mater Dolorosa. Dat is een fragment uit het Rain Requiem dat Jeff Neven in 2022 heeft geschreven ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de hevige overstromingen in Wallonië van het jaar ervoor. Hij deed dat voor het Stroomfestival toen en nu donderdagavond gaat dus een nieuw groot werk voor solisten, koor en orkest in première op datzelfde festival in Dendermonde. Uw vlees en bloed heet het, op tekst van Jeroen Olieslagers.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: De Britse dirigent Roman Gamba die duikt graag in symfonisch repertoire van zijn thuisland. Zo leerden we al minder bekende muziek van bijvoorbeeld William Alwyn, van Eric Coates en van Edward Gregson kennen. Maar hij kijkt ook verder dan zijn Britse neus lang is. Zo heeft hij nu met het BBC Scottish Symphony Orchestra een album met orkestrale muziek van de Franse Mel Bonis opgenomen. Ik ken haar vooral van haar kamermuziek en haar liederen, maar ze heeft dus duidelijk ook knappe orkestmuziek geschreven rond 1900. Luister maar.

Trois Danses van de Franse Mel Bonis, eigenlijk Melanie. Maar ze koos voor het iets mannelijkere Mel als artiestennaam om als vrouw aan erkenning of erkenning te kunnen krijgen in de Franse muziekkringen van rond 1900. Blij dat we haar orkestwerk ook eens leren kennen dankzij het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van de immer avontuurlijke Rumen Gamba. Tijdens een concerttournee in Zuid-Amerika werd het Quatuor Voce, dat is een Frans strijkkwartet, helemaal zot van de muziek uit Argentinië. En ze hebben er zich uitgebreid in verdiept en hebben er nu een dubbelalbum mee uitgebracht met Argentijnse muziek. Voor sommige werken werkten ze samen met gitarist Pablo Marquez, voor anderen met bandoneonspeler Jean-Philippe Henry. Wie bij Argentijnse muziek en bandoneon meteen aan Astor Piazzolla denkt, die is natuurlijk ook vertegenwoordigd op dat album. Maar muziekvriend Ilja Lisser koos uit dat dubbelalbum twee veel minder bekende componisten. Juan Carlos Cobian en Atahualpa Yupanqui.

La Probichita, dat is een Argentijnse zamba van Atahualpa Yupanqui. Hier in een versie voor bandoneon en strijkkwartet met het Franse Quatuor Voce samen met bandoneonist Jean-Baptiste Henri. Ik noemde de man daarnet verkeerdelijk Jean-Philippe Henri, maar dat is blijkbaar een Waalse cardioloog. Het is 2:50 geweest. We hebben nog even tijd voor een nieuw album van Papagena. Dat is een vijfkoppig vrouwelijk vocale ensemble uit Engeland. Ze begonnen 10 jaar geleden als tegengewicht voor mannelijke vocale groepen als de Kings Singers. Gewoon omdat er nog niets op dat niveau bestond voor vrouwen. Papagena, dat is een heel gemengde groep van vrouwen van midden 20 tot midden 60. En hun muziekkeuze is al even gevarieerd. Van muziek van Caroline Shaw, Kate Bush of Janet Wheeler tot deze van de Britse volkszangeres Hazel Askew. Order and Chaos.

Hazel Askew, dat is een jonge singer-songwriter uit Londen die nooit had kunnen vermoeden dat haar lied Order and Chaos zijn weg zou vinden naar het eerste album van een vijfkoppig klassiek vocaal ensemble Papagena. Ik heb nog muziek voor gitaar en strijkkwartet van Mario Castelnuovo Tedesco tot aan het nieuws van 2 uur. En dan gaat Music Matters quasi naadloos over in Maestro met Mark Janssens. Hij brengt tussen 4 en 5 uur vandaag een eerbetoon aan sopraan Felicity Lott, die precies een maand geleden overleed. Laat uw oren nog maar eens goed verwennen met Clara vanmiddag. MUZIEK

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er komt een assiseproces over de terreuraanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel bijna 3 jaar geleden. In oktober 2023 schoot een Tunesier 2 supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. 2 verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor assise moeten komen voor moord en moordpoging. 3 anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. Er komen wereldwijd voorzichtig positieve reacties op het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Vannacht kondigden beide aan dat ze vrijdag een deal willen ondertekenen. En daardoor zou er ook een einde moeten komen aan de oorlog in Libanon. Maar op het terrein lijkt er voorlopig weinig te veranderen, vertelt Tom van de Wegen.
1: Ondanks het akkoord ging het Israëlische leger vannacht en vanochtend gewoon door met aanvallen op Zuid-Libanon. De Libanese autoriteiten waarschuwen de mensen die op de vlucht zijn, meer dan 1 miljoen zijn dat er, om vooral niet te snel naar huis terug te keren. Elders wordt er wel positief gereageerd, ook bij ons. Premier De Wever noemt het akkoord steviger dan vorige pogingen, maar wil meer duidelijkheid, onder meer over het Iraanse kernprogramma, net zoals buitenlandminister Prevot trouwens. Ook Europa reageert opgelucht. Buitenlandchef Kaya Kallas noemt het een eerste stap en hoopt dat het bestand stand houdt. En ook China verwelkomt het akkoord, want Peking wil dat de straat van Hormuz snel weer veilig opengaat. Cruciaal voor de wereldeconomie.
0: Ja, de Belgische Redersvereniging is opgelucht, maar blijft ook voorzichtig zolang het akkoord niet ondertekend is. Pas dan zullen Belgische schepen effectief door de straat van Hormuz kunnen varen. Maar voor de bemanning op de schepen, daar is het in elk geval hoopvol nieuws, zegt Loïc van Staaij.
2: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflict situatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
0: De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Keir Starmer de juiste keuze voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen.
3: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
0: Onder het verbod zullen onder meer TikTok, Snapchat en Instagram vallen. Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen. Het verbod zelf zou dan begin volgend jaar van kracht worden. En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte, de ploeg van sterspeler Mo Salah. Alle Rode Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match straks begint om 9 uur hier, dat is in Seattle 12 uur 's middags. En de maximumtemperatuur bedraagt daar dan rond 30 graden. Bij ons halen we vandaag tot 21 graden. Het is bewolkt, maar meestal droog. Morgen nog altijd bewolkt met kans op een lokale bui, al tot 25 graden in de Kempen. En tegen donderdag klimmen de temperaturen verder boven 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. Kai Theater zwerpt nog 1 keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een heel fijne maandagnamiddag, van harte welkom. We beginnen aan de voorlaatste week van dit seizoen van Maestro. Daarna is de zomer in het land. Hij is er ook nu al bijna, als we de weergoden mogen geloven. Maar aan het einde van de zomer mogen wij terugkeren voor het 14e seizoen van dit programma. Wij vinden dat heel prettig. En ik hoop dat u dat ook vindt.

Edward Elgar, soms had hij veel noten nodig, soms weinig. La Capricieuse met Lydia Mordkovic op viool en Julian Milford aan de piano. Wat zegt u de naam Fernand de la Tombelle? Niets, en dat is niet erg, mij zei die naam ook niks tot voor kort. Maar Fernand de la Tombelle, in zijn tijd was hij wel iemand die bekend was, zelfs buiten Frankrijk, want hij was een Fransman. Hij componeerde onder andere een fantaisie de concert voor de inhuldiging van een orgel in Chicago. En ik heb mij laten vertellen dat hij niet alleen een goede componist was, baron trouwens, Fernand de la Tombelle, maar ook een getalenteerde amateur schilder, een goede fietser, en hij was ook dol op astronomie en archeologie.

gezongen sonnet van Fernand Raton, Belle, uit een CD die een keuze van Clara is, met tenor Cyril Dubois en Brussels Philharmonic door Pierre Dumousseau. Ja, die Fernand Raton, Belle, geboren in Parijs, maar zijn hart verloren in de Périgord, in die prachtige regio in Frankrijk. Dat had te maken met zijn moeder. De familie van moederskant kwam uit die regio, de Périgord. En hij heeft daar altijd gewoond in een heel mooi kasteel. Het lijkt een sprookjesverhaal, maar hij heeft echt bestaan. Fernand de la Tombelle. Het is maandag, dus stel ik u graag onze artiesten van de week voor. Pianist Evgeny Kissin. Die speelt volgende week zondag, er is het al in de single. We horen hem vandaag in muziek van Joseph Haydn. Bij Warner Classics verschenen de verzamelde opnames van dirigent Klaus Tennstedt, die 100 jaar geleden geboren werd. We kiezen straks voor de pastorale van Beethoven met Tennstedt. En van dirigent Daniel Barenboim met de Chicago Symphony Orchestra werden ook alle opnames verzameld en daarover vertel ik zo meteen meer. En ook om naar uit te kijken straks na 4 uur een hommage aan sopraan Felicity Lott, die net een maand geleden overleed. We horen haar in lied en opera een uur lang. En nu Daniel Barenboim, die naar de Verenigde Staten gaat om daar chef-dirigent te worden van Chicago Symphony Orchestra. Hij volgt daar de grote Sir Georg Solti op. 1991 begint hij daar en hij houdt het uit. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat is het niet. Tot 2006. Muzikaal was dat heel fijn, zowel voor orkest als dirigent. Maar Barenboim bekloeg er zich toch over dat in de Verenigde Staten orkesten en alles wat met muziek te maken heeft te weinig ondersteund wordt en dat ze dus eigenlijk voortdurend bij privé personen of bij organisaties moeten gaan bedelen. En in 2006, toen hij ermee stopte in Chicago, was hij dat grondig beu en was hij blij dat hij dat niet meer hoefde te doen. Chicago Symphony Orchestra, onder leiding van Daniel Barenboim, in deze muziek van Nikolaj Rimsky-Korsakov. Het is een orkestsuite naar een opera van Rimsky-Korsakov, Tsar Saltan.

Daniel Barenboim dirigeert de Chicago Symphony Orchestra in de orkestsuite Tsar Saltan naar die opera van Nikolai Rimsky-Korsakov, gecomponeerd door Rimsky-Korsakov aan het eind van de 19e eeuw, om een verjaardag luister bij te zetten. Het was 100 jaar geleden dat Pushkin geboren werd en Rimsky-Korsakov baseerde zijn Tsar Saltan opera op een verhaal van Pushkin, dat Pushkin zelf uit de grote Russische verhalentraditie had gehaald en een beetje naar zijn hand gezet. Alle gevoelens zitten erin, liefde, jaloezie, blijdschap, zelfs mirakels. De opera is nog zelden of nooit te horen vandaag, maar er zit één fragment in, dat trouwens door Rimsky-Korsakov niet in zijn orkestsuite werd opgenomen. En dat horen we nog nu en dan, omdat het zo'n gek stukje muziek is. Dat is namelijk De Vlucht van de Hommel. Die zit daar wel degelijk in en die vlucht bleef men spelen. De rest van de opera is men vergeten. Daniel Barenboim in Chicago. We gaan er deze week meer stil bij staan. Ricardo Muti heeft daar de afgelopen jaren de plak gezwaaid in Chicago. En Chicago is een van die orkesten waar je als dirigent bakken geld kan verdienen. Dat weet denk ik ook Klaus Mäkelä, de jonge dirigent, want die wordt er chef-dirigent vanaf volgend jaar, 2027. Barenboim die moest het een en ander doorheen schudden daar in Chicago toen hij er in 1991 aankwam in opvolging van Sergej Scholti. Scholti had vooral de, laten we zeggen, brute kracht van de orkestklank naar voren gebracht en dat zinde Barenboim niet. Hij dacht, laten we een beetje een andere richting uitgaan met meer technische precisie. Flexibeler orkest, een beetje gericht op de Duitse orkesten. En op nieuwe muziek, want hij was ambitieus, Daniel Barenboim in Chicago. Hij heeft meer dan 30 wereld- en Verenigde Staten-premières gedirigeerd in Chicago door componisten als Elliot Carter en Pierre Boulez. En natuurlijk bleef hij ook trouw aan het repertoire dat hij zelf heel graag dirigeerde en dat het publiek ook graag hoort. Bijvoorbeeld de symfonieën van Bruckner en Wagner. Deze week dus elke dag een moment uit die samenwerking tussen Barenboim en Chicago. Pianist Yevgeny Kissin wordt in het najaar 55 jaar. Waar is de tijd dat de jonge krullenbol iedereen van zijn stoel blies met zijn geniale virtuositeit? Volgende week zondag speelt hij een recital in de Singel in Antwerpen. Er is daar geen stoel meer vrij, maar bij ons nog wel. Yevgeny Kissin met de 45e sonate van Joseph Haydn.

0: U zal hem deze week nog vaker horen, want hij is onze pianist van de week. Evgeny Kissin speelde hier de 45e sonate van Joseph Haydn, een opname die gemaakt werd in de Abbey Road Studios in Londen in 1994. Het is een van drie sonates van dezelfde periode gecomponeerd door Haydn aan het hof van Esterhazy, maar die een tijdje voor zichzelf hield. Ja, Evgeny Kissin, ondertussen dus midden 50, werd voor het eerst gehoord en gezien in 1985, tenminste buiten Rusland. Dat was in Oost-Europa toen, hij was toen 14 jaar. Een jaar later ging hij op tournee in Japan. Iedereen had door, dit is een bijzonder wonderkind. Wonderkind, muzikaal, maar ook bijzonder, omdat, en dat is eigenlijk nog altijd een beetje zo bij Kissin, ook al is hij nu midden 50, communiceren of in de ogen kijken, bijvoorbeeld bij het spreken, het is niet evident voor hem. Het is moeilijk om contact te maken, maar via de muziek bereikt hij toch mensen. En uiteindelijk zou hij in 1987 zijn debuut maken in West-Europa op een festival in Berlijn. Hij zou met Karajan gaan spelen op een nieuwjaarsconcert met de Berliner Philharmoniker. Dat werd internationaal uitgezonden via radio en televisie. Ze herhaalden dat nog eens in Salzburg het jaar daarna met Pasen. En vanaf dan was hij een bekende jongeman. Morgen dan keert Kissin terug als onze pianist van de week en dan speelt hij muziek van Beethoven.
1: Maestro. Met Mark Janssens.
0: Heel fijne middag, als u er nu bij komt. Ik zei Beethoven, laten we het daarbij houden. De komende drie kwartier bij Beethoven. Waarom niet? Zegt de naam Klaus Tennstedt u nog iets? Misschien niet, of niet meer, want de man, de dirigent, is al een lange tijd niet meer bij ons. Hij overleed in 1998, hij werd 71 jaar. Deze maand is het 100 jaar geleden dat hij geboren werd. En dus werden veel van zijn opnames heruitgebracht. Dat is een fijne gelegenheid, vonden wij, om de klasse van Tennstedt nog eens te laten horen. Studeerde viool en piano in Leipzig. Hij kon militaire dienst tijdens de nazi-bewind vermijden door te gaan spelen bij een barokorkest. Hij ging uiteindelijk via Oost-Duitsland naar Zweden. Hij vluchtte daarna in 1971. En enkele jaren later dook hij voor het eerst op in Londen bij London Philharmonic Orchestra. Ze zouden hem benoemen in 1980 tot chef-dirigent. Dat is hij niet lang geweest, maar 3 jaar. Want hij moest, afhaken omwille van gezondheidsproblemen. Uit die Londense jaren komt deze opname van de pastorale van Beethoven. Zijn 6e symfonie met London Philharmonic Orchestra en Klaus Tennstedt.

blijft een prachtige opname van de zesde van Beethoven, zijn zesde symfonie, de pastorale London Philharmonic Orchestra, onder leiding van Klaus Tennstedt. Tennstedt in Londen met London Philharmonic Orchestra was eigenlijk waren dat de fantastische jaren van Tennstedt in zijn carrière zonder enige twijfel. Hij hield van de muzikanten hielden van hem. Het leek wel een huwelijksreis waar geen einde aan kwam. Het publiek was ook heel tevreden. Concerten waren uitverkocht. Dat was al even geleden bij London Philharmonic Orchestra. En iedere keer als hij ziek werd, dan hadden ze angst in het orkest dat hij niet zou genezen. Dus dan dachten ze spoedig herstel, want we kunnen hem eigenlijk niet missen. En uiteindelijk zou het toch niet zo lang duren tussen London Philharmonic Orchestra en Klaus Tennstedt, want hij overleed relatief jong. Hij sprak niet zoveel tijdens repetities, want soms, in plaats van 3 uur hadden ze op 1,5 uur alles gerepeteerd en dan zei hij tot daar en niet verder. En dat vonden de muzikanten ook wel fijn. Morgen meer Klaus Tennstedt met De Nieuwe Wereld van Antonín Dvořák. Het is tijd voor kamermuziek op deze maandagnamiddag met zicht op hoogzomer. Johannes Brahms, deze tweede sonate van hem voor altviool en piano, oorspronkelijk voor klarinet natuurlijk. Antoine Tamesti, de altviolist, en Cédric Tiberghien aan de piano.

Johannes Brahms, zijn tweede sonate voor altviool en piano, oorspronkelijk voor klarinet, maar door Brahms zelf omgezet naar de altviool met Antoine Tamesti en Cédric Thiberghien, allebei op bijzondere instrumenten. Tamesti op een uitgeleende Stradivarius altviool en Tamesti op een Bechstein piano. Het is bijna 4 uur na het nieuws, brengen we een muzikaal eerbetoon aan sopraan Felicity Lott. Zij overleed een maand geleden.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert twee dansproducties met muziek van Bach. In Opus ontleden dansers die kunst der fuge tot haar essentie. In Love and Loss versmelt zij muziek met werk van Anne-Theresa de Keersmaker en ziet u William Forsythe's aangrijpende choreografie. Alle info op operaballet.be. Samen met Clara.
1: VRT Nieuws met Iris van Impen. Op de luchthaven van Zaventem zijn het inchecken en aan boord gaan van de vliegtuigen verstoord door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Afgelopen nacht brak een spontane staking uit bij de bedienden van Avia Partner die passagiers helpen aan de check-in. Volgens Jorn Hanses van de Christelijke Vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan.
2: De avondshift heeft zich aangesloten. Er zijn wel enkele mensen aan het werk om de passagiers zo goed en zo kwaad een beetje vooruit te helpen, voor zover dat gaat. Maar de staking is nog bezig en wat meer is, de arbeidersvakbondsvertegenwoordigers zitten op dit moment in overleg met de directie, want de ontevredenheid bestaat niet alleen bij de bedienden, maar ook bij de arbeiders. Dus zij zouden wel eens kunnen mee solidair het werk neerleggen.
1: Er is een nieuw muntstuk van 2 euro. Het is een herdenkingsmunt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de NMBS. Het ontwerp toont een locomotief uit 1926 en een trein van vandaag en wil hulde brengen aan een eeuw treinverkeer in ons land en de rol van het spoor in de samenleving. De munt is bedoeld voor verzamelaars, maar je kunt er ook mee betalen. De rechter in Ieper heeft 3 mannen veroordeeld tot celstraffen voor de productie van synthetische drugs. Een landbouwer uit Oudenburg was de spilfiguur. Hij moet 4 jaar en 7 maanden naar de cel. 2 mannen uit Polen die voor hem werkten kregen iets lagere straffen. Klaas van Dorpen is advocaat van een van de Poolse mannen.
3: Er werd in Houthulst een labo ontdekt waarin synthetische drugs zouden ontwikkeld geweest zijn. Het zou het eerste labo zijn waar dergelijke productie heeft plaatsgevonden in West-Vlaanderen. En vandaag heeft de rechtbank beslist dat die feiten bewezen zijn en zijn de 3 beklaagden veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen.
1: In totaal produceerden de 3 minstens 92 kilogram synthetische drugs, goed voor een omzet van bijna 1,3 miljoen euro. En uit een bevraging van Horeca Vlaanderen blijkt dat minder dan 1/3 van de bevraagde horecazaken in Vlaanderen dit jaar een event of actie rond het WK organiseert. Vooral de afwijkende wedstrijduren zijn voor veel uitbaters de doorslaggevende factor om niet, of slechts beperkt, in te zetten op het voetbaltoernooi. Veel wedstrijden in de VS, Canada of Mexico worden door het tijdsverschil midden in de nacht gespeeld. Toch zijn er ook cafés die kansen zien en supporters verwelkomen met aangepaste acties. Maar ruim 1/3 van de cafés doet helemaal niet mee aan de WK-gekte, omdat het rendement niet opweegt tegen de kosten. En straks is het dus zover. Om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK-voetbal. De Belgen nemen het in Seattle op tegen Egypte. In Seattle zal het dan 12:00 middags zijn en kan de temperatuur oplopen tot 30 graden. En daarom is het voor aanvoerder Jurie Tielemans niet erg dat er dit WK drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
4: Zeker in de zon, heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn en hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
1: We halen tot 21 graden hier vandaag. We blijven bewolkt, maar het is wel droog. Ook morgen veel wolken met hier en daar kans op een bui en dan tot 25 graden. En de rest van de week wordt het geleidelijk aan warmer met tegen donderdag meer dan 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd. Maestro. Met Mark Janssens.
5: Een mooie maandagnamiddag. Niemand krijgt graag slecht nieuws. Maar niemand blijft gespaard van slecht nieuws. Dat hoort bij het leven. Net als de dood hoort bij het leven. Dag op dag, een maand geleden, namen we afscheid van de Britse sopraan Felicity Ladd. Met haar kijken we nu een uurtje naar het avondrood.

Is dit dan echt de dood? Dat is de zin waarmee Gert Strauss zijn vierletste lieder besluit. Het laatste lied daaruit in Abendrood hier met Felicity Lott en het Scottish National Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. Felicity Lott, die exact een maand geleden overleed, 79 jaar. Vaak te zien in Londen, in het Royal Opera House, in de opera's van Strauss en Mozart. 28 jaar lang was ze daar te gast. Ze werd Flot genoemd, samentrekking van Felicity Lott, geboren in Cheltenham na de Tweede Wereldoorlog 1947. Als kind studeerde ze piano en viool, maar daarnaast ook zang. En dat zingen zou haar grote klasse worden. Niet alleen zingen, maar ook talen. Want ze studeerde in Londen Frans en Latijn. En die taalstudies zou haar geweldig helpen bij het zingen van Franse teksten bijvoorbeeld. Felicity Lott met pianist Graham Johnson in dit lied van Franz Schubert.

Das Lied im Grünen van Franz Schubert met Phyllis Tillott, de sopraan, Graham Johnson aan de piano. Ze kenden elkaar van in hun studententijd. Begonnen ze samen te werken. En Graham Johnson, de pianist, had toen al een idee om veel meer liederavonden te organiseren. Dat genre was een beetje op de terugweg. En dus begon hij met iets als The Songmakers Almanac. Het was eigenlijk een ensemble, onder andere Phyllis Tillott, maar ook Anne Murray, Anthony Ralph Johnson bijvoorbeeld, om terug een hele avond samen te stellen met lied, met tekst ertussen vaak ook. En ze hebben dat 150 keer gedaan. Als u herinneringen heeft aan Phyllis Tillott, want ze is ook wel regelmatig in ons land geweest, of een mooie opname die u koestert, dan lees ik dat wel graag. Via VRT Max, de app, kan u een bericht laten, of mailen natuurlijk ook maestro@clara.be. Tot 5 uur herinneringen ophalen aan Phyllis Tillott. En Lott, dat is ook opera. En Mozart.

Een duet uit Le Nozze di Figaro, de opera van Mozart, met Felice Taylor, Gianna Rolandi en dan de Philharmonic Orchestra, geleid door Bernard Haitink. Ze was een van de meest geliefde sopranen uit Groot-Brittannië, Felice Taylor. En het begon eigenlijk allemaal voor haar met Mozart in 1975. Ze werd opgebeld, want de zangeres die Pamina moest zingen in de toverfluit was ziek, of zij die kon zingen. Natuurlijk, dan zeg je ja. En dat was het begin van een prachtige carrière met niet alleen Mozart, maar ook Schubert en Richard Strauss. We hoorden ze alle drie al. Ze was regelmatig te gast op de BBC Proms, Felice Taylor. Ze was de beste dame in 1996. En ze kreeg een Légion d'honneur in Frankrijk, de hoogste culturele onderscheiding. En dan werd haar vaak gevraagd, wat is nu eigenlijk het geheim bij Mozart? Het geheim om Mozart goed te zingen. En toen antwoordde ze, ja, in haar jonge jaren had ze eigenlijk weinig Mozart gezongen, maar veel Händel, veel Messiah, want ja, in Engeland, overal wordt er Messiah gezongen. En dan, stuk voor stuk kwam toch Mozart erbij via haar opleiding in de Royal Academy of Music. En dan ontdekte ze dat Mozart zingen eigenlijk heel goed was voor de stem. Het was een soort van oefening. Het is goed om je stem in vorm te houden met Mozart. Dat is ook met Händel zo, maar vooral met Mozart. Dat is misschien echt het geheim. En je moet van die muziek houden. Misschien is dat de kern van de zaak. Als je er niet van houdt, dan kan je geen Mozart zingen. En dan is er nog dit onvergetelijke moment uit 1992. Peter Grimes van Benjamin Britten.

scène uit een prachtige productie begin jaren 90 van Peter Grimes van Benjamin Britten in Royal House Covent Garden in Londen. Met Bernard Haitink en Felicity Lotte natuurlijk. En we hoorden ook de stem van Thomas Allen. Felicity Lotte had ook humor. En Franse humor lag er bijzonder.

regisseur Laurent Pelly deed haar dansen en helemaal rondlopen op het podium. Ze was toen niet jong meer, maar ze vond het geweldig. Dame Felicitas in La Grande Duchesse de Gerolstein van Offenbach met Mark Minkowski. Toen ze 15 was, heel jong dus, dan deed ze een productie in Cheltenham met The Sorcerer, werk van Gilbert en Sullivan, samen met de jonge school van aan de overkant. En ze werd verliefd, Felicitas, op de jongen die de Sorcerer speelde. En zijn naam was Jim. En wat deed Felicitas? Ze ging naar de platenwinkel, kocht een plaat van Elvis. Ze weet niet meer wat op het A-kantje stond, maar de B-kant was Just Tell Her Jim Said Hello. Dat vond ze geweldig. En haar guilty pleasure was ook nog op latere leeftijd om met de auto te rijden en mee te zingen met muziek van The Beach Boys.

Joseph Picardy van Hayden Wood met Felicity Lotz en Graham Johnson. Ik heb hier een mooie cd liggen als u een herinnering wil bewaren aan Felicity Lotz, waarop ze samenwerkt met Isabelle Moretti. En ze brengen liederen van onder andere Claude Debussy, Benjamin Britten en Francis Poulenc. Een mooie herinnering aan Felicity Lotz. Laat zeker iets weten via VRT Max of mailgewijs maestro@clara.be. Dan belandt die cd misschien bij u. Felicity Lotz, we weten het al, ze hield van de Franse talen, van Franse muziek, met ernst en met een knipoog.

Ja, ze kon een publiek vermaken, dat blijkt ook uit uw reacties. Verschillende mensen die Felice Tillot zagen in Gent, in Antwerpen, in Brussel. Hier zong ze J'ai deux amants uit L'amour masqué van André Messager. Ze had trouwens graag, zei ze ooit zelf, geleefd in de Belle Époque in Parijs, de jaren 90 van de 19e eeuw. Dan kon ze ook naar de première gaan van de Rozencavalier in Dresden, Richard Strauss ontmoeten. Dan kon ze naar Capriccio van Richard Strauss of naar Parijs terugreizen om André Messager en Renaldo Haan te zien, of Yvonne Printemps en Sacha Guitry in de jaren 20 dan in Parijs, en dan weer eens terug naar Londen reizen voor Noel Coward. En in Parijs zou ze dan blijven hangen, waarschijnlijk, zei ze, bij Francis Poulenc.

Villanelle des Petits Canards van Emmanuel Chabrier met Felicity Lott en Graham Johnson. Johnson die enkele dagen na het overlijden van Lott een ontroerend in memoriam schreef, maar ook met veel humor. En hij moest toegeven dat de ontmoeting tussen haar, Lott en hem, Graham Johnson, een soort coup de foudre was. Veel gelachen van in het begin en nooit gestopt met lachen. En zeker als studenten, dan daagden ze elkaar uit met muzikale ontdekkingen. En dan gingen ze luisteren naar opnames. Ze kenden de liederen van Poulenc niet, maar toen ze naar luisterden, gezongen door Régine Crespin, was het meteen een gedeelde liefde. En ze bleven luisteren naar Crespin. Ze waren diep onder de indruk van haar vertolking van Scheherazade van Maurice Ravel. Felicity Lott en Ernest Chausson. La fleur des eaux uit Poème de l'amour et de la mer.

ons adieu en Fristilland met La Fleur des Eaux uit Poème de l'amour et de la mer van Ernest Chausson. Ik wens u nog een mooie avond met na 5 uur Pompidou en Chantal Patine.

0: Belgisch kunstenaar Anne-Veronica Janssens creëert voor Bozar een zinderende installatie van kleur en licht, waarin je komt en gaat wanneer je wil. Hermes Ensemble speelt intussen het 4,5 uur durende werk For Philip Guston van Morton Feldman. Op 19 juni bij Bozar. Info en tickets op bozar.be. Samen met Clara.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nog geen sprake van een aanvalspauze tussen Israël en Libanon. Rond deze tijd komt Donald Trump aan op de top van de G7, de rijkste industrielanden. En voorlopig is er nog geen sprake van WK-koorts in ons land. Het principesakkoord dat Iran en de VS vannacht afgesloten hebben over het staakt het vuren heeft voorlopig nog niet tot volledige rust geleid in het Midden-Oosten. Vooral in het zuiden van Libanon valt daar momenteel weinig van te merken. Jeroen Dreigert.
2: Ja, dat klopt. Excuseer. Vanmiddag heeft de Libanese regering nog uitdrukkelijk gevraagd om niet terug te keren naar het zuiden van Libanon, waar het Israëlische leger nog altijd zit. En ook Israël heeft gezegd dat ze nog niet willen vertrekken uit dat zuiden van Libanon. Integendeel, ze hebben vandaag nog aanvallen uitgevoerd. Zo pas bijvoorbeeld is er nog een dode gevallen bij een Israëlische aanval op een voertuig. En er is zowel bij meerderheid als oppositie in Israël ook weinig zin om te vertrekken uit het zuiden van Libanon. Nochtans maakt een staakt het vuren in Libanon ook echt deel uit van de deal tussen de VS en Iran. En ook vanuit Hezbollah klinkt het dat ze het staakt het vuren verwelkomen. Het is dus, ja, als je het samenvat, Israël dat momenteel heel veel macht in handen heeft en de oproep om nog niet terug te keren naar het zuiden voorspelt voor de volgende dagen alvast weinig rust in Libanon.
1: Dankjewel, Jeroen. En de oproepen om nog niet terug te keren, zoals je zei, dat houdt de Libanezen wel niet tegen, ondanks hun wantrouwen, zegt correspondente Desi Moore in Beirut.
3: Iedereen weet dat het hier nog zo ontzettend fragiel is. Want er is hier op papier natuurlijk een staakt het vuren dat in de praktijk dagelijks geschonden wordt. Gisteren nog met een grote luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut. Maar ook vandaag weer in Zuid-Libanon. En we zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven omdat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
1: En de aankondiging van het akkoord doet de prijzen van olie dalen op de internationale markten. Daardoor wordt diesel vanaf morgen goedkoper. De verwachting is dat ook de prijs voor benzine later deze week daalt. Stookolie is al goedkoper geworden en wellicht zal die prijs nog verder dalen. Al zegt Johan Mattaert van de brandstoffenfederatie Brafco dat mensen die verwarmen met stookolie best nog even wachten om te bestellen.
4: Die kunnen dan misschien best even wachten, zeker met de hogere temperaturen die op komst zijn. Maar dat is ook geen garantie, want als blijkt dat het akkoord geen stand houdt, dan gaan die prijzen terug omhoog. Niemand kan de toekomst voorspellen, maar we hebben er alle hoop in dat die prijzen kunnen dalen.
1: Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. De bedienden aan de check-in en boarding balies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. De vluchten die afgehandeld worden door Avia Partner ondervinden daar hinder door, zegt Isan Chouaalekli van Brussels Airport.
5: Dat is een van onze twee afhandelaars op de luchthaven. Dus zij doen eigenlijk de check-in en boarding onder meer voor een deel van de vluchten. Dus de vluchten waarvoor zij werken, daar is er helaas vertragingen voor een groot deel van de vluchten. Intussen 60-tal vluchten die een vertraging hebben van 1 tot 3 uur.
1: Brussels Airport raadt passagiers aan wel om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. Vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne en Moldavië met de Europese Unie. De eerste hoofdstukken worden officieel geopend tijdens een conferentie in Luxemburg. Linde Witte, mogen we dat een historisch moment noemen?
6: President Zelensky is er niet bij, maar die belt wel in voor een toespraak. Oekraïne werd in 2022 kandidaat-lidstaat, kort na de Russische inval. Maar die officiële start die is lang tegengehouden door Hongarije. En dat kon ook, want alle landen moeten akkoord gaan. Maar vorige week liet Hongarije met intussen de nieuwe premier Magyar in plaats van Orbán dat veto varen. En dus wordt er vanaf straks gewerkt aan die eerste hoofdstukken om lid te kunnen worden van de Europese Unie. Over de fundamenten is dat, de rechtsstaat, de mensenrechten. In totaal zijn er 6 clusters en het kan jaren duren terwijl Oekraïne hoopt om snel lid te kunnen worden. Maar dat moet stap voor stap gebeuren, vinden de meeste landen. Ze willen Oekraïne wel perspectief geven en Duitsland kijkt dan bijvoorbeeld naar voorwaardelijk lidmaatschap, zodat Oekraïne wel een commissaris en parlementsleden zou krijgen, maar die zouden geen stemrecht hebben.
7: Dankjewel, Leen. En rond deze tijd worden Amerikaanse president Trump verwacht in Evian-les-Bains, de Franse stad aan het meer van Genève, waar een 3-daagse top van de G7 plaatsvindt. De G7, dat zijn de 7 rijkste industrielanden. En die top zal voor een groot deel worden overheerst door het akkoord van de Verenigde Staten met Iran, want daarover blijft er nog veel onduidelijkheid. Bert de Vroo, jij volgt het voor ons in Evian. Is Trump daar intussen al aangekomen?
8: Hij is hier zo net aangekomen, Iris, zo pas geland met de helikopter op het domein in Evian-les-Bains, waar de 7 leiders van de G7 bijeenkomen vanavond, morgen en ook nog een stukje woensdag. We weten dat president Trump onderweg tijdens de vlucht vanuit Washington niet gesproken heeft met de journalisten die meereisden aan boord van zijn Air Force One. Mogelijk omdat hij toch liever geen vragen wou over de vele losse eindjes die er nog zitten aan het akkoord, of zullen we zeggen het voorakkoord dat nu gesloten is met Iran. Trump gaat nu meteen eerst samen zitten met president Macron, de gastheer van de top, en de man die moet proberen om tegelijk lastige kwesties te bespreken met Donald Trump de komende dagen. Niet alleen Hormuz, maar ook Oekraïne, ook kwesties rond de AI en regelgeving voor de techsector. Maar tegelijk ook moet proberen om Trump 3 dagen lang goed gezind te houden. Vanaf 7 uur komen dan de andere gasten, de premiers van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Duitsland en Italië. Dan zijn ze met z'n 7e. Ook de leiders van de Europese Unie mogen daar traditioneel bij aanschuiven. En dan gaan ze samen naar het diner vanavond.
7: Dankjewel Bert voor de stand van zaken. Over enkele uren spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Seattle op het WK voetbal. Gunter Joosse is naar het Vandorp in het Tabularpark in Borgerhout, waar een groot scherm klaarstaat.
9: De spreekwoordelijke deuren van het park zijn hier net opengegaan. Kinderen springen al volop op enkele springkastelen. De mars van Spanje tegen Kaapverdië is hier over een uur te zien op het grote scherm. En dan straks natuurlijk de eerste match van de Duivels. Organisator Hans Gebruers verwacht hier veel volk.
10: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dag gaat plaats. We merkten wel dat er minder mensen grote schermen wouden zetten. Dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals wij gaan zijn die dat toch samen willen beleven met veel sfeer en met een pintje erbij.
9: Voorlopig blijft de WK-koorts in Vlaanderen nog beperkt. Door het grote tijdsverschil zenden minder cafés dan anders de matchen uit. Afwachten hoe de Belgen het vanavond doen en dan kan het enthousiasme alleen maar groter worden.
7: Het wordt heel de week verder nog warm en daarom start de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. De hitte kan vooral een probleem zijn voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen, zwangere vrouwen en jonge kinderen. Maar het is belangrijk dat iedereen zich beschermt tegen hoge temperaturen. Klimaatarts Jules Vertriest geeft enkele adviezen.
11: Drink voldoende water, misschien iets meer dan dat je normaal zou drinken, ook als je niet noodzakelijk dorst hebt. Vermijd vooral ook fysieke inspanning tijdens het heetste van de dag. Ga dus niet gaan hardlopen tussen 2 en 4 uur 's middags. Het is belangrijk, maar ook om de woning koel te houden. Dus probeer de ramen overdag dicht te houden wanneer het warm is buiten. Maar die 's avonds dan open te zetten, zodat het goed kan tochten in huis.
7: Het wordt dus geleidelijk aan warmer deze week. Maar vannacht is er wel nog kans op enkele buien. De minima blijven zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook een bui. Daarna droog weer en tot 25 graden. En vanaf woensdag meer zon. En tegen donderdag temperaturen boven 30 graden. Rust in het Midden-Oosten is nog niet aan de orde. Ook al is er nu een principeakkoord tussen de VS en Iran. We begonnen met de situatie in Libanon, waar vooral in het zuiden de aanvallen doorgaan. Meer op vrtnieuws.be.
12: Clara, blijf verwonderd. Symfonisch vuurwerk, operaklassiekers en een stem van wereldfaam. Het Antwerp Symphony Orchestra en stersopraan Fatma Said openen het nieuwe concertseizoen in stijl op het glamoureuze gala in de Gouden Koningin Elisabethzaal.
0: Laat u meevoeren door de adembenemende aria's. Op zaterdag 26 september in Antwerpen. Samen met Clara.
13: I don't care about the word art because it's been so discredited.
0: Pompidou met Chantal Patin. Een heel goedemiddag en welkom in Pompidou. Uit een voorlopig nog heel frisse studio met ook allemaal frisse verschijningen aan mijn tafel. Dag Laura Herman, jij bent verantwoordelijk voor Netwerk Aals, niet alleen. Je doet dat met een heel team en je komt praten over een aantal tentoonstellingen. Ik moest heel erg lachen met een mannetje achter een bureau bij jullie. Die leek nogal op Dennis Tiefus of... Ja, of was het zijn buurman? Ik weet het niet goed.
14: Kunnen, ja. Het doet een belletje rinkelen.
0: Ja. En dan zullen wij het ook hebben over allemaal boeken die eigenlijk het daglicht nooit mogen of mochten zien. Floris Bernard, je hebt een boek geschreven met een heel uitnodigende titel. Ik moest zo lachen toen ik eraan begon. Lees dit boek niet. Maar de ondertitel is dan Verboden teksten van de oudheid tot nu. Dat zijn er ontzettend veel.
15: Het waren er veel meer dan ik dacht, ja. Het is echt een project geworden dat zeg maar is bleven uitdelen. Ja. Er waren heel veel verboden boeken.
0: Er zit nog een boek in, denk ik dan, dat niet verboden is. Dat is voor zo meteen, maar ik begin met Barbara Raas, ook een beetje van het NT Gent natuurlijk. Wat een mooi programma hebben jullie volgend seizoen.
14: Dank u wel,
0: John. Ja, dat ziet er allemaal heel mooi uit. Maar jij komt praten over iets wat je eigenlijk over de taalgrens aan het doen bent. En dat heeft natuurlijk te maken met misschien wel het grootste klimatologische fenomeen dat zich hier ooit heeft voorgedaan met verstrekkende gevolgen en heel veel slachtoffers. Ik heb het natuurlijk over de overstroming van de Vester. Dat was welke dag precies?
14: 14 juli 2021. Mm-hmm. Ja, dus 5 jaar geleden.
0: Ja. Daar ben jij rond aan het werken met de mensen daar.
14: Ja, ik heb eigenlijk een vraag gekregen van Theater de Liège, van de collega's van het Stadstheater daar. De vraag specifiek was eigenlijk om een monument te maken ter herdenking van de slachtoffers. Maar ik vond dat eigenlijk een heel complexe vraag, omdat 5 jaar is op zich niet zo lang geleden en tegelijkertijd ook wel al langer genoeg geleden voor mensen soms om te denken, oké, we gaan eraan voorbij en we zitten in een volgende fase in onze rouw. Het gaat natuurlijk over een heel gebied. Het is niet één plek waar dan... Dus het gaat over heel die Vesdervallei. Het gaat over die twee rivieren. En bovendien, door daar met veel mensen te praten, voel je ook van... Er zit ook wel een stukje boosheid, kwaadheid nog op de overheid, op verzekeringen, op dingen die lang geduurd hebben.
0: Er zijn nog altijd mensen die alles kwijt zijn... Niet alleen familieleden en vrienden, maar ook een huis, een bezitting. Dat is ook de indruk die ik heb als ik daarover lees, dat men die mensen eigenlijk gewoon heeft laten zitten.
14: Ja, dat hangt af van hoe ze verzekerd waren en ook het verschil tussen een grote stad als Luik of bijvoorbeeld iets als Chauffontaine of Verviers of Angleur. Daar zitten wel echt, er is wel een ongelijkheid of zo. Dus dat is wel voelbaar. Maar dus ik voelde wel van, ik kan hier iets doen en dat monument moet participatief ontstaan. Dat kan niet iets zijn wat zomaar daar ineens neergepoot wordt en iedereen moet zich daartoe verhouden.
0: Maar voor de mensen die nu luisteren, die denken van ja, NT Gent, theater, maar jij bent ook een rouwspecialiste geworden.
14: Ja, dat
0: en daar
14: klopt.
0: Ben je al heel veel dingen over aan het doen. Het is een soort van combinatie van theater en ook caring, letterlijk zorgen voor de ander.
14: Ja, dat is ook mijn visie voor NT Gent, dat een stadstheater ook kan zorgen voor de ander en dat ook op een andere manier kan doen. Die kan dat ook in het theater doen, maar ook buiten het theater voor de stad. Dus vanuit mijn praktijk, die heet Beyond the Spoken, wat eigenlijk een combinatie is van kunst en zorg, van rouwtherapie en vanuit de kunsten, vanuit een artistieke praktijk eigenlijk, probeer ik dat wel open te plooien naar zoveel mogelijk mensen, ja. En probeer ik ook, wat heel schoon is nu bijvoorbeeld ook in Wallonië, is dat ik kan samenwerken. Ik kan dat natuurlijk niet allemaal in het Frans doen. Ik moet misschien straks even vertellen hoe dat in elkaar zit, het ritueel. Maar er wordt, het begint met een gesprek. Hè. En dus ja, ik kan dat doen in het Frans en ze vinden dat sympathiek. Maar ik weet dat de diepte daarvan niet zo ver kan gaan als ik dat in het Nederlands doe. Dus ik vind het heel tof om mijn praktijk met dus Franstalige en ook Duitsstalige zussen van mij te gaan delen.
16: Dat is niet alleen caring, maar ook sharing.
14: Sharing, absoluut.
16: Ja. Ja. Komen de mensen dan spontaan naar jou toe? En je hebt daar ergens, denk ik, een bureautje waar ze zich kunnen gaan inschrijven.
14: Aanmelden.
16: Ja, het gebeurt eigenlijk. Doen ze dat gemakkelijk?
14: Ja, het hangt af van gemeente per gemeente. Dus ik ben gestart in Chauffontaine. Vorige week heb ik Lambourg gedaan en deze week is het de beurt aan Verviers. De plek waar mijn tranenarchief staat, wat een heel mooie visuele installatie is van Manu Siebens, is altijd de plek waar het crisiscentrum was. Dus waar het Rode Kruis stond om mensen te helpen. Dus voor mij, it makes a lot of sense om dat niet in een theater te gaan doen, maar dat effectief op die crisisplaatsen te doen. En dan is het eigenlijk het werk van de lokale gemeenschap om opnieuw op zoek te gaan, om te gaan praten met hulporganisaties, et cetera, daar om te kijken van oké, wie zou daar vandaag nog behoefte aan hebben? En dat blijkt wel veel meer dan eigenlijk gedacht. Hè. Dus het is wel zo dat mensen zich daarvoor inschrijven, ook al weten ze niet goed wat ze dan zullen krijgen. Het is heel erg bouche à l'oreille. Dus iemand heeft het gedaan en belt iemand op en zegt dit moet je doen, dit is gewoon fantastisch, het is zo helend, het helpt echt, het is fijn, het is mooi. Dus zo schrijven mensen zich in.
16: Ja. Ja. Want je moet het maar doen, hè. Je zit met een gigantisch trauma om dan naar een wildvreemde te gaan. Want ze kennen jou daar nog niet, Barbara.
14: Ja, ik denk dat dat juist mijn troef is. Dat het net het feit dat ik daar 2 uur tijd maak per persoon. Hè, 2 uur tijd maak om een ruimte te creëren om daarover te praten. Want eigenlijk is mijn voorstel, ofwel gaan we in gesprek met elkaar, ofwel zijn we gewoon samen stil. En we vertrekken vanuit het grotere gegeven. Dus de insteek is niet meteen die overstromingen, maar het grotere gegeven, namelijk solastalgie. De installatie is daaraan opgedragen.
16: Leg het nog eens uit. Het is een term die wel vaker valt de laatste tijd.
14: Het is een term die in het eco-rouwen vaak gebruikt wordt. Is in 2003, denk ik, geïnstalleerd door een filosoof, Australische filosoof Glenn Albrecht. En het gaat eigenlijk over het onbehaaglijke gevoel dat je kunt hebben als je rouwt omwille van de planeet. Ik bedoel, die is er nog. Als je eigenlijk iets mist, dat er eigenlijk nog is. Maar dat je weet dat het er niet goed mee gaat en dat je redelijk onmachtig voelt. En dus eigenlijk daar waar die onmacht en dat verdriet elkaar ontmoeten, daar zit zo die solastalgie. En daar kan, dat is moeilijk voor mensen om daar woorden aan te geven soms. Maar heel veel mensen lopen daarmee rond. Hè. Dus dat is nog los van die overstromingen, voel je ook wel van, waar moet je daarmee terecht met dat soort rouwen? Je voelt dat wel, dat kan invloed hebben op je gemoed, op die onmacht. Maar ik vertrek eigenlijk vanuit dat begrip om met hen te spreken, om zo alsmaar te versmallen, alsmaar de ui verder af te pellen, eigenlijk om tot de kern te komen dan namelijk wat zij zelf hebben meegemaakt in de context van de overstromingen.
16: Ja, dat moet een voor jou ook heftige verhalen zijn, Barbara.
14: Dat zijn best. Ik ben wel onder de indruk, moet ik zeggen. Ik weet niet of ik het onderschat had, maar in elk geval kunt u soms niet inbeelden wat mensen hebben gezien of meegemaakt of vertellen van ik wil dit beeld en dan vertellen ze over dat beeld. Ik ga dat nu niet delen, maar dat, dan denk je toch, amai. Sommige mensen vroegen mij van, is dat nu nodig om daar nu een ritueel voor te gaan doen? Er zijn zoveel crisissen, er is zoveel aan de hand in de wereld, er zijn zoveel redenen om het over rouw en verdriet op andere vlakken te hebben, maar ik vind eigenlijk net het inferieure om iets, de klimaatverandering, de klimaatcrisis is hetgeen waar we soms gewoon te weinig aandacht aan geven, dat we daar ook moeten om rouwen.
16: Ondertussen moet je eigenlijk ook aanzien dat het politiek niet meer zo hoog op de agenda staat. Hè?
14: Absoluut niet. Dus was nog een reden, nog een extra reden om er wel voor te gaan voor dit ritueel. Omdat het wel ook politiek gedragen wordt, als in dat op het einde, als dat een echt monument wordt dat uiteindelijk in de publieke ruimte zal te komen staan, zal er ook een soort fête belge zijn met Waalse en Vlaamse muzikanten die samen een concert gaan spelen en het gaat ook wel vanuit die rouw ook wel een stukje over dankbaarheid gaan. Want er is daar best veel dankbaarheid voor al die Vlamingen die daar gaan helpen zijn. Ja. Dat heb ik wel al veel gevoeld. Ze zeggen ook altijd als ik met hen praat dat mijn accent gaan doet denken aan die Vlamingen die daar kwamen helpen. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel een stukje wat ook nog overblijft. Die collectiviteit, solidariteit, die dankbaarheid. Ja.
16: Ze komen naar je toe. Mm. En ik heb gelezen dat jij eerst een handen wast.
14: Mm. Ja.
16: Okay. Ja. Puur reinigend ritueel.
14: Ja.
16: En dan?
14: Een reinigend en zorgend ritueel ook. Want ik wil wel heel snel het vertrouwen van de mensen kunnen krijgen om samen doorheen die fase te gaan van dat gesprek. En dan leg ik hen uit wat de bedoeling is. En dan zeg ik van ja, kijk, de enige voorwaarde, nee, geen voorwaarde, mijn vraag, ik vraag de permissie, de toelating om als er een traan zou zijn, dat ik die mag vangen. En dan zeggen ze altijd ja, je mag dat doen. En er komt eigenlijk altijd een traan, hè. Mm-hmm. Dat is wel het heftige. Ja.
16: Ja. Ja. Praktische vraag, hoe vang je die?
14: Daar heb ik verschillende methodieken voor. Ik heb een kleine stempel met vloeipapier. Ik heb een pipetje om de traan op te zuigen. De makkelijkste manier is gewoon via een zakdoek opdippen. Ik heb een lepeltje om te vangen. Ik heb verschillende manieren. En dan komt die in een heel kleine bulle, een heel klein flesje terecht. Die dan in de installatie gaat getransformeerd worden tot een mooi object. Dat dan, waar de mensen denk ik zelf ook wel blij mee gaan zijn, dat het iets duurzaam is, dat het iets betekent, dat het echt, ja, het is hun traan die ze daar achterlaten. Sommigen zeggen, het is nu echt de laatste traan die ik hiervoor ga laten. Want het is nu wel genoeg geweest. En dan zijn ze ook blij dat dat daar een duurzame vorm kan krijgen.
16: Ja. Er komt ook muziek aan te passen.
14: Ja, dus het einde, na twee uur durend gesprek, is dat wij samen een titel zoeken voor die traan. En dan is eigenlijk het moment dat mensen heel poëtisch ook worden, of zo beseffen van, aha, dat is wel iets voor altijd. Ik moet daar goed over nadenken wat die titel wordt. En dan gaan ze eigenlijk met die titel naar de volgende ruimte waar een muzikant hen opwacht. Ik werk daarvoor samen met lokale muzikanten die heel goed zijn eigenlijk. En zij krijgen alleen de titel, dus niet het verhaal. We gaan niet meer terug in het gesprek, we gaan niet meer terug in het trauma. Zij krijgen enkel de titel van de traan en op basis daarvan spelen ze een compositie die ze improviseren uiteraard. En die wordt opgenomen en afgespeeld in Gent, in Integent. Dus zo maken we toch nog een boogje terug naar het theater. Ja. Ja.
16: Heb je nu al meer verdriet of woede gedetecteerd?
14: Een combinatie van, denk ik, vooral dankbaarheid en toch ook wel nog, ook wel nog wel een beetje boosheid. Ja, ja toch. Ja. Het is ook niet voorbij. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal nog een beetje boos zijn. Hè? Ook al hebben we misschien zelf niemand verloren. Er is te weinig actie. Er worden aankondigingen gedaan. El Niño, najaar. Mm-hmm. Veel regen, veel hitte, et cetera. Maar waar is de actie?
17: Ik moest er ook aan denken toen je zei de laatste traan. Van, is er wel een laatste traan? Want dit blijft gewoon duren. Dit is een probleem dat nooit gaat opgelost geraken. Dat gegeven van climate grief, wat daar zo specifiek aan is, is dat het eigenlijk gewoon nooit ophoudt. Dat het trouwproces eigenlijk nooit kan stoppen, toch?
14: Dat is waar, maar dus wat we wel kunnen doen, is zorgen dat er kleine zuurstofbellen ontstaan van betekenisgeving daarin. En dat je daar toch iets mee doet. Want dat gewoon opzij zetten als het is niet oplosbaar en het gaat niet gebeuren en we gaan er moeten mee om. Allee, ik sta graag, als het daarover gaat, toch aan de kant van de actieve hoop. Mm-hmm. Echt daar toch proberen iets mee te doen. En anders worden we allemaal apathisch. En eigenlijk zijn de kunsten daar gewoon heel goed voor, toch?
16: Mm-hmm. Ja, dankjewel Barbara om dat allemaal met ons te delen.
14: Graag gedaan.
16: Welke steden nog deze week?
14: Dus deze week Verviers, volgende week Angleur en dan Eupen. Ja. En 15 juli sluiten we af in Luik. Mm-hmm.
16: En hoeveel tranen heb jij dan verzameld?
14: 125, als alles goed gaat. Ja.
16: Oké. Okay. Maar dankjewel. En,
14: graag gedaan.
16: Ik vond dat daar deze muziek bij hoorde. Ze waren onlangs in Brussel. Dit is Massive Attack.
14: Oh.
16: Uit Mezzanine. Dat was een derde plaat, dames en heren. Dit is Teardrop.

0: Met de geweldige stem van Elizabeth Fraser. Teardrop van Massive Attack. En dat was natuurlijk muziek voor. Speciaal voor jou, Barbara Raas. Ja, lees dit boek niet. Dat stond op de cover. Floris Bernard, ik heb het toch maar gedaan. Want ik lees de boeken van de mensen die langskomen in Pompidou. Dat vinden Nederlandse auteurs trouwens heel opmerkelijk. Dat wij nog boeken lezen. Maar dit volledig terzijde. Waarom wilde jij een boek schrijven, beste Floris, over alle verboden teksten van de oudheid tot nu? Wat een gekke ambitie.
1: Dat was een gekke ambitie, ja, ik denk het wel. Misschien wou ik vooral voor mezelf en zeker voor anderen tonen dat literatuur er toe doet. Ja. Als boeken er niet toe deden, dan zouden ze niet verboden zijn geweest. Tonen wat de kracht van literatuur is, van verhalen ook, van poëzie. Waarom doen boeken ons nadenken? Waarom doen boeken ons misschien wel de status quo in vraag stellen? En waarom was dat zo vervelend voor machthebbers, voor regeringen van de oudheid tot nu?
0: Waarom vind je het belangrijk om deze verzamelde kennis nu aan de mensheid te schenken, Floris? Want jouw specialiteit is eigenlijk Oud-Grieks, want je doseert aan de Universiteit van Gent. Je kent ook alles van Byzantijnse poëzie. Je mag straks echt iets brengen. Hè? The floor is yours.
1: Dat zou ik heel graag doen. Ja. Ik denk dat wij klassici soms vaak willen kijken naar de oudheid, omdat daar dingen gebeuren, omdat daar gedachten worden geformuleerd die nog altijd van toepassing zijn op vandaag. Ik ben mijn zoektocht begonnen bij Plato.
0: De ellende begon al bij Plato.
1: De ellende begon al bij Plato, ja. Omdat toen hij zijn autoritaire samenleving, zijn utopie dan, maar dat was een heel autoritaire samenleving, toen hij die aan het uitdenken was, bandde hij al poëzie, bandde hij al de dichters uit zijn ideale samenleving, vanuit de veronderstelling dat poëzie, en hij had het ook over theater, ja, dat mensen daardoor, dat lezers, luisteraars, daardoor beïnvloed worden. Dus wanneer je in contact komt met handelingen of met gedachten die ons misschien doen nadenken, die het huidige bestel in vraag stellen, dat je dan zo een bevolking krijgt die ongehoorzaam wordt. En dat is eigenlijk de basis voor wat er dan de eeuwen erna dan ook daadwerkelijk is gebeurd.
0: Ja. Dat is een totaal wantrouwen, dat schrijf je ook in je boek, ten opzichte van de kracht van de verbeeldingen.
1: Ja, helemaal. Vanuit die veronderstelling zijn dan ook machthebbers, zijn dat dan ook echt in de praktijk beginnen omzetten. Dus die gedachte dat een bevolking die zichzelf informeert, die dingen leest, dan ook een bevolking is die mogelijk weerspannig wordt.
0: Mm-hmm. Ja. Ovidius en zijn metamorfose. Ik ga wel een beetje hinkelen door de geschiedenis nu, want anders zijn we over 2 uur nog bezig, Floris. Maar Ovidius en zijn metamorfose, zo'n heerlijke literatuur. Het is natuurlijk ook wel heftig, het is agressief enzovoort. Maar dat kwam daar ook niet. Het was keizer Augustus, die heeft eigenlijk de man verbannen.
1: Ja.
0: Ik weet niet meer naar welk eiland, dat weet jij wel nog ongetwijfeld.
1: Het was ergens aan de Zwarte Zee, het oude Tomi. Nu is dat Roemenië ergens. Ik denk dat Ovidius zo de dichter was van de frivoliteit, van de lichtvoetigheid. Bijna elke bewering die Ovidius doet, dan vraag je af, is het hier nu eigenlijk ernstig of niet? En dat is misschien ook een rode draad door mijn geschiedenis van verboden boeken. Humor ondermijns, wanneer je zit met dichters of schrijvers die met alles zo de draak steken, en dat deed Ovidius zeker. Die stak de draak met dingen als trouw of de familiemoraal.
0: En de macht sowieso. Hè.
1: Ja, en de macht sowieso. Ik denk dat de metamorfose gaan misschien wel dan daarover, over die kracht van verandering. En dat vond keizer Augustus maar niet. En ik denk dat Ovidius zo dat nieuwe bestel van dat heel nieuwe keizerrijk compleet heeft onderschat. Zodat dat systeem van die autoritaire keizerschap, dat verdroeg niet dat er van die ambiguë of frivole stemmen waren.
0: Ja. Met het christendom dat dan al maar aan populariteit zou winnen, werd het natuurlijk niet veel beter, hè?
1: Nee, het christendom. En dan waren er nog in de oudheid waren er een paar teksten, waren er een paar filosofen die, die toen nog, toen was er nog het debat, toen het christendom nog zich aan het vestigen was. En toen had je een paar filosofen, een paar teksten die, die nog de fundamenten van het christendom in vraag stelden. En die teksten hebben we zelfs niet meer. Dus die, die zijn zodanig zeg maar, gecensureerd geworden dat we die zelfs niet meer hebben. Die hebben de tand destijds nooit, nooit overleefd. En toen het christendom dan echt de macht had, zeg maar, in Europa, in de middeleeuwen en ook in de vroegmoderne tijd, verdroeg men daar ook geen, geen afwijkende stemmen. Tot op het punt dat zelfs op een bepaald moment de Bijbel verboden was.
0: Ja, ja, dat is wel heel ja, maf natuurlijk, hè, dat ze de vijanden binnen het christendom zelf gaan zoeken. Het ging natuurlijk niet over de Bijbel zelf, het ging over de vertaling van de Bijbel. Ja. Er was maar één vertaling toegestaan. En al de rest die eigenlijk mensen die de Bijbel wilden populariseren, opdat zij zou kunnen worden gelezen door een brede bevolking, ja, dat feest ging niet door.
1: Ik denk dat het ging om controle over het geloof. Want niemand stelde echt het christendom toen nog in vraag. Daar ging het zelfs niet over. Het ging over de controle over de beleving van het geloof. Dus als mensen dan beginnen vertalen naar hun volkstaal, dan kunnen ze echt tot de kern van het geloof doordringen, hun eigen versie van het christendom ontwikkelen. En ik denk dat dat iets was wat de kerk zo verontrustte. Er was dan ook die schrijfster, het verhaal van die mystieke schrijfster, Marguerite Porete, die een mystieke tekst liet circuleren. Haar versie van het christendom was een heel persoonlijke beleving van haar eigen weg tot God. En dan konden die theologen toen in de tijd in de middeleeuwen, dat verontrustte hen enorm.
0: Het was ook al een vrouw natuurlijk, hè? Onze Margarete Porete. Ja. En het was een begijn.
1: Ja.
0: Die stonden sowieso een beetje bekend als staatsgevaarlijk wegens onafhankelijke vrouwen.
1: Ja.
0: Ja. Maar je schrijft heel liefdevol over dat werk dat trouwens is getiteld Mirouet, Les âmes simples. Ja, die boekenhaat die gaat maar verder, hè. In de middeleeuwen. En we hebben dan ook een figuur als Savonarola.
1: Ja.
0: Firenze stond bijna in brand, kan ik mij inbeelden in die tijd.
1: Ja, dat was zelfs een aanval op alles wat zo'n beetje zelfs naar elitecultuur rook. Dus dat was een volksopstand bijna die Savonarola aanwakkerde. Waarbij alles wat met kunst en oudheid ook had te maken, dat moest allemaal op de brandstapel. Als een soort van zuivering van de geest. Dat zie je wel vaker dan doorheen de geschiedenis, dat de boeken verbrand worden. Omdat men komaf wou maken met alles wat met het verleden te maken had. En dan die fanatici, zoals Savonarola, vanuit een heel strikte versie van het geloof. Hè, dan moest alles op de brand stappen wat maar een beetje de mensen op een onafhankelijke manier doen nadenken. Mm.
0: We gaan naar 1521 en we belanden op de Vrijdagmarkt in Gent. Beschrijf het eens, Floris.
1: Ja, ik vond dat een heel, heel spannende episode. Ik woon zelf op een boogschut van de Vrijdagmarkt. En toen vond ik die brief, het was een ooggetuigenverslag van de pauselijke nuntius. En die vertelde aan de paus wat er toen gebeurd was. Heel Gent kwam samen blijkbaar om een brandstapel te zien in de aanwezigheid ook van keizer Karel.
0: Er was nog geen Barbara Raas in de buurt om iedereen bij te staan.
1: Ja, maar het is iets waar intelligenten iets mee zou kunnen doen. Ja. En we waren een heel traumatiserende dag. Zo moet het ook geweest zijn. Het ging om Luther. Het ging om protestantse boeken die zowel de keizer als de paus liever verbrand zagen. En waarbij men ook aan de bevolking van Gent wou tonen van kijk, ja, dit is hier de vijand. Dit is hier de baarlijke duivel. Die boeken van Luther, die moeten eraan als een soort publieke terechtstelling.
0: Dat ging natuurlijk ook niet meer, want er waren te veel van die boeken. Dus hoe deed man dat dan?
1: Je kon ze natuurlijk niet allemaal meer verbranden, zeker als de boekdrukkunst er dan is. Dus dan begon de katholieke kerk dan met dat middel, de beruchte index. En dat werd echt heel methodisch, heel systematisch aangepakt. Je kreeg een commissie in Rome van theologen die zich daarover buigen. En die dan die beruchte lijst opstellen van index van verboden boeken. Dat is ongeveer rond die tijd. Het is trouwens in Leuven dat aan de theologische faculteit van de Universiteit van Leuven dat die eerste, kladversie van de index is samengesteld. En dan, ja, dan belanden bijna alle belangrijke schrijvers die er nu nog te doen, Boccaccio, Machiavelli en anderen, die belanden op die
0: Die Decamerone, dat kon ook niet meer door de beugel, dat is ongelooflijk. Maar goed, je had het over Luther, maar ook wel opvallend is dat Erasmus, die eigenlijk katholiek was gebleven, dat die ook kop van Jut was.
1: Ja, Erasmus was natuurlijk een soort vrijdenker. Hij is natuurlijk inderdaad nooit echt protestants geworden of zo. Bleef altijd in de schoot van de katholieke kerk. Maar zo'n boek als Lof der Zotheid, ja, dat is een boek dat natuurlijk niet door de beugel kan. Dat is nu net een boek dat met alles de draak steekt. Zelfs met klassiek filologen, vooral met klassiek filologen. waarmee hij trouwens ook spot met zichzelf. Dus natuurlijk de krachtige schrijvers, de schrijvers die echt schuren tegen het bestel, zijn ook de schrijvers die durven spotten met zichzelf. Dit Ovidius trouwens ook. En Erasmus doet dat dus ook. Maar dat is echt een boek dat met de kleine kantjes, met de kleinzerige kantjes van de mensheid, daarmee spot. En met leraars, met theologen, met de kardinalen, met de koningen. En dat is natuurlijk een boek dat me liever niet zag komen.
0: Veel filosofen hebben natuurlijk ook last gehad van de index en de censuur. Je schrijft een aantal bladzijden over alle ellende die Spinoza heeft meegemaakt. Maar hetzelfde geldt ook voor Voltaire en voor de auteurs van de encyclopedie. Dan is het alweer wat later, Diderot en D'Alembert. Maar u hebt een grote liefde voor de libertijnse auteurs, beste Floris.
1: Ja.
0: U schrijft daar met heel veel smaak over. Maar wat mij dan ook opviel, dat al die boeken die dan zogezegd waren verboden, omdat ze te erotisch waren enzovoort, dat die eigenlijk in de bibliotheken zaten van de hoogste machthebbers in Frankrijk.
1: Ja, dat is inderdaad wel literatuur waar ik toch rode oortjes van kreeg. En waar veel mensen nog altijd rode oortjes van zouden krijgen. Die libertijnse romans van de 18e eeuw, ja, die zijn echt wel best expliciet. En dan is het inderdaad zo dat men wou die boeken niet van de aardbodem doen verdwijnen. Een beetje net zoals die geheime bibliotheek die Umberto Eco in De Naam van de Roos zo mooi schetst. Men wou die boeken niet doen verdwijnen, men wou die liever apart houden. Dus ontoegankelijk maken voor het grote publiek. En in Parijs was er zo'n kamertje in de Koninklijke Bibliotheek, dan later de Nationale Bibliotheek. In München was er ook zo in de vergifplank met alle stoute boeken.
0: Ja. Wat is nu jouw favoriete verboden boek, Floris?
1: Naast die libertijnse romans natuurlijk, is een roman als De Meester en Margarita, blijft voor mij een toppunt van wat fantasie kan doen, want dat is bijna een absurdistisch roman in alles wat het beschrijft, al die dingen die eigenlijk niet kunnen. De duivel komt naar Moskou, zet er alles op stelten, die complete chaos die de roman beschrijft, is voor mij toch wel een roman om die iedereen wel nog zou kunnen lezen. Ja. Met veel smaak.
0: Ja. Het is soms zo dat boeken initieel vervelend zijn voor machthebbers, maar die dan ook nadien andere connotaties krijgen. Ik heb het bijvoorbeeld over To Kill a Mockingbird. Ja. Van
2: zin in Duitse kwaliteit.
3: Yes, of course.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go en tot 8 jaar speciale garantie.
3: Yes.
2: Kom naar de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: Zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando, Grando. Clara Live.
2: Veel zwarte mensen nu in de Verenigde Staten vinden dat eigenlijk een beetje een vervelend boek. Het wordt nu ook weer verboden in sommige curricula op Amerikaanse scholen. En dan merk je dat een boek dat met een zwarte blik kijkt naar die rassenverhoudingen, een boek als The Bluest Eye van Toni Morrison ja, een veel krachtiger boek is misschien. Mm. Omdat dat echt wel de dagelijkse belevingen van een zwart meisje dan in dit geval, misschien wel op een meer indringende manier beschrijft dan zo die, ja, toch wel een beetje een paternalistische blik van de blanke, ja, nog altijd.
3: Laura, heb jij ook een gifplankje thuis?
4: Van verboden boeken?
3: Ja.
4: Daar moet ik even over nadenken.
3: Ja. Barbara, heb jij dat?
5: Ik ga dat niet op de radio vertellen.
3: Lekkere begijnen literatuur. Nee, okay. Weet je, maar misschien denken jullie er nog over na. Of onze luisteraar zelf kan altijd reageren in de app met uw favoriete verboden boek. Dat wil ik nog wel weten. Voor 6 uur. Maar dankjewel, Floris Bernard, om het te hebben over Lees dit boek niet. Verboden teksten van de oudheid tot nu.

0: foyer. Nu, voor...
1: Ja, die Barbara toch, hè. De microfoon stond al open. Het is helemaal niet erg. Wij luisterden naar de muziek van Stan Getz en het Charlie Bird Sextet. Ja, Laura Herman, mededirecteur moet ik zeggen en ook curator bij Kunstcentrum Netwerk Aalst. Jullie hebben daar net een aantal tentoonstellingen geopend in Aalst en er zit wel een soort van rode draad in. Het gaat ergens over een punk attitude. Waarom wilden jullie het opnieuw over punk hebben?
2: Ja, klopt. Ja, bij NW ondertussen werken wij heel graag vanuit de context waar we ons bevinden. We zijn het enige kunstcentrum in de Dende-regio. En voor ons is de context en de geschiedenis van waar we ons bevinden een heel belangrijk aanknopingspunt. Te meer dat heel veel mensen Aalst bijvoorbeeld met Aalst Carnaval associëren. Maar er zijn zoveel meer verhalen te vertellen.
1: Yeah.
2: Waaronder bijvoorbeeld de punkgeschiedenis in Aalst.
1: Wat heeft men daar allemaal uitgestoken in die tijd, Laura?
2: Ja, heel veel concerten, heel veel kunst met New Reform Gallery bijvoorbeeld. Bij NW hebben we een reeks archiefpresentaties waarbinnen we eigenlijk focussen op specifieke verhalen rond zaken die gebeurd zijn in NW Aalst Dende-regio. En dus nu hebben we eigenlijk ingezoomd op een benefietconcert van Smurfpunks. Dat was een punkcollectief uit de jaren 80. En zij hebben eigenlijk op 7 april...

0: 1988 een benefiet georganiseerd onder de titel De Dag tegen het Militarisme. En dat vonden we heel inspirerend, omdat het ons ook het inzicht gaf dat punk niet alleen gaat over muziek, maar ook over verzet, over solidariteit, over samenwerking. En dat heeft ons geïnspireerd om ook een groepsentoonstelling te maken. Ook vanuit de constatatie dat heel veel kunstenaars vandaag niet enkel met beeld werken, maar ook met geluid, met muziek. Mm-hmm. Omdat geluid misschien nog net iets makkelijker dan beeld of lichamen kan circuleren. Het zijn werkelijk golven, dus ja. Bracht onze verschillende interesses mm-hmm. mooi samen.
1: En die tentoonstelling is dan weer getiteld Songs of Dissent. Verzet via geluid. Ik vind het mooi dat je het zegt. Wij zijn natuurlijk ook van de radio, wij houden daarvan.
0: Ja.
1: Ja. Het is een andere manier dan lichamelijk verzet. Maar hoe toon je dat dan op de tentoonstelling? Bon, ik ga beginnen met het eerste beeld. Ik hou van het werk van Aline Bovy. Mm-hmm. Zij vertegenwoordigt het Luxemburgse paviljoen op de Biennale in Venetië. Met een installatiefilm getiteld La Merde. Dat zegt weer alles natuurlijk. Maar ik zie een gigantische piercing aan de muur hangen, Laura. Wat betekent dat voor Aline Bovy?
0: Ja, dat gaat niet per se inderdaad over de geluidsinsteek, maar voor ons was het belangrijk ook om ons zelf bewust te zijn als organisatie, als instelling, van het feit dat die ondergrondse beweging of punk of verzet maar al te graag wordt geïncorporeerd, gerecupereerd. En die piercing voor ons is een soort van knipoog van de instelling die graag een tentoonstelling wil maken over punk. Maar hoe punk kan je zijn als instelling? Toen we de archiefpresentatie maakten rond Smurfpunks, kreeg ik ook de opmerking van een aantal van de organisatoren van ja, maar je kan punk niet academiseren. Hoe ga je dat aanpakken? Ja. Er was echt een bezorgdheid rond. En dus wij wilden graag de tentoonstelling ook openen met die zelfrelativering, die humor, die Aline Bovy vaak in haar werk naar voren schuift. Een soort van kritiek op het feit dat instellingen het allemaal goed willen doen. Vonden we een geschikte opening. Mm-hmm. En ook een heel sterk beeld van een muur die echt fysiek wordt gepierst door een gigantische piercing. Het heeft heel veel humor ook.
1: Ja. En het is een beetje angstaanjagend ook natuurlijk. Dan kwam ik de volgende zaal binnen. Ik zie beelden van een lege discotheek met heel veel rook. Mm-hmm. Ondertussen gigantische boksen ook met een soort van, nog trager dan de muziek van Massive Attack, een soort van beat die blijkbaar is helemaal vertraagd. Een heel, heel bizarre installatie. Wat betekent dat, Laura?
0: Ja, dat vonden we ook een sterk openingswerk. Het is een werk van de Litouws-Armeense kunstenaar Andrius Aritunjan. Hij is eigenlijk ook een geluidskunstenaar. En hij heeft inderdaad in een lege discotheek heel traag gefilmd. Je ziet inderdaad vooral rook. Je ziet ook een aantal boksen opdoemen. Je ziet geen lichamen. Je ziet geen mensen, wat bevreemdend is, want in een discotheek gaat het vooral over samenkomen, samen dansen, samen vieren, maar deze discotheek is leeg. En de muziek, of het geluid dat je hoort, is een vertraagde versie van een nummer dat in 1989 volgens mij is gecomponeerd. Het heet Meet Her at the Love Parade. Dat zou misschien een belletje rinkelen. Hij refereert eigenlijk aan het feit dat de Love Parade na de val van de Berlijnse muur een heel hoopvol event was, waar heel veel mensen samenkwamen. Maar ik denk in 2010 is het eigenlijk stopgezet, toen er heel veel mensen zijn omgekomen, omdat er eigenlijk heel veel volk naar het event zijn gekomen, veel meer dan voorzien eigenlijk door de organisatoren. En toen is dat event eigenlijk stopgezet. En voor hem gaat die installatie daarover. Hij maakt eigenlijk de link tussen de onderwereld en het ondergrondse. En brengt daar ook het idee van rouw in binnen, van hoe kan je rouwen om een gevoel van extase en samenkomen dat er niet meer is.
1: Ik blijf even bij die muur in Berlijn. Want bij jullie in de cinemazaal kan je ook kijken naar een film, Berlin Wall and the Sex Pistols, mm-hmm. van een kunstenaar die heet Babette Mondini van Loo. Het gaat er stevig aan toe in Berlijn. De Sex Pistols zijn daar met Sid Vicious. Mm-hmm. Wat probeert zij precies te vertellen? Want je ziet zo die oude vintage beelden van, mm-hmm. Van Berlijn. Het is echt prachtig.
0: Ja, zij werkte in de jaren 70 als muziekjournalist voor een magazine genaamd Search and Destroy. En die beelden die zij gemaakt heeft van Sid Vicious, die waren in San Francisco opgenomen. En voor haar ging dat punkgevoel ook heel erg gepaard met geopolitieke zaken die in de wereld aan het gebeuren waren. Collectieve gevoel van onvrede. Dat was een heel intense tijd, de jaren 70. En zij heeft met Ulrike Ottinger toen ook een aantal beelden gemaakt van de Berlijnse muur. Maar in die tijd mocht dat absoluut niet. Zij vertelden ons ook dat als mensen dat probeerden te doen, dat ze beschoten werden. Dus zij moesten eigenlijk clandestien stiekem doen. Dus ze vertelden ons ook hoe dat Ulrike Ottinger in de auto reed en dat Babette dus stiekem vanuit het raampje probeerde te filmen. Dat was toen ook met een 8mm camera. Dus niet zo heel praktisch. En soms ook uit de auto sprong om die muur te capteren. Dus het zijn heel schokkerige beelden. Heel korrelig ook. De kwaliteit is niet fantastisch, maar het geeft wel goed weer van hoe gepolitiseerd die tijd was. Hoe gepolariseerd ook die tijd was. En het is een heel mooi tijdsbeeld. Dat dat idee van punk heel mooi samenbrengt met het feit dat punk gewoon heel politiek is. Mm-hmm. Dus voor Rans was dat echt een fantastisch werk om ook in de tentoonstelling mee op te nemen.
1: Je hebt nog een andere punker in huis. Hij komt uit Antwerpen. Hij is eindelijk op canvas. Ik kan iedereen de documentaire over Dennis Tiefus aanbevelen, Dennis Tiefus, eindelijk op canvas. Maar ook in NW, sorry dat ik nog altijd netwerk Aalst zeg, maar zo weten de mensen dat het in Aalst is natuurlijk. Laura, wat een fantastisch werk is dat van, eigenlijk werk in de publieke ruimte zou je kunnen zeggen, want Dennis Tiefus is bezig met reclameboodschappen om te zetten in zijn eigen taal, die nu en dan poëtisch is en nu en dan polemisch is. Heel mooi gedaan, Laura, leg eens uit.
0: We zijn heel blij inderdaad met dit project. Het is ook een project dat Dennis eigenlijk al heel lang wilde verwezenlijken, al 15 jaar. Dus we zijn heel blij dat we dit eindelijk hebben kunnen realiseren. Dus het zijn eigenlijk 106 beelden. Hij wil ze geen advertenties noemen, maar het zijn 106 beelden die elke dag verschijnen in de regiokatern van het laatste nieuws. Dus het zijn beelden, inderdaad, zoals hij zegt, slogans, absurde zinsneden.
1: Zoals, morgen wordt de politie ontwapenend.
0: Bijvoorbeeld,
1: ja, dat is een hele goeie.
0: Of morgen als carnaval in Denderleeuw.
1: Ja.
0: Soms heel provocerend ook. Vol humor. En die dus ook omsingeld worden door het dagelijkse nieuws. En elk beeld dat omringd is. Elke pagina wordt eigenlijk ook deel van de tentoonstelling. Dus de tentoonstelling groeit aan. Op het einde van de tentoonstelling is de bedoeling dat je alle krantenpagina's samen ziet. Mm-hmm.
1: Maar daar in het midden van de zaal zit een mannetje achter een bureau tussen de kranten, tussen het nieuws van elke dag. En die zit daar letterlijk kapot te gaan.
0: Ja.
1: Laura, wat is er aan de hand? Is dit een nieuwsjunk die het niet meer aan kan?
0: Ja, absoluut.
1: Of wat wil Dennis het over onze tijd zeggen?
0: Het is een strafstudie. Staring is caring. Het is een installatie die vertrekt vanuit het idee dat we ons moreel verplicht voelen om het nieuws te volgen. Maar dat is bijna onmogelijk vandaag de dag om al het nieuws te volgen. Er gebeurt zoveel in de wereld. Hoe verhoud je je tot die eindeloze nieuwsstroom? Het is eigenlijk een figuur die onze collectieve toestand symboliseert, denk ik. Hij is helemaal omgeven door kranten. Kijkt non-stop naar Al Jazeera. Jazeera. Al Jazeera is ook een nieuwszender die gaat over het globale, die het ook zo upskilt. Die laat zien dat er heel veel parallele zaken overal ter wereld aan het gebeuren zijn. En ja, hoe moet je je nog verhouden tot al die informatie?
1: Kan jij dat nog, Barbara Raas, omgaan met zoveel nieuws? De hele dag door.
2: Ik vind het toch belangrijk om uit te balanceren. En anders geraakt je meegezogen in iets dat toch wel voor je mentaal welzijn niet goed is, denk ik. Dus ja. Het is wel ja, toch waakzaam zijn. Ja.
1: En jij, Floris, je zit met je hoofd in de oudheid. Hoe komt de actualiteit dan binnen?
3: Ja, soms is de oudheid nog een plaats waar we nostalgisch naar kunnen zijn, omdat alles was zeker iets simpeler, denk ik. Er was nog niet die constante complexiteit of chaos aan verschillende indrukken en impulsen en technologie. Maar de ideeën waren er wel al. Dus dat maakt de oudheid soms een interessante periode.
1: Ja. Nog een beetje Plato lezen kan ook deugd doen op een avond. Al had hij niet altijd gelijk natuurlijk in zijn commentaar. Op de dichters en iedereen die met verbeeldingen aan de slag ging. Laura, tot wanneer kunnen we al die tentoonstellingen gaan bekijken bij NW in Aalst?
0: Ja, tot 19 oktober.
1: Ja. Dankjewel jullie allen aan deze tafel. Laura Herman en ook Floris Bernard. En Barbara Raas natuurlijk. Veel succes deze week. Ja. Vang die tranen goed op daar.
2: Zal ik
1: aan de venster. Ja. Morgen zit hier Nikki Aerts en onder meer Christophe komt langs. En ik zit, ik kom nog eens terug. Ja, het is waar, ik zit live in Schartpoort in Knokke. Daar is zo'n mooie tentoonstelling opengegaan met het werk van Luc Peyre. En daar gaan wij donderdagavond een uur Pompidou gaan maken. Hele fijne avond met mijn collega's. Dag.

0: 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Er is nog geen sprake van een aanvalspauze tussen Israël en Hezbollah. Donald Trump is aangekomen op de top van de G7, de rijkste industrielanden. En voorlopig is er nog geen sprake van WK-koorts in ons land. Het principeakkoord dat Iran en de VS vannacht afgesloten hebben over een staakt het vuren heeft voorlopig nog niet tot volledige rust geleid in het Midden-Oosten. Vooral in het zuiden van Libanon valt daar momenteel weinig van te merken, Jeroen Reijgaard.
1: Zo is dat. Vanmiddag heeft de Libanese regering nog eens uitdrukkelijk gevraagd om trouwens niet terug te keren naar het zuiden van Libanon, waar het Israëlische leger nog altijd zit. En ook Israël heeft gezegd dat ze nog niet willen vertrekken uit dat zuiden van Libanon. Integendeel, ze hebben daar vandaag nog aanvallen uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld nog een dode gevallen vanmiddag bij een Israëlische aanval op een voertuig. En er is zowel bij meerderheid als oppositie in Israël te horen dat ze best ook niet gaan vertrekken, omdat nog niet alle doelen bereikt zijn. Nochtans maakt een staakt het vuren in Libanon echt deel uit van de deal tussen de VS en Iran. Dat zegt toch Iran? En ook vanuit Hezbollah klinkt het dat ze het staakt het vuren verwelkomen. Het is dus Israël dat momenteel veel macht in handen heeft en de oproep om nog niet terug te keren naar het zuiden, ja, voorspelt voor de volgende dagen alvast weinig rust daar.
0: Ja, dankjewel Jeroen. Maar die oproepen om nog niet terug te keren naar het zuiden, dat houdt de Libanezen niet tegen, ondanks hun wantrouwen, zegt correspondent Desi Moore in Beirut.
2: Iedereen weet dat het hier nog zo ontzettend fragiel is. Want er is hier op papier natuurlijk een staakt het vuren dat in de praktijk dagelijks geschonden wordt. Gisteren nog met een grote luchtaanval op de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Beirut. Maar ook vandaag weer in Zuid-Libanon. En we zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die intern ontheemd zijn, die toch proberen hun huizen te bereiken, ondanks dat de autoriteiten hebben aangegeven om dat alsjeblieft nog niet te doen, omdat het veel te gevaarlijk is. We zien alweer sinds de ochtend een stoet auto's richting Zuid-Libanon gaan.
0: En de Amerikaanse president Trump is aangekomen in Evian-les-Bains, de Franse stad aan het meer van Genève, waar een driedaagse top van de G7 plaatsvindt. De G7, dat zijn de 7 rijkste industrielanden. En die top zal voor een groot deel worden overheerst door dat akkoord van de Verenigde Staten met Iran, want daarover blijft er nog veel onduidelijkheid, vertelt Bert de Vroei die het volgt in Evian.
3: We weten dat president Trump onderweg tijdens de vlucht vanuit Washington niet gesproken heeft met de journalisten die meereisden aan boord van zijn Air Force One. Mogelijk omdat hij toch liever geen vragen wou over de vele losse eindjes die er nog zitten aan het akkoord, of zullen we zeggen het voorakkoord dat nu gesloten is met Iran. Trump gaat nu meteen eerst samen zitten met president Macron, de gastheer van de top, en de man die moet proberen om tegelijk lastige kwesties te bespreken met Donald Trump de komende dagen. Niet alleen Hormuz, maar ook Oekraïne, ook kwesties rond de AI en regelgeving voor de techsector. Maar tegelijk ook moet proberen om Trump 3 dagen lang goed gezind te houden. Vanaf 7 uur komen dan de andere gasten, de premiers van het Verenigd Koninkrijk, Japan, Canada, Duitsland en Italië. Dan zijn ze met z'n 7e. Ook de leiders van de Europese Unie mogen daar traditioneel bij aanschuiven. En dan gaan ze samen naar het diner vanavond.
0: En vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne en Moldavië met de Europese Unie. De eerste hoofdstukken worden officieel geopend tijdens een conferentie in Luxemburg. Linde Witte, mogen we dat een historisch moment noemen?
4: Ja, toch wel. President Zelensky is daar niet bij, maar die belt in voor een toespraak. Oekraïne werd in 2022 kandidaat-lidstaat, kort na de Russische inval dus. Maar de officiële start die is lang tegengehouden door Hongarije. En dat kon ook omdat alle landen akkoord moesten gaan. Maar vorige week liet Hongarije met de intussen nieuwe premier Magyar dan dat veto varen. En er wordt dus gewerkt nu aan die eerste hoofdstukken om effectief lid te kunnen worden. En dat gaat over de fundamenten van de rechtsstaat, over mensenrechten. En in totaal zijn er 6 clusters. Het kan dus ook jaren duren terwijl Oekraïne hoopt om snel lid te kunnen worden. Maar, zeggen de meeste landen, dat moet stap voor stap gebeuren. Ze willen Oekraïne wel perspectief geven. En Duitsland kijkt dan bijvoorbeeld naar voorwaardelijk lidmaatschap door bijvoorbeeld wel een commissaris en parlementsleden aan te duiden, maar die dan geen stemrecht te geven.
0: Dankjewel, Leen. Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en de boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Aviapartner is een van de twee bagageafhandelaars op Brussels Airport. Een deel van de vluchten is er dus door getroffen, zegt Isaan Shua-Likli.
5: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Aviapartner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
0: Brussels Airport raadt passagiers aan wel om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. Over enkele uren spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Seattle op het WK voetbal tegen Egypte. Gunter Joosse is naar het Vendorp in het Tubularpark in Borgerhout, waar een groot scherm klaar staat.
6: De eerste supporters in tricolore t-shirt komen hier druppelsgewijs binnen. De match van de Belgen start hier pas straks om 9 uur. Eerst is hier nog de match van Spanje tegen Kaapverdië te zien op het scherm. En opvallend veel Kaapverdische supporters hier. Die zijn enorm trots dat hun land meedoet.
7: Sprakloos als Kaapverdiaan. Dat was een droom. Winnen is onmogelijk. Maar als we minder dan 3 krijgen, zou dat mooi zijn.
8: We gaan onze best doen en daarna België natuurlijk. We hopen dat die alle 2 winnen vanavond. Voilà.
9: En dan supporter voor België.
6: Vooraan aan het scherm hebben de eerste supporters voor de Belgen zich al geïnstalleerd.
10: Omdat wij heel veel volk gaan verwachten hier op Boulardpark. Vorig jaar waren het hier met banken, maar nu zonder banken. En ik dacht, ik ga heel vroeg komen dat we een plaats kunnen hebben. Dat we goed kunnen zien.
11: Ik kijk er heel hard naar uit. Het is ook de belangrijkste wedstrijd van de poolfase. Dus ja, als ze winnen, denk ik dat we nog even zoet zijn met de Belgen. Dus dat is wel leuk. Ja.
6: Iedereen is hier klaar voor een groot voetbalfeest.
0: En wie in de VS niets in het stadion kan volgen, kan in Seattle ook terecht in het House of the Devils. En ook al is het daar nu 9 uur 's ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig.
12: Ja, ik denk 3 uurtjes geslapen, maar het komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt het helemaal wakker. Hè. Dus dat maakt allemaal niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen. Dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
13: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn, dus dan denk ik wel dat we stem gelaten worden. Daar ben ik eigenlijk vrij zeker van. Ik denk dat we dominant gaan spelen en dat we 4-1 gaan winnen, denk ik.
14: Ik denk 5 of 6-0 zelfs. Hoe meer we liever, hè. Maar we gaan zeker de eerste ronde overleven. Geen probleem.
0: En zo net is favoriet Spanje aan zijn eerste groepsmatch begonnen. De Spanjaarden nemen het op tegen debutant Kaapverdië. Het staat er nog 0-0. Het wordt heel warm deze week en daarom startte de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan. Dat betekent vooral dat de overheid enkele adviezen geeft. De belangrijkste zijn: drink voldoende water, blijf uit de zon en beperk grote inspanningen tijdens de warmste uren van de dag. Die adviezen gelden voor iedereen, maar vooral voor wie al kwetsbaar is, zoals ouderen, mensen met chronische aandoeningen en zwangere vrouwen. En let ook op jonge kinderen, zegt klimaatarts Jules Vertriest.
15: Ook voor jonge kinderen kan het belangrijk zijn om extra water te drinken, na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
0: Het wordt dus geleidelijk aan warmer, maar vannacht is er eerst nog kans op enkele buien. De minima zijn wel zacht tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook nog een bui, daarna droog weer en tot 25 graden. Vanaf woensdag zonniger en tegen donderdag temperaturen boven 30 graden. Rust in het Midden-Oosten is nog niet aan de orde, ook al is er nu een principeakkoord tussen de VS en Iran. We begonnen met de situatie in Libanon, waar vooral in het zuiden de aanvallen doorgaan. Meer op vrtnieuws.be.
16: Blijf verwonderd. Django met Lienaert Jolijn.
17: Goedenavond. Grote winnaar dit jaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd was de Italiaanse celliste Ettore Pagano. En elk jaar veranderen we van discipline. Er is ook nog zang, viool en piano die dus elkaar afwisselen. In 2021 was het een editie voor piano en het land zat nog altijd in een halve lockdown door COVID. Het was wel een heel speciale editie. Er zat geen kat in de Henri Leboeuf-zaal. en iedereen moest thuis meevolgen op zijn tablet of tv. De winnaar die toen uit de bus kwam was Jonathan Fournel.

Kirsten Lang op viool, samen met Jonathan Fournel aan de piano in de Berceuse van Gabriel Fauré. De twee muzikale kraks kwamen net naar buiten met een nieuw album eind mei. Daar staat dus deze muziek op, samen met nog ander werk van Fauré. En deze nieuwe hebben we de laatste tijd ook vaak op u losgelaten in onze programma's hier bij Clara. En we doen het vandaag nog eens, omdat het absoluut mag. De serenade van Cécile Chaminade.

staat op een nieuw album van mandolinespeler Raffaele La Ragione en François Dumont aan de pianoforte hier. Het duo bracht allemaal muziek samen voor mandoline, voor Parijse salons. En ja, het was een instrument dat heel in was in de Franse hoofdstad eind 19e eeuw. En ook de Franse componiste Cécile Chaminade sprong op de kar toen. Van haar was deze serenade. En nu gaan we tokkelen op een ander instrument, samen met violist Roby Lakatos en zijn Gypsy Band.

Het is telkens gas geven en terugnemen in deze twee Russische dansen. Daragoi, Dli Mayu en Shunem. En het tempo werd volledig bepaald hier door violist Robbie Lakatos en zijn Gypsy Band. En voor deze schakelen we een paar versnellingen lager. We vergezellen zangeres Rhiannon Giddens tijdens een laatste bezoek aan haar overleden minnaar.

St. James Infirmary Blues. Al ontelbaar keer gecoverd door onder andere Louis Armstrong, Van Morrison. Maar hier was het de stem van de Rhiannon Giddens. Samen met Yo-Yo Ma op cello, Michael Ward Bergman op accordeon en Yo-Yo Ma zijn Silk Road Ensemble. En nu het ensemble van klarinetist Roeland Hendricks. Met hen zoeken we de ziel op van de Oosterse klarinet.

De Russen waren helemaal zot van het oosten. Balakirev, Borodin, Rachmaninov, maar ook Alexander Glazunov pleit schuldig. Een reis door het oosten hier ingebeeld en op muziek gezet eind 19e eeuw door Glazunov. Deze rêverie orientale door het Roland Hendricks ensemble. Genoeg nu met dagdromen over het oosten. We moeten toch wel denken aan wat de pot schaft vanavond. Misschien een paar versgevangen forellen.

Franz Schubert verwerkte de melodie uit zijn lied Die Forelle ook in het laatste deel, thema en variaties in dit pianoquintet van hem. Daarom heet het dus ook zijn Forellenquintet. Met Jos van Immerzeel hier aan de pianoforte en het Nederlands ensemble L'Archi Boudelli. Gisteren was het Vaderdag en Cole Porter brengt nog eens een ode uit aan de beste papa ter wereld in deze My Heart Belongs to Daddy.

0: Jean-Michel Pilk aan de piano, Boris Kozlov op contrabas en Billy Hart op de drums in My Heart Belongs to Daddy van Cole Porter. En Blossom Deary geeft ons nu een reisgids voor een mini roadtrip door de VS.
1: Copper,

Waar moet je zijn voor koper, de beste whisky, oesters en perziken? Ja, ik weet het niet meer, daarvoor zou ik nog eens opnieuw moeten luisteren. Maar elke staat in de VS staat wel bekend om iets. En de staat Rhode Island is famous for you. Muziek van het singer-songwriters duo Schwartz en Dietz, hier met de stem van Blossom Deary. De contrabas staat vaak genoeg op de achtergrond, maar hier krijgt hij alle aandacht.

Percy Heath in de glansrol met zijn contrabas in One Bass Hit van Dizzy Gillespie. Hij speelde hier nog samen met Milt Jackson op vibrafoon, John Lewis aan de piano en Kenny Clark op de drums. En ook hier vinden we de contrabas terug. Tot aan het nieuws van 7 uur nog het adagio uit het octet van Jozef Vladislav Krogulski.

0: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Iris van Impe. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is digitaal ondertekend door beide partijen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd tijdens zijn bijeenkomst op een internationale top in Frankrijk. Jens Fransen, is dit nu het einde van de oorlog?
1: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over 1. Aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran en 2. Dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
0: Dankjewel, Jens. En vanavond starten de toetredingsgesprekken van Oekraïne met de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 kandidaat-lidstaat, kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar de officiële start is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu ingestemd. De meeste landen vinden wel dat het proces langzaam moet gebeuren en dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. Directie en vakbonden van bagageafhandelaar Avia Partner gaan morgenochtend samenzitten voor een bemiddelingsoverleg. Daardoor zou de actie op Brussels Airport van vannacht en vandaag mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen. En ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. De vluchten die afgehandeld worden door Avia Partner ondervinden daar hinder door. Om 9 uur straks starten de Rode Duivels hun WK met de eerste wedstrijd in Seattle tegen Egypte. Gunter Joze is naar het Vendorp in het Tebulaarpark in Borgerhout, waar een groot scherm klaarstaat.
2: De eerste supporters in tricolore t-shirt komen hier druppelsgewijs binnen. De match van de Belgen start hier pas straks om 9 uur. Eerst is hier nog de match van Spanje tegen Kaapverdië te zien op het scherm. En opvallend veel Kaapverdische supporters hier. Die zijn enorm trots dat hun land meedoet.
3: Sprakloos als Kaapverdiaan, dat was een droom. Winnen is onmogelijk. Maar als we minder dan 3 krijgen, zou dat mooi zijn.
4: We gaan onze best doen en daarna België natuurlijk. We hopen dat die alle 2 winnen vanavond. Voilà.
5: En dan supporter voor België.
2: Vooraan aan het scherm hebben de eerste supporters voor de Belgen zich al geïnstalleerd.
6: Omdat wij heel veel volk gaan verwachten hier op Boulardpark. Vorig jaar waren het hier met banken, maar nu zonder banken. En ik dacht, ik ga heel vroeg komen dat we een plaats kunnen hebben. Dat we goed kunnen zien.
7: Ik kijk er heel hard naar uit. Het is ook de belangrijkste wedstrijd van de poolfase. Dus ja, als ze winnen, denk ik dat we nog even zoet zijn met de Belgen. Dus dat is wel leuk, ja.
2: Iedereen is hier klaar voor een groot voetbalfeest.
0: En de Rode Duivels nemen dus straks op tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. Wie niet in het stadion naar de wedstrijd kan kijken in de VS, kan het in Seattle volgen in het House of the Devils. En ook al is het daar nu 10:00 ochtends, toch zijn er al een paar Belgen aanwezig. En die kijken vol goede moed uit naar de wedstrijd.
8: 5-0.
9: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Hè. We hebben goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
8: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
9: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar geloven, hè. En ze binnenroepen.
0: En in de wedstrijd van favoriet zijn Europees kampioen Spanje tegen debutant Kaapverdië staat het daar nu bij de rust nog 0-0. Vannacht nog kans op een paar buien bij minimaal tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met lokaal ook een bui. En daarna wordt het droger en halen we tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd. Django met Lenaert Jolijn.
11: We vergeten waar we onze sleutels of onze gsm hebben laten liggen vaak of wanneer de kinderen hun muziekles of voetbal nu weer hadden. Het kan soms veel zijn, maar naast de routine van de dag zijn er zo van die momenten in het leven die we echt onthouden, omdat ze voor ons iets speciaals betekenen. We duiken in de wereld van de herinneringen samen met Clara Bosch.

Baba van Alan Przybyszczuk. Hij speelde hier op basgitaar samen met de stem van Clara Bosch en Paul Gourpeggi op drums. Het staat op het trio hun spiksplinternieuw album Recuerdos. En deze kwam vroeger bij ons thuis ook vaak uit de speakers.

Arsenio Rodriguez werd geboren op Cuba, speelde de tres, dat is een soort kleine gitaar. Hij was bandleader en componeerde ook. In de jaren 50 verhuisde hij naar New York tot aan zijn dood en tijdens die periode speelde hij in zijn muziek vaak met thema's zoals migratie en identiteit. Net zoals hier ook in deze Aquí como allá, hier net zoals daar, over het leven van Cubanen in New York. We hoorden hier in deze opname Mark Ribot op gitaar en zijn gangsters Los Cubanos Postizos. En we koelen wat af nu met muziek uit Duitsland.

De sonate in Bes van Dietrich Buxtehude. Het komt uit zijn opus 1 en op manuscript schrijft hij dat hij voor de basso continuo de vrijheid geeft aan de uitvoerders om te kunnen kiezen uit een selectie aan instrumenten. Hier was het een versie met Ton Koopman op orgel, Catherine Manson op viool, Paolo Pandolfo op gamba en Mike Ventros op luid. In de 16e eeuw schreef Orlando di Lasso muziek op het Bijbelsverhaal van Susanna.

eerst de originele versie van Susanna un jour van Orlando Di Lasso met sopraan Clémence Nicolas en Angélique Moyon op harp. En daarna hoorden we een latere variatie van Orazio Bassani met Manon Papasergio op een dolgedraaide viola da gamba die alle registers doorloopt. En ook nog Johan Moulin aan het klavecimbal. Deze is ook oude muziek, maar toch met een kleine moderne kwinkslag.

staat nu ook standaard in mijn playlist. Deze Hélas mon bien, renaissance muziek van Jacob Obrecht, hier in een verfijnde jazzversie gegoten door Michel Bichelia aan de piano, Didier François op nikkelharpa en Marku Onoskari op drums. En met Chet Baker zien we het leven nu door een roze bril.

Wat een stem. En hij kon daarnaast ook nog eens fantastisch trompet spelen. Chet Baker zong hier Make Me Rainbows. Opgenomen ergens in een studio in Hollywood. Zeldzaam opnamemateriaal dat nu pas op album is gezet, na 40 jaar. En trouwens ook een van de laatste opnames van Chet voor hij stierf. En met deze gaan we terug naar mijn eindexamen, derde bachelor piano.

Maar 5 minuutjes lang, maar dat moet je wel maal 1000 doen om dit stuk deftig te kunnen spelen. Het water spatte overal rond hier in deze uitvoering met Philippe Bianconi aan de piano in Jeu d'eau van Maurice Ravel. En van al dat water komen er natuurlijk ook veel druppels.

Toets Tielemans hebben we misschien al een tijdje niet meer, maar misschien treedt deze gast wel in zijn voetsporen. Rutger Matthijs op mondharmonica in zijn eigen muziek Drops. Hij speelde hier ook samen met de Nederlander Marijn van der Linden. Hij speelde op gitaar en samen vormen ze het duo Gaitaar. En nog een kanjer op gitaar van bij ons is Philippe Catherine. Hij zit hier samen met zijn trio.

Michael Robrechts neemt u zo dadelijk mee in Clara in Concert terug naar een legendarisch concert van 2007 met onder andere gitarist Philippe Catrien en bassist Hein van de Gijn. Die twee mannen hoorden we hier alles even aan het werk, samen ook nog met Tom Harrell op trompet in I Remember You. En we ruilen de trompet in voor 13 andere blazers voor deze allerlaatste van Django vandaag. Een deel uit de suite voor 13 blazers van Richard Strauss. Geniet zometeen van dat heerlijk jazzconcert in Clara in Concert. En tot snel.

0: is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
1: I'm very happy to say the deal's all signed. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
0: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
2: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan? Of was er toch wel twijfel of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de Straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws. Maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens, die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten.
0: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Madjar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boudeweel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
3: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de verdwijde oefenwedstrijden. Met De Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan voorin Doku, Trossard op de flanken en Charles de Ketelaar diep in de punt. Aan de overkant twee bekende namen. Omar Marmoush van Manchester City en Mohamed Salah, nog altijd een beetje van Liverpool.
0: Tom, dankjewel. En daarnet is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. Nicolas de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag, hè?
4: Absoluut. Je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is toch de regerende Europees kampioen. Maar La Roja kwam erg ongeïnspireerd voor de dag. Na een half uur pas drukte ze eigenlijk echt het gaspedaal in. En dan waren er wel een paar kansen. Ferran Torres had de beste. Die mikte de bal op de lat. En kopballen van Oyarzabal en Laporte die werden gepareerd door de Kaapverdische doelman Vozinha, 40-jarige keeper uit de Portugese tweede klasse trouwens. Na rust was er eigenlijk nog minder doelgevaar door vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië die was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. En die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus. Een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
0: Dankjewel, Nicola. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: What is known as jazz music?
5: Clara Jazz.
6: It is a condition.
5: Met Michael Robrecht.
7: Vanavond krijgt u twee meesters uit de hedendaagse jazz. Eén die er al vele jaren niet meer is, fysiek, maar wiens muziek tot de verbeelding blijft spreken. Chet Baker. Van de Amerikanen in Europa verscheen alweer een misschien wel finale live-opname. En dan de grootmeester uit Brussel, Philippe Catherine. De gitarist aan de zijde van zovelen, Larry Coryell en Chet Baker, Dexter Gordon, Stefan Grappelli, Charles Mingus. Maar zelf is Catherine ook een componist buiten categorie, een lyricus, een zanger op zijn gitaar. Het Franse label Dreyfus bracht zo pas Concert in Cap-Breton uit. Een vinyl heruitgave van een concert tijdens het Zuid-Franse festival in de zomer van 2007. Philippe Catherine deed die zomer een paar concerten in een uniek kwartet. Muzikanten die allemaal met Chet Baker hadden gespeeld, maar nooit eerder met elkaar. Enrico Pieranunzi, straks piano. Hein van de Gijn, contrabas. Joe La Barbera, drummer van het Bill Evans trio. En monsieur Philippe Catherine, gitaar. U krijgt van ons 7 tracks uit dat nieuwe live-album Concert in Cap-Breton. Onder meer Speak Low, Beatrice en My Foolish Heart. Om te beginnen, My Funny Valentine.

Wat bedoelen de Amerikanen toch altijd als ze beweren dat mijn muziek zo Europees klinkt? De vraag houdt Philippe Catherine nog altijd bezig. Zelf is hij altijd beïnvloed geweest door de jazz en door de Amerikanen. Door Miles, Mingus, Errol Garner, Chet Baker. Dit concert van het festival Cap Breton in de zomer van 2007 is dan ook een unieke samenwerking van een kwartet dat maar kort een kwartet was. Enrico Pierannunzi, piano, Hein van de Gijn, bas, Joe La Barbera, drums en maestro Philippe Catherine, gitaar. Het concert van Cap Breton was 15 jaar geleden al uit op cd. Nu is er een eerste uitgave op vinyl. Een luxe uitgave met nieuwe liner notes en foto's bij het Franse label Dreyfus. En dan de betreurde Chet Baker. De missing link tussen de vier van daarnet. De glamour boy die het tegenlicht van Hollywood kwam opzoeken in Italië, Frankrijk en Scandinavië. En ook hier in de Lage Landen kwam spelen, in een korte, hevige periode met onder meer Jean-Louis Rassin-Fos en Philippe Catherine. Het nieuwe album Shine is een live-opname in het Teatro Estense in het Italiaanse Ferrara in december 1987. 6 maanden later was Chet Baker voorgoed verdwenen. Chet Baker in een kwartet met Rocky Knauer, bas, Michel Grillet, piano en Nicolas Stilo, gitaar, afgewisseld met fluit. Het concert begon met dit Italiaanse stuk van Enrico Pierannunzi, Nightbird, een van de laatste bands rond Chet Baker.

I'm a Fool to Want You, muziek van Joel Herron en Jack Wolf en tekst, lyrics van Frank Sinatra. Het bluesy repertoire van Chet Baker, The Exile uit de US in zijn laatste maanden als rondreizende schaduw van het Amerika van de 50s. Daarvoor zat Almost Blue, een song van de Britse punkrocker Elvis Costello en Nightbird, muziek van Enrico Pierannunzi. Chet Baker met een van zijn laatste bands in het Teatro Estense in Ferrara, Italië, in december 1987, nauwelijks 5 maanden voor zijn val uit het Prins Hendrik Hotel. Michel Grelier, piano, en Nicolas Stilo, gitaar en fluit. Het album Shine, Chet Baker Live at Teatro Estense, is uit bij Red Records. Bonsai Music bracht einde vorig jaar een concert uit van Enrico Pierannunzi in een trio met Hein van de Gijn, contrabas, en André Ceccarelli, drums, 20 jaar geleden, in 2006 in de Parijse club Sunside. Het trio speelde Amerikaanse standards en een paar stukken van de Italiaan, onder meer dit Sundays. Het Frans-Nederlandse trio rond Enrico Pierannunzi.

Everything I Love, muziek van Cole Porter en daarvoor Sundays, een stuk van Pierre Annunzi zelf. De Italiaanse pianist met zijn trio Hein van de Gijn, contrabas en André Ceccarelli, drums. Tijdens een live-opname in 2006 in de Parijse club Sunside. Het concert is uit als A Sunday in Paris, live at the Sunside. Straks krijgt u hier Undercover met muziek van Jacob Bro, Joensen Na en Louise van den Heuvel. Dit is nog eens Pierre Annunzi met de groeten van samensteller Joris Prekler. Met dit keer Charlie Hayden, contrabas, en Billy Higgins, drums, en ook weer Chet Baker. In november 1987 in Rome voor het Soul Note album Silence. Muziek van Charlie Hayden, Silence. Een mooie, zachte avond nog hier bij Clara. MUZIEK

0: Het is 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
1: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Achour na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. 0 schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog eens gevaarlijk met een poging van Zico. Prachtig gered door Courtois en ook nog eentje van Marmoush. Dus de tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
0: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Tubularpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joosen.
2: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen. 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
3: Ja, is goed, hè?
4: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht.
5: We wachten op nummer 2.
4: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed.
2: En de Belgen houden de moed erin.
6: Ze moeten gewoon een goal maken.
7: Heel slecht. Middenveld is niet goed.
8: Dat ze een beetje beter moeten spelen.
9: Verdediging die toch wel wat minder is, daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
10: Stil, ja, we hebben allemaal heel veel stress. Maar nee, ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
2: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
0: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna $86 miljard opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19%. En de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu $2110 miljard waard. En het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap opzij zet. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Blijf verwonderd. Undercover. Een playlist van Greet van 't Veld.

0: Het is 11 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
1: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stilaan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmoush en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten België en Egypte.
0: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
2: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
3: Wat zeg je, Bert?
2: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
3: Wat zei jij nou, Bert?
2: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert. Maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groep zegen. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen, een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot, want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust de grote kans over en na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans, maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft, en hij, Hani, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1, maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: Rode Duivel Youri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boelaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
3: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een halve minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij elk content. Sterke tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: De volgende match wordt het beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: Ja, de tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
3: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
9: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
10: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog één op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
11: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.